0: We'll make it to the morning light.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen in X6. Stella Lefty komt er ook aan. En het goede doel is onderweg.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De klap was rond 1:30 aan de Broutinghamstraat. Op die plek waar de explosie was, is ook een zwarte plek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep. Het was nog niet helemaal duidelijk of er nog wapens lagen en of alle verdachten weg waren. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt, al met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. Die komt uit op bijna €2,67. Het gaat om de adviesprijs, dat is de literprijs die wordt gerekend langs de pompen langs de snelweg. In dorpen en steden ligt die prijs meestal wat lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Daardoor varen er nog maar weinig olietankers door de straat van Hormuz en stijgt de benzineprijs. De oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract. De afgelopen jaren speelde hij meer dan 200 wedstrijden voor Fortuna Düsseldorf op het tweede niveau in Duitsland. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden loopt in Nederland vanavond pas de transferperiode af. Spelers zonder contract kunnen na vandaag nog wel gehaald worden. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave en goed nieuws voor alle weggebruikers. Als je de omleidingen omzeilt, heb je op dit moment geen last van vertragingen. Dus wat zeggen we dan?
2: Gas op die lolly!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: In XSN. Nietjes de Night op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij hoor.
0: Welkom op deze brand new day.
1: We zijn heel dichtbij vandaag. We zijn namelijk weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag af en toe zon in de loop van de dag vanuit het westen. En plaatselijke buiten wordt 21 graden. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan vandaag iemand bellen die in deze snikhete zomer als Sinterklaas cadeautjes had in te pakken. Als hulp Sinterklaas wel. En die heeft een hele mooie prijs gewonnen. Een lintje en de Laurenspenning. Dus daar moeten we even over gaan bellen. En we gaan natuurlijk ook weer puzzelen op Radio Rijnmond met de Peter en Milou puzzelpuzzel. Ja, daar heb ik ook al heel veel zin in. En jij hebt een hele speciale opgave vandaag die zelfs ik niet weet.
1: Nee, precies, dat wordt heel spannend. Of onze luisteraars dat wel weten. Het is vandaag ook de dag dat de benzineprijs naar recordhoogte stijgt. Ik ben ook heel benieuwd hoe onze luisteraars daarmee omgaan. Gaan ze nog wel tanken überhaupt? Of gaan ze dan toch maar met de trein of met de bus of wandelen of fietsen naar het werk?
0: Als je moet, dan moet je, hè, tanken.
1: Nee, inderdaad. Of heb je een list bedacht en kan je bijvoorbeeld bij de grens tanken of zo, weet je wel? Als je bepaalde klussen voor je werk hebt. Nou, laat het maar even weten. We proberen onze verslaggever ook nog op pad te sturen. En we zijn op zoek naar de vroegste vogel. Ben je al wakker? Geef dan even een seintje via de Rijnmond-app. En wie weet word je deze ochtend dan onze vroegste vogel. Zo meteen een heerlijke plaat van het goede doel van het album Mooier Onverslijdbaar. Een plaat die zijn naam absoluut eer aan doet. Maar eerst de nummer 2 uit de huidige Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100 van dit moment. Stella Lefty, Boston. On a train.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Nou, sinds ik in de ochtend naar die twee luistert, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
2: Peter en Milou, elke werkdag van 6 tot 9.

0: goede doel en een nooduitgang voor je op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, Feyenoord heeft zich versterkt met Florian Kastenmeijer. Dat is een 29-jarige Duitse doelman. Die komt transfervrij over naar Rotterdam. Gaat fungeren als tweede keeper. Dat is de bedoeling achter zijn landgenoot Chark Ernst. En verder draait het bij Feyenoord op deze transfer deadline day vooral om wat niet kan. Grote inkomende klappers die lijken door beperkte financiële ruimte niet realistisch. Dat melden ESPN en Voetbal International. Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI, die legt het zo uit. Door eerdere keuzes, salarissen en spelers die niet makkelijk met winst weg kunnen, is de bewegingsruimte beperkt bij Feyenoord. En daarom zou de club volgens verschillende bronnen bezig zijn met het transfervrij terughalen van Reece Nelson.
0: Oh.
2: Denk je, wie is dat ook
0: weer? Ja, wie is dat?
2: Hij is inmiddels 26 jaar, transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal werd ontbonden. Hij speelde eerder bij Feyenoord in 21-22 onder Arne Slot op huurbasis van stad. Hij haalde met hem de finale van de Conference League. Maakte 4 goals met 7 assists in 33 duels. Ja, zo'n profiel past natuurlijk bij het verhaal van weinig risico. Bekende spelers, haalbaar buitenkantje. Maar niet direct een vooruitgang.
0: Het is een beetje netjes.
2: Het is een beetje makkelijk vooral. En aan de uitgaande kant lijkt Jordan Lutomba onderweg naar Celtic. En omdat de transfermarkt van Schotland iets later sluit, kan dat verhaal nog doorlopen. En dan tot slot nog een transfergerucht over Sparta. De aanvallende middenvelder Isaac Babadi, die wordt mogelijk gehuurd van PSV. Dat meldt Voetbal International. Maar ook Fortuna Sittard heeft interesse in de 21-jarige Babadi, die bekend staat als groot talent.
0: Wat vind jij hier eigenlijk allemaal van als voetballiefhebber van deze ontwikkelingen?
2: Nou, ik ben heel erg blij dat Florian Kastenmeijer is gekomen. Dat het in ieder geval een doelman is, een ervaren doelman uit Duitsland, die dan Chark Ernst, die toch een onzekere indruk maakt, dat die Feyenoord komt versterken. Aan de andere kant, een vriend van mij die zei het heel treffend. Ja, je hebt nu een matige keeper, een ervaren keeper als tweede keeper. En je hebt een onzekere keeper als eerste keeper. Je hebt natuurlijk het liefst een ervaren doelman onder de lat en dan een groot talent daarachter.
0: Maar waarom wisselen ze die dan niet om, als hij nog niet zo ondervaren is?
2: Ik denk dat dat de bedoeling is. Als Chark Ernst zo slecht blijft presteren, zoals hij nu in de eerste fase van het seizoen heeft gedaan, dan denk ik dat op een gegeven moment de rollen worden omgedraaid.
0: Oh, nou dat vind ik wel juicy.
2: Ja, dat is zeker juicy, ja.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
2: Ja, en het is Transfer Deadline Day, dus als er iets gebeurt, hou hem hier bij Radio Rijnmond. Dan hoor je precies wat er gebeurt bij de regionale topclubs uit de regio.

0: Kelly and Rhymes en Can't Fight the Moonlight bij Radio Rijnmond.
1: En cybersecurity-expert en groot Sparta-fan Dave Maasland, die je onder andere kent van de talkshow op SBS6... heeft het game-magazine Power Unlimited overgenomen. Het is de oudste nog overgebleven fysieke tijdschrift voor gamers en bestaat al sinds 1993.
2: Zolang we dit cultureel erfgoed kunnen bewaken, ja, dan gaan we dat doen. En gaming groeit nog steeds. Dus wat dat betreft, de doelgroep, ik las gisteren trouwens, dat de vrouwen de mannen hebben ingehaald.
1: Echt?
2: Die gamen, bijna de helft gamet elke dag. Nou, dat is toch waanzinnig. Dus ja, de doelgroep groeit wel in ieder geval.
1: Maar zijn dat dan dezelfde soort games, Dave, die wij als vrouwen spelen?
2: Nou, dat wisselt wel een beetje. Er wordt natuurlijk ook heel veel gekeken naar mobiel gamen. En er zijn ook al wat andere type spellen die aanslaan. Als je kijkt naar de jongere generatie, dan wordt er bijvoorbeeld heel veel Roblox gespeeld. Ook door de meiden. Maar ja, je ziet ook steeds meer meiden die natuurlijk gewoon meedoen aan de grote toernooien. Dus dat groeit steeds meer naar elkaar toe. Dus ja, die doelgroep die ooit alleen maar toebehoorde aan misschien de puber op de zolderkamer. Ja, dat wordt nu gewoon voor iedereen. Ik van de week, de CEO van Xbox, kennen we natuurlijk allemaal van Microsoft, die zei nog: gaming wordt binnen 100 jaar is gewoon de grootste vorm van entertainment. Dus nou ja, gaat goed. Of we magazines, of dat nog zo groot blijft, dat gaan we zien. Maar nogmaals, we gaan het blijven behouden tot het bittere eind.
0: Nou, je doet het hartstikke, je vertelt het prachtig. Maar moeten we mensen niet juist stimuleren om wat vaker de kroeg in te gaan en gezelligheid op te zoeken met elkaar?
2: Nee, dat mag natuurlijk ook en dat moet je ook doen. Maar er zijn ook momenten waarop het niet kan. Nou, denk aan corona destijds. Maar denk ook even aan je eigen ontspanning. Even gewoon je gedachten op nul in een andere wereld stappen. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk en leuk kan zijn. Dus doe dat ook vooral, maar met mate en. En als je nou echt een keer een goede mening wil en nog eens een keer een cultureel erfgoed wil behouden, dus doe het steunend in een blaadje. Dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Ik heb nog één vraag van een enorme game-liefhebber. Dat is onze collega Olivier de Neven, die je ook kent als journaallezer.
3: Ja. Hey Dave, Olivier de Neven hier. Vraag je, bent natuurlijk nu opeens de eigenaar van een gamesblad, maar game je zelf eigenlijk nog wel? En zo ja, wat speel je dan?
2: Wat een mooie vraag. Nou, ik zou willen dat ik veel meer tijd heb, maar als ik nog game, World of Warcraft, dat is een hele grote, waar je een ridder iets anders bent. Ik ben nog steeds af en toe FIFA aan het doen en Rocket League, dat is voetbal met auto's. Dat blijf ik geweldig vinden. En natuurlijk in november het grootste entertainmentproduct wat de mensheid ooit gezien heeft. GTA 6 gaat natuurlijk uitkomen. Dat is de gigantisch. Die ga ik zeker spelen.
0: Wat een enthousiasme bij Dave Maasland. Ik wist dat hij enthousiast was van Sparta, maar als het over gamen gaat, is het hek helemaal van de dam. Ben jij eigenlijk een gamer, Milou?
1: Eigenlijk helemaal niet. Ik speel eigenlijk geen games, maar als kind had ik een Nintendo Lite, een Nintendo DS. En dan had ik dan wel Mario op en allemaal van die meidenspelletjes. Dus dat je dan babysitter was of dat je je hond uit kon laten.
0: Oh, wat leuk.
1: Of dat soort spelletjes heb ik vroeger als kind wel gespeeld.
0: Ja, ik heb ook wel FIFA gespeeld en zo. Toen de poppetjes nog totaal niet leken op de echte voetballers. Ja, dat is echt heel bizar als je dat terugziet. FIFA 97 of zo heb ik nog wel gespeeld als laatste. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben ook geen gamer. Ik moet zeggen, ze hebben bij ons thuis een Nintendo Switch. En dan zie ik, mijn zoontje is dan aan het Nintendo'en met mijn vrouw. En dan moet ik echt tegen allebei zeggen: jongens, let even op de tijd, hè, dat we niet te lang aan het Nintendo. Ja, papa, ik weet het wel. En zelfs mijn vrouw die zegt dan: ik ben net begonnen. Weet je, dus die raakt dan ook een beetje geïrriteerd. Maar ik denk, de hele tijd met die games bezig zijn, ik vind het helemaal niks.
1: Maar je hebt wel echt heel veel mooie games ook. Dat je echt door van hele mooie werelden loopt.
0: Nou, zeker, ja. Ik ben wel benieuwd. Ben jij nou een gamer? Jij die nu luistert, game je nog wel eens of heb je vroeger gegamed? Misschien heb je nog wel eens die oude Zelda-spelletjes gedaan of zo.
1: Oh ja,
0: Commodore 64 of dat soort dingen. Of misschien ben je nog steeds wel een gamer. Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Dit is Patrick Hernandez en Born to be Alive met Peter en Milou op Rijnmond.

0: Patrick Hernandez en Born to be Alive met Radio Rijnmond. Nou, we krijgen meteen al veel reacties op dat gamen. Ben jij een gamer of totaal niet? Nou, Ted die was al game over voordat hij begon. Want hij zegt, ik game niet, ik puzzel alleen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Ted. Want we spelen zo meteen weer de Peter Emilu puzzelpuzzel. En dan kun je weer dat geweldige puzzelboek van ons winnen.
1: Ja, geweldig. En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, de politie in Dordrecht die speelde ook een spelletje. Die speelde cowboy, maar er was een hele goede reden voor. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:01. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. 3 kilometer. En daar doe je 5 minuten lang over.
0: Dan gaan we filevrij naar de weerstudio van Ed Aldus in Barendrecht. Waar ook Banjer ongetwijfeld ergens ligt te slapen. Of is hij al wakker? Ed, een hele goede morgen.
8: Hele goede morgen. Nou, ik denk dat hij nog beneden ergens wel ligt te maffen. Maar zodra hij mij hoort eigenlijk, dan begint hij al te piepen. Dus ja, dat is er één hoor. Dat is echt een doerak.
0: Je hebt een piepende en geen blaffende hond.
8: Oh. Nou, hij blaft enorm. Hij heeft een hele zware blaf. En dat is vreselijk irritant. Ja, als er iemand maar voor de deur staat die hij niet kent, dan slaat hij echt aan.
0: Oh, echt? Ja, het is wel een goede waakhond wat dat betreft dan.
8: Ja, dat wel.
0: Hey, en Ed, hoe ziet het eruit vandaag? Het weer dan?
8: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nou ja, ik denk best wel een meevallende dag, Peter. Want vandaag niet zoveel zon als gisteren. Gisteren was echt wel een mooie dag, hè, met die zon en die stapelbewolking. Maar vandaag hebben we te maken met af en toe zon. En in de loop van de dag neemt de kans op een bui toe vanuit het westen. Maar ja, het wordt zeker geen regendag. Er zijn ook heel veel plekken bij waar het gewoon lekker droog blijft vandaag. De temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n graad of 21. En de wind die gaat uit het westen waaien. En die neemt toe tot matig. Ja, en morgen overdag ziet het dan ook weer anders uit dan vandaag. Want het is een dag met veel bewolking. Weinig zon. Het kan wat druiliger zijn met af en toe een beetje lichte regen en motregen. Geen grote hoeveelheden. Desondanks kan het morgen toch nog wel 22 graden worden, Peter. En wat opvalt, de wind die doet een tandje bij. Die kan aan zee wel krachtig zijn af en toe. Een windkracht 6. En die komt dan uit een westelijke richting.
0: Dankjewel voor zover. Ed Aldus hoorde je. En het is inmiddels alweer 6:30. Precies betekent tijd voor Dave Datema met de hoofdpunten. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar een explosie in Rotterdam-Feyenoord rond 1:30. Er was dan een klap te horen aan de Broutigamstraat bij een portiekflat. Er zijn meerdere ruiten gesprongen. Bij het gemeentehuis in Tolen in Zeeland is gisteravond het onrustig geweest. Binnen was een raadsvergadering aan de gang over de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Volgens de regionale kranten PZC ging het om zo'n 200 mensen. Vanwege de protest mochten mensen tijdelijk even het gemeentehuis niet uit. Volgens de politie hing er een vervelende sfeer. Er waren veel agenten op de been. Agenten waren er ook in Dordrecht. Die hadden een behoorlijke klus. Ze waren cowboytje aan het spelen. Ze moesten namelijk met auto's wat ontsnapte stieren klemrijden. En dat ging nog niet zo makkelijk. Het waren ook geen normale stieren. Nee, het waren van die Schotse hooglanders met die enorme horens zijn dat.
0: Ja,
2: die staan normaal gesproken in een natuurgebied in de wijk Dubbeldam. Maar op een of andere manier wisten ze te ontsnappen. Nou, dan ligt dat natuurgebied dicht bij de randweg Dordrecht, de N3. En dus besloten de twee stieren maar eens te gaan kijken daar. Nou, over het algemeen is het natuurlijk niet zo veilig om te rijden op een provinciale weg, waar ook wat hooglanders rondlopen. Dus werd de weg afgesloten vanaf de A16 helemaal al. Dat had niet heel veel gevolgen, want ja, door de werkzaamheden de Papendrechtse brug reed daar al sowieso al niet zoveel verkeer. Maar de Schotse hooglanders die lieten zich niet echt insluiten door de politie. Het was een soort kat-en-muisspelletje. Dan weer daar tussen de politiewagens door. En dan weer daar. Maar na een uur is het de politie gelukt om bulletje en bulletje in te sluiten. Om de stieren heen. En de vangrail, die hielp ook een beetje. Ja, vervolgens werd de eigenaar gebeld. Dat is de gemeente Dordrecht zelf, die de dieren mocht komen ophalen. Ja, hoe ze zijn ontsnapt uit het Dubbelmondenpark, dat is nog steeds niet duidelijk. In dat park lopen de dieren vrij rond tussen de wandelaars. Ja. Alleen verschillende wildroosters die kunnen dan voorkomen dat de dieren ontsnappen. En mogelijk heeft iemand een hek open laten staan.
0: Ja, precies. Het zijn vaak hekken en wildroosters inderdaad, waardoor ze niet verder kunnen. Maar wat een prachtige beesten zijn het. En jij verwees al stiekem naar de mini-playbackshow van vroeger met Bulletje. Was dat ook een Schots hooglander?
2: Het zou zomaar kunnen. Hij heeft wel dezelfde horens, ja.
0: Dankjewel, Dave.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen ZD en Post Malone. Maar eerst de Sisters voor je.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met de Sissen Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: En I don't feel like tanking, want het is vandaag echt bizar. De benzineprijzen stijgen weer naar recordhoogte. De prijs voor een liter benzine bereikt vandaag de prijs van maar liefst €2,67.
0: Bizar.
1: Ja, dat zegt niet zoveel, maar per liter is dat. En het is bij de grote tankstations die veelal aan de snelwegen liggen. Prijs lag nog nooit eerder zo hoog. En ik heb even de prijs van de afgelopen 20 jaar opgezocht. Afschuwelijk wat er gebeurd is eigenlijk, als je erover nadenkt. In 2006 lag de prijs namelijk nog op €1 en...
0: Hoeveel cent?
1: 37 cent.
0: Nee.
1: Ja, €1,37 in 2006.
0: Geen geld.
1: En vandaag is het dus €2,67.
0: Bizar, hè?
1: Dat is toch bizar. En je ziet vooral, vanaf 2020 is het er enorm toegenomen. Er is zelfs een daling geweest tussen 2014 en 2020. Maar daarna hebben we natuurlijk en corona gehad. En we hebben al die oorlogen gehad. Het is ongelooflijk. Maar vanuit 2020 is het gestegen van ongeveer €1,60... naar dus nu die recordhoogte van €2,67. Ik vraag me af of überhaupt mensen nog gaan tanken.
0: Nou ja, ik sta wel eens bij de tank en dan zie ik die prijzen voorbij komen. En dan denk ik, ja, kunnen mensen überhaupt nog wat tanken? Ik voel me altijd een beetje bevoorrecht dat ik gewoon vol mijn auto vol kan tanken.
1: Ja, ik let er dus totaal niet op.
0: Nee.
1: Nee, dat is echt heel erg. Maar ja, ik heb er nooit op gelet. En dat is heel erg stom. Want ik was op een gegeven moment ergens aan het tanken. En ik had een hele goede klik met die pompbediende. En we waren elke nacht aan het praten, weet je, als ik aan het tanken was. Het was hartstikke gezellig. Hij vertelde ook over dat hij was afgekikt van de alcohol en zo. Dat hij bij de AA had gelopen. Nou, we hadden hele gesprekken daarover. Heel bijzonder. Maar op een gegeven moment, ik kom daar dus niet meer. Waarom? Hij zei op een gegeven moment tegen mij: wist je trouwens dat dit een van de duurste tankstations in de regio is? Ik wil je niet wegjagen. En toen dacht ik, ja, als iemand het zo expliciet zelf zegt over zijn eigen pomp, ja, dan moet daar natuurlijk wegwezen.
0: Maar je let toch gewoon wel een beetje op waar. Bijvoorbeeld niet langs de snelweg als het niet hoeft. Ergens bij in de buurt. En dan kan je ook zo op een kaartje checken waar je dan gaat tanken.
1: Ja, Milulovic, ik ben misschien een beetje gemakzuchtig, maar ik ga dan toch voor het gemak. Voor de snelheid. En ik denk dan, ja, ik kom nu voorbij een pomp. En ik ben ook zo'n last minute type dat ik denk, ik heb een leeg tank. Dus laat ik maar snel even gaan tanken. Dus dan let ik er niet zo op. Dus ik ben toch wel een beetje gemakzuchtig wat dat betreft. Stom, hè?
0: Nou, zeker stom.
1: Dan gooi je een hoop geld weg.
0: Nou, zeker. Jij hebt gewoon geen geld meer in die zakken van jou.
1: Sterker nog, ik ben er laatst achter gekomen dat ik nog reiskostenvergoeding kon vragen van mijn werkgever.
0: Oh, ja.
1: Ik wist dat helemaal niet. Ik dacht dat dat in ons salaris zat. Onze reiskostenvergoeding.
0: Nee, dat klopt niet.
1: Nee, die moet je dus apart. Moet je die opvragen?
0: Ik moet zeggen, ik heb het ook niet gedaan. Want ik vind het echt. Ja, ik moet het wel doen. Maar ik vond het de moeite niet waard voor dat kleine.
1: Ik ben volgens mij €2,000 misgelopen vorig jaar. Ja.
0: En dan ook nog duur denken.
1: Ja,
0: maar het houdt niet op bij jou.
1: Inderdaad. Ja, dom, hè? Ja, dat is niet handig.
0: Niet handig,
1: nee. Ben jij ook zo'n type? Ben je gemakzuchtig en ga je naar de eerste pompstation dat je tegenkomt en tank je daar vol? Of kies je heel bewust waar je gaat tanken? Misschien neem je zelfs een ommetje via België. Want jij tankt wel eens in België.
0: Ik tank wel eens in België. Ja, ik wacht echt met tanken tot ik weer in de buurt van België ben. Ja, en dat is vaak tegenwoordig.
1: Ja, je hebt een vriendin daar wonen en dan ga je daar naartoe en dan gooi je de tank vol. Ja, dat is natuurlijk wel heel slim. Dan bespaar je een hoop geld. Wat doe jij als het op tanken aankomt? Of ga je op de fiets naar je werk? Of met het openbaar vervoer? Laat het even weten. De Rijnmond app staat voor je open.

0: Post Malone en Morgan Wallen. I had some help op Radio Rijnmond.
1: En Peet die stuurt een berichtje via de Rijnmond. Die zegt, ja, we delen niet alleen dezelfde voornaam, Peet. Want ik heb net als jij, Peet, dat ik ook helemaal niet let op tankstations. Ik tank maar gewoon. Maar nou heeft hij makkelijk praten, want hij heeft 4 tankpassen van de baas, zegt hij erbij. Dus ja, dan heb je wel iets makkelijker praten natuurlijk. Er wordt veel op gereageerd. Veel mensen die pakken toch wel een goedkoop tankstation. Hoe is dat voor jou, Brian? Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Peter, oude afgekeurde kraammachinist. Hoe is het?
1: Hoe weet je dat ik afgekeurd ben als kraammachinist?
2: Ja, joh. Ik zag het op LinkedIn staan.
1: Wat goed zeg. Hey, hoe is het met jou dan, oude afgekeurde circusclown? Heb jij nog... wat doe jij als het om tanken aankomt? Ga je dan met openbaar vervoer, met de fiets? Of ga je toch tanken, maar kies je een goedkoop pompstation?
2: Nee, ik moet goedkoop tanken. Omdat alles... ik heb een leasewagen altijd wordt bijgehouden op de zaak. Dus je hebt een top 10 van waar je tankt. Je hebt een top 10 met bellen. Oh. Dus alles wordt bij elkaar in de gaten gehouden.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk...
1: Ja, dus je wordt goed in de gaten gehouden. En moet je dan een enorme omweg nemen om naar je werk te gaan? Om maar dat goedkoop tankstation te pakken?
2: Nee hoor. Ik weet niet of ik namen mag noemen.
1: Nee, doe maar niet. Maar je kan mag wel een plaats noemen. Of een locatie. Dat is misschien wel goed.
2: Nee. Spijkenissen heb je een aantal.
1: Ja. Oh. Ja.
2: De hele keer genoeg heb je genoeg plek om te tanken.
1: Nou, noem er maar eentje.
2: deze Berkel.
1: Oh, nou dan kijk, dan hebben we hier toch wel Berkel in Spijkenissen.
0: Zeg maar helemaal niks. Genoteerd. Maar die is in ieder geval, laat maar zeggen, ergens waar je goedkoop kan tanken. Hoe ben je erachter gekomen?
2: Ja, dat komt al jaren en dag. Ja, ik heb natuurlijk al jaren en dag een leasewagen. Dus ja, probeer er een beetje rekening mee te houden.
1: Ja.
2: En dan gelijk mijn wagen heb gewassen. Doe gek.
1: Ja, precies. Hartstikke goed, Brian. Nou, hij staat dus op €2,67 vandaag. En ik hoop dat jij goedkoper kan tanken. Maar dat zal vast wel lukken als je zo'n kleine pomp gebruikt. Hey, en Brian, je bent vandaag ook speciaal onze vroegste vogel.
2: Jeetje, wat leuk, joh.
1: Ja, ben je er klaar voor? Heb je er zin in?
2: Ja, even kijken wat hij doet, hoor. Ja, hij is open.
1: Hij is open? Oké, dan komt hij aangefladderd. In de auto? Ja. Gaan we naar huis?
2: Ja.
1: In de auto?
2: Nee, we gaan naar
1: huis.
2: Ja, de auto.
1: Yes!
2: Ja, geweldig. En dit is een hele mooie roze. Oh. Met een bruine snavel.
1: Oh, en waarom roze met een bruine snavel? Ik zit even te denken, hoor.
2: Ja, de foute ogen, denk ik. Ik heb geen flauw idee.
1: Nee, je hebt ook geen idee. Maar wel mooi, roze met een bruine snavel. Hey, geniet ervan.

0: sommige van onze luisteraars die verdienen ook wel een spreekwoordelijke kus, hoor. Met al die goede tips van ze. Onder andere zegt Danny, ik tank altijd bij een pomp. Die hebben op woensdag en zaterdag korting. En als Max Verstappen een race rijdt, dan hebben ze ook nog op zondag Max-korting. Nou, dat is toch een goede tip.
1: Dat is inderdaad een hele goede tip. Marjan die legt trouwens ook altijd op waar ze gaat tanken. En Ruud die heeft ook een mooie tip. Die zegt, ik gebruik de app van de ANWB om te kijken waar ik goedkoop kan tanken. Ik wist niet dat er een app was waar je dat kon zien, maar dat is een hele goede tip. De app van de ANWB om te kijken waar je goedkoop kan tanken dus.

0: Robert Trey en Don't Be Afraid of the Dark bij Radio Rijnmond. En we krijgen al heel veel reacties binnen over dat tanken. Want de benzineprijs stijgt dus naar recordhoogte vandaag. Kevin die maakt zich trouwens niet zo druk over de benzineprijs. Kevin de Boon die zegt... behalve de dure benzine kost een kopje koffie tegenwoordig ook 4,05 €. Kevin de koffieboon.
1: De koffieboon inderdaad.
0: Dankjewel voor je reactie. Jerry die zegt, ik tank als het moet. Maakt me niet uit waar, want ik heb een leaseauto. En ik wil eigenlijk wel elektrisch rijden, maar ik doe nu nog benzine. En Aat heeft ook een goede tip. Die zegt, ik gebruik geen app of ik ga niet naar een goedkoop tankstation. Nee, ik neem gewoon de metro.
1: En straks bellen we met de Schiedammer Roger, die zoveel spullen van de Sound of Music verzamelde, dat de Oostenrijkers nu een complete museumzaal naar hem hebben vernoemd. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: Yes, een hele goede morgen. Het is 7:01. Peter en Milou op Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek van Suzanne en Freek en Michael McDonald voor je.
0: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen te plaatsen. De klap was rond 1:30 vannacht aan de Broutigamstraat. Op de plek waar de explosie was, is een zwarte roetvlek zichtbaar. Het gevolg van de explosie is beperkt, hoefde niemand naar buiten. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om vooral binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mensen in het dorp rondliep. Het was nog niet helemaal duidelijk of er nog wapens lagen en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Dat is iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. Het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln, is aangemeerd in Thailand. De 5000 mensen aan boord kunnen daardoor voor het eerst in bijna 10 maanden een keer op land. Het schip lag in de Arabische Zee vanwege de oorlog met Iran. Vanwege de lange missie werden de omstandigheden aan boord onderwerp van gesprek. De bemanning zou uitgeput zijn geweest. Ook was er sprake van weinig vers voedsel. Het was zelfs zo erg dat meerdere opvarenden zouden hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. De bemanning is vlakbij een badplaats nu van boord gegaan. Daar mogen ze 5 dagen verblijven. Daarna gaat het schip door naar de Verenigde Staten. De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om een stel Schotse hooglanders die ontsnapt waren van de randweg Dordrecht te krijgen. De weg werd afgesloten omdat de dieren midden over de weg liepen. De dieren waren afkomstig uit het Dubbelmondenpark in de wijk Dubbeldam. Vervolgens zijn ze de randweg opgelopen. De politie probeerde de dieren eerst klem te rijden. Dat lukte pas na lange tijd. Het heeft een uur geduurd om met 2 wagens en de vangrail samen de dieren klem te krijgen. De eigenaar, de gemeente Dordrecht, heeft de dieren daarna opgehaald. Hoe ze zijn ontsnapt uit het park is niet bekend. Bewegende beelden van de ontsnapte hooglanders en de poging om ze te vangen zijn te zien op rijnmond.nl. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Met op dit moment 1 file in onze regio. Namelijk op de A15. Gorkum ligt in Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Griesendam. 4 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
0: Zometeen Michael McDonald. hoor je zo meteen hier bij Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
11: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: En hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Michael McDonald op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Sweet Freedom. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. We zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Af en toe zon vandaag, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui. Verder droog dus. Het wordt 21 graden.
1: En op dit moment nog geen files, dus lekker doorrijden.
0: Feyenoord heeft zich versterkt met een nieuwe keeper, Florian Kastenmeijer. Dat is een 29-jarige Duitse doelman die transfervrij naar Rotterdam komt en gaat fungeren als tweede keeper achter zijn landgenoot Tjark Ernst.
1: En de afgelopen 2 maanden zijn er fors minder kleine pakketjes vanuit China naar Nederland verzonden. Want sinds 1 juli moeten de consument, de importeur of de exporteur daarvoor €3 aan invoerrechten betalen.
0: En de prijs voor een liter benzine bereikt vandaag een nieuw dieptepunt. Bereikt vandaag recordhoogte. Nederlanders betalen dan waarschijnlijk €2,67 per liter bij de grote tankstations. Dus hou het in de gaten. De prijs lag nooit eerder zo hoog.
1: En wij vragen aan jou van, ja, let jij een beetje op tanken? Want we kwamen erachter, Peet, jij let totaal niet op waar je gaat tanken.
0: Dat is heel stom, ik moet dat echt wel gaan doen. Maar ik doe het dus nooit uit gemakzucht eigenlijk. Omdat we zo weinig tijd hebben, dan denk ik, ja, dan neem ik gewoon de snelste weg. Bij het dichtstbijzijnde tankstation.
1: Nou, ik let wel echt op welke tankstations bij mij in de buurt heel erg goedkoop zijn. En ik kan je vertellen, dat het is niet langs de snelweg. Nou, Jeroen die zegt, ik woon toevallig dicht bij een goedkoop pompstation. Maar hij zegt er ook bij,

0: dagen vol.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Met Peter en Milou.

0: Lekker om mee wakker te worden. Liquido en Narcotic bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En de meesten van ons hebben de filmklassieker The Sound of Music wel eens gezien. Maar niemand beleeft hem zo intens als Schiedammer Roger Pluijm. Want zijn hele huis ligt er vol mee. En nu is een complete vrachtwagen met die spullen onderweg naar Salzburg voor de opening van het officiële Sound of Music Museum. Roger, een hele goede morgen.
2: Hallo.
1: Ja, we hoorden net Julie Andrews dat jij daarvan houdt dat je ze al zag zingen over die bergen toen je 11 jaar oud was in bioscoop Corso in Rotterdam. Wat gebeurde er op dat moment dat je de film voor het eerst zag?
2: Nou ja, ik was om het zo maar te zeggen helemaal flabbergasted. En de muziek die zwelt dan aan en wordt dan steeds harder. En dan zoomt het op, je ziet een stipje op die berg lopen. En ineens staat Julie Andrews die de thriller maakt en dan de heel zat live zingt.
1: Ja,
2: en die
1: muziek
2: die kwam dan zo hard binnen. Mijn tante zat met de vingers in de oren, maar het kon mij niet hard genoeg zijn.
0: Wat is dat dan? Kun je me dat uitleggen? Want ik heb die film ook een paar keer gezien. Ik moet zeggen, ik vind die liedjes ook heel erg mooi. Maar wat is nou de magie waardoor je nog steeds betoverd bent?
2: Ja, dat is een mix van vele zaken. Dat is natuurlijk gewoon het romantische verhaal en de spanning in de oorlog en het mooie beeld van Salzburg. Want de stad Salzburg die speelt namelijk de hoofdrol. Dat beseffen de mensen niet. En daarom komen er ook elk jaar 300.000 mensen uit de hele wereld naar Salzburg voor de Sound of Music en niet voor Mozart.
1: Hey, jij hebt dus een hele grote verzameling. Hoe is die verzameling ooit begonnen?
2: Nou, dat was sinds 2000 toen ik de computer in huis kwam natuurlijk. Dan ga je natuurlijk kijken. En dat heb ik in Amerika heb ik duizenden objecten gekocht. Nou ja, duizenden, heel veel. En die heb ik allemaal contant betaald. Allemaal met dollars, Australische dollars, Engelse ponden. Allemaal per brieven naar China, naar Taiwan, Taiwan en alles. Nou, dat hele huis stroomde vol met pakketjes.
0: Geweldig.
2: En op een gegeven moment ben ik in 2006, toen heb ik er een catalogus van gemaakt met 1500 artikelen. Die had ik toen. Heb ik 5 keer laten drukken, 300 pagina's. Toen ben ik naar Salzburg gereisd, naar de officials. Ik zeg, dit is misschien wat voor een museum. Maar ja, iedereen was natuurlijk enthousiast. Nou, al die jaren ging het niet door. Dan weer geen geld, dan weer geen toestemming, dan weer geen locatie. En in 2023 werd ik gebeld door de nieuwe conservator. Het is allemaal rond. De landesregering en de stad Salzburg hebben groen licht gegeven. En die hebben ons opdracht gegeven, het Salzburg Museum, om dat hele concept wetenschappelijk uit te werken en dat te presenteren in een museum.
0: Wat cool.
2: En er is ook een nieuwe plaats voor het museum gevonden. En dat is net even buiten Salzburg in Heilbronn, het grote park met het kasteel. Maar ook het gazebo, het priëris van de film. En daar zijn dus de entreehuizen, de koetshuizen, laat ik maar zeggen. Die drie gebouwen, dat wordt weer dan het Sound of Music Museum.
0: Oh, wat niet normaal. Dat had je nooit kunnen bevroeden toen je hem op je 11e voor het eerst zag in Corso in Rotterdam. En dan zijn er gewoon 3000 van jouw spullen vertrokken dus richting Salzburg vanuit Schiedam. Om die zaal op te leuken. En er komt een heuse Roger Pluimzaal naar jou vernoemd dus, hè?
2: Bij die in het begin. Ik zeg, ga weg, hou op. Ik zeg, zet een naamkaartje erbij. Wat hebben de mensen met mij te maken? Maar goed, het is dus allemaal doorgegaan. Peter Roes heeft het allemaal doorgedrukt. Dus ik moest 20 objecten uitzoeken die ik favoriet vond. Het heet ook My Favorite Collection Room. En die zijn allemaal gepresenteerd in die zaal. En in juni ben ik in Salzburg geweest. Toen ben ik 20 keer gefilmd. Dan moet ik 20 keer vertellen wat ik van een bepaald object zo bijzonder vond. Dus als iemand bij zo'n object staat in die zaal, dan drukken ze op een knop op een beeldschermpje en dan zien ze mij over dat object vertellen.
0: Nou, wat ontzettend cool. Leuk dat je dat allemaal mag meemaken, Roger.
1: En de grote opening is dus op 19 september.
2: Die houdt alle deuren dicht. Het moet allemaal geheim blijven. Ja. Dus ik weet er zelf nog niks van hoe het gaat worden.
0: Oh, ik wou net zeggen, ik hoop niet dat dit geheim moet blijven, want we zijn wel live op de radio. Maar dat wist je, hè? Even voor de duidelijkheid.
1: En ik ben ook jaloers. Misschien zie je gewoon wat Julie Andrews, hè?
0: Ja, dat Julie Andrews komt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn op 19 september bij de grote opening.
2: Het is afgelast, want ze is 91 en het is geen doen voor haar op haar leeftijd om te komen.
0: Dat is dan wel weer jammer, maar goed. Wel een mooi moment straks. 19 september dus de opening van het museum. Ja. Roger, dank je wel dat je bij ons in de uitzending wilde zijn.
2: De website is soundofmusicsalzburg.at.

0: van Sister Sledge. Dit jaar waren ze nog op het Feel Good Festival in Rotterdam. Dat is toch wel bijzonder, hè? Want in de jaren 80 scoorden ze de een na de andere hit. Waaronder deze We Are Family bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen we hoofdpunten van Dave Datema.
2: Ja, we hadden al de stoppen met roken maand. De stoppen met drinken maand. En de stoppen met het hangen op de bank maand. Maar er komt nog een speciale maand bij. En die is gericht op je portemonnee. Straks meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval. Maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen.

0: Leidseplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
1: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
4: Een hele goedemorgen, 1 van 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 4 files bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 3 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer, 6 minuten. Dan nog een file op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer, 2 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg en de linkerrijstrook is daar dicht. En dan tot slot ook een andere file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer en dan doe je 5 minuten lang over.
5: Een man die niet veel last heeft van het feit dat de benzineprijs naar recordhoogte gestegen is, simpelweg vanwege het feit dat hij thuis werkt. Ed Alders, een hele goede morgen.
6: Ja, een hele goede morgen, Peter. Ja, dat neemt niet weg dat wij ook natuurlijk wel eens in de auto stappen.
5: Dat denk ik ook.
6: Hoewel ik wel een hybride heb, dus ik kan hier in de buurt altijd elektrisch rijden. En dat is wel heel erg prettig, moet ik zeggen.
5: Ja, dat bespaart wel inderdaad. Hey, wat wordt het weer vandaag?
6: Nou, je krijgt een beetje een verschillend weerbeeld, een wisselend weertype met een mix van zon en bewolking, Peter. In de loop van de dag zou er ook plaatselijk best wel een bui voor kunnen komen, maar heel veel plaatsen houden het ook gewoon droog. Dus het wordt zeker geen echte regendag. De temperatuur komt uit op 21 graden en de wind waait matig, komt erbij uit het westen. Nou, morgen overdag dan hebben we te maken met duidelijk meer bewolking. Ja, veel minder zon. De bewolking overheerst namelijk. En plaatselijk valt er ook wat lichte regen en motregen. Dus wat druiler zal het zijn bij een temperatuur van ongeveer 22 graden. En wat opvalt is dat de wind ook toeneemt. Die wordt boven land matig windkracht 4. Aan zee wordt die krachtig windkracht 6. Ja, en de slechtste dag wordt dan echt wel de vrijdag. Dan krijgen we te maken vanuit het noordwesten met perioden met regen. Kan flink doorregenen zo af en toe. Er staat ook veel wind. Aan zee minstens een windkracht 6, ook boven land een windkracht 5. Maar ja, desondanks een vrijdag toch ook nog wel een temperatuur van ongeveer 22 graden.
5: Dankjewel, Ed Alders was dat. Het is inmiddels 19:30 precies, je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
7: Goedemorgen, de politie doet onderzoek naar een explosie in Rotterdam-Feyenoord afgelopen nacht. Rond 2:30 was daar een ontploffing bij een portiekflat aan de Broutigamstraat. Er zijn meerdere ruiten gesprongen. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt van gisteren iets is waar Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie wel vaker liquidaties.
8: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
7: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven. 2 agenten raakten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Na de Dry January, Stoptober en November komt er een nieuwe maand met een challenge, de No Spend September. Oftewel, geef zo min mogelijk uit, naast de uiteraard vaste lasten. Oftewel, de Telegraaf die spreekt met René Lambeau, dat is de oprichter van Porte René. De inflatie zorgt voor veel hogere prijzen, maar het leven hoeft er niet minder leuk op te worden. En dat wordt het met geldstress wel, zegt ze. Nibud zegt dat 30% van de Nederlanders zich bijna altijd wel zorgen maakt of er het aan het einde van het geld er niet te veel maand over is. Een van de deskundigen is wel voorstander van het initiatief. Ik denk ook dat aandacht via zo'n beweging goed is voor de bewustwording dat via een koffietje hier en een broodje daar het geld sneller uit de portemonnee vliegt dan je door hebt.
5: Waarom september, na de vakantie?
7: Het komt denk ik net wat lekkerder uit. Plus, qua tekst, no spend september. Plus, ja. Het is natuurlijk zo dat je de vakantieperiode achter de rug hebt. Dus dat is de periode dat je meestal wat geld uitgeeft. En dan september, nieuw begin. En dan is het misschien wel even handig om dan eventjes een beetje pas op de plaats te nemen qua geld. Want ja, dat is natuurlijk in de vakantie eruit gevlogen.
5: Ja, het is nu 2 september. Het is mij al niet gelukt, kan ik je vertellen.
4: Mij ook niet.
5: Nee, precies. Je hebt nog wel iets over, toch, Milou, voor de rest van de maand?
4: Het scheelt niet veel.
5: Nu al op.
9: Dit is Radio Rijnmond.
5: Zometeen Elvis Presley en de Peppers, maar eerst Leave en Wonder Woman.

0: Woman. En het is inmiddels 6:06. Betekent tijd voor...
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt ook vandaag weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Puzzelen is natuurlijk populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. Maar we hebben er hier eentje in de studio liggen die niemand anders heeft.
2: Nou, zeker weten. Dat is namelijk het Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje. En daar maak je kans op als je zometeen de juiste opgave weet te maken. Ja. En je kan onder andere kan je dus woordzoekers, sudoku, sudoku extreme, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels maken.
0: Het prachtige gezicht van Milou staat op de voorkant. Nou, dat wil je niet missen natuurlijk.
2: Nou, jij mag ook wezen.
0: Nou, hallo zeg. Je hoort elke dag een andere puzzel, geregeld andere categorieën ook. En aan jou dus de taak om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. We hebben dus die speciale puzzelboeken voor je en die gaat dan naar de winnaar toe. Maar moet je wel de crypto oplossen van vandaag. We hebben vandaag dus een crypto, een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken. Daar komt-ie. Achtergebleven modder heeft zo te horen een glijpartij veroorzaakt.
2: Wat zeg jij nou?
0: Ja, jij snapt deze niet.
2: Ik snap hem niet.
0: Nee, het is een cryptische omschrijving van een vierletterwoord. Dus ik zoek een woord met vier letters. En de opgave luidt als volgt. Achtergebleven modder heeft zo te horen een glijpartij veroorzaakt.
2: Maar ik hoor niks.
0: Wil je er een geluidje bij?
2: Ik wil er graag wel een geluidje bij.
0: Ik wil er een geluidje bij. Wacht even hoor. Achtergebleven modder heeft zo te horen een glijpartij veroorzaakt. Je komt er niet uit, hè, Milou?
2: Nee, help.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Heb jij wel enig idee? Laat het dan weten. De Rijnmond-app staat voor je open.

0: Altijd lekker om wakker te worden met Elvis. Door de Suspicious Minds met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En we doen zo meteen nog één keer de quizopgave in de Peter en Milou puzzelpuzzel. Eerst nog even over die benzineprijzen, want die stijgt vandaag dus naar recordhoogte. Althans, dat verwacht consumentencollectief United Consumers. Nederlanders betalen dan waarschijnlijk €6,67 per liter bij de grote tankstations, die veelal dus aan de snelwegen liggen. En de prijs heeft nog nooit eerder zo hoog gelegen. Het is het record sinds 6 mei. Toen kost het nog iets meer dan 65 cent. Bij tankstations verder van de snelweg zijn automobilisten doorgaans goedkoper uit. En dat blijkt ook wel uit de reacties die we krijgen.
1: Nou, zeker weten, want jij bent de enige die ik op dit moment kent die nog bij de snelweg aan het tanken is.
0: Nee, ook Peet had het inderdaad.
1: Ook Peet, ja, maar die had 4 leasepassen van zijn werk.
0: Ja, en Jerry let er ook niet op.
1: Maar voor de rest let iedereen er gelukkig wel op. Of gaat zoals met gewoon met de metro reizen. Ja. Danny die zegt, ik tank altijd bij een witte pomp. Die hebben elke woensdag en zaterdag korting. En als Max Verstappen een race rijdt, dan hebben ze ook op zondag de Max korting. Nou, Ruud die zegt, ik gebruik de app van de ANWB om te kijken waar ik goedkoop kan tanken.
0: Dat vind ik een hele slimme trouwens.
1: Robert komt met een paar tips, onder andere in Rozenburg. En die kijkt dan ook via de app waar je kan tanken. Want hij moet dan ook nog eens voor zijn ouders tanken. Dus dan is het ook fijn als hij lekker goedkoop uit is. Maar ja, de echte tips, die wijzen allemaal naar één specifiek iets. En dat gaat over een groothandel bij ons in de buurt. Iedereen gaat dus blijkbaar, ik wist het niet. Nee. Iedereen gaat blijkbaar naar de groothandel toe.
0: Nou ja, het is nieuwswaardig, dus je mag het wel zeggen dat het de Macro is. Want het is niet de Macro zelf die die benzine aanbiedt. Maar het is wel een benzinestation in de buurt van de Macro waar mensen dan gaan tanken.
1: Nee, onder andere Ron en Ellie hebben het erover. En Alida zegt daarbij, als je in de buurt van zo'n groothandel woont, dan scheelt dat enorm. Want daar kan je tanken zonder dat je een pasje van die groothandel hebt.
0: Oh, oké. Nou, dat is wel handig inderdaad. Wat een goede tips allemaal. Dank je wel daarvoor. Mocht je ook nog een duit in het zakje willen doen over goedkope benzineprijzen, laat het dan even weten. Dan helpen we elkaar een beetje via de Rijnmond app.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, je krijgt geen hulp bij de puzzelpuzzel van vandaag, want die is best wel ingewikkeld. Milou die kwam er niet helemaal uit. Ja, inmiddels heb je natuurlijk wel een idee, want ja, je ziet wat reacties binnenkomen. Zal ik nog één keer de opgave doen?
1: Is goed.
0: Oké, dan komt de opgave nog één keer. De laatste kans is om mee te doen met de Peter en Milou puzzelpuzzel. Het is een crypto vandaag, dus een cryptische omschrijving van het woord dat we zoeken. Het is een 4-letterwoord en de omschrijving luidt als volgt. Achtergebleven modder heeft, zo te horen, een glijpartij veroorzaakt. Achtergebleven modder heeft, zo te horen, een glijpartij veroorzaakt. Weet je het goede antwoord? Laat het weten. De Rijnmond-app staat voor je open.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Zometeen meteen nog Rod Stewart, Tina Turner komen er samen aan. Katrina and the Waves en Nate Smith zijn ook onderweg. Maar eerst de Red Hot Chili Peppers en Californication.

0: rappers van het gelijknamige album. Het is inmiddels 8:10.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: We hebben een nieuw spel, hè? De Peter en Milou puzzel. En elke dag krijg je van ons een opgave en aan jou de taak om te raden wat het goede antwoord is op die opgave. En Jolanda, een hele goede morgen.
3: Hele goede morgen.
2: Ben jij een beetje een puzzelaar?
3: Ja, best wel.
2: En wat zijn jouw favoriete puzzels dan om te maken?
3: Kruiswoord, woordzoekers, cryptogrammen, Zweedse puzzels.
0: Zo, je bent van alle markten thuis zo te horen.
3: Ja, zeker.
0: En heb je de puzzel des levens ook al opgelost?
3: Nou, ik ben nog bezig.
0: Gelukkig maar, want anders ben je klaar om te sterven natuurlijk. Het blijft
2: over.
0: Nog even bij ons. Ja, precies.
3: Ja, inderdaad.
0: Zo is het maar net. Hey, de opgave vandaag luistert als volgt. Achtergebleven modder heeft zo te horen een glijpartij veroorzaakt.
3: Slip.
0: En met een P of een B?
3: Met een P.
0: Ja, nou ja, we rekenen het allebei goed. Want het is goed! En ik zie Milou kijken, ja natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en weet je, wat het stomme is, want het is een soort van manier van denken, hè, dat puzzelen.
3: Ja.
0: Dat is het inderdaad.
2: Mijn denkertje staat nog niet aan bij puzzelen.
0: We moeten gewoon even oefenen zelf met ons eigen puzzelboek. Jij gaat er in ieder geval vandoor met het exclusieve, nergens anders te winnen, unieke Peter en Milou puzzelboek.
3: Nou, super.
0: Gefeliciteerd en laat even weten als je hem uit hebt, hè. Fijne dag.
3: Ja, fijne dag. Dankjewel.
0: Zo meteen Katrina and the Wave, Nate Smith is onderweg en de Bee Gees staan ook alweer te trappelen. Maar eerst een prachtig duo, Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two.

0: Twee mastodonten uit de popmuziek. Rod Stewart en Tina Turner. Eentje is nog in leven en dat is Rod Stewart. En die was niet al te lang geleden. Een jaar geleden ongeveer bij een wedstrijd van Feyenoord in Rotterdam. Want die speelde toen tegen zijn favoriete Schotse club. En bracht toen nog een bezoekje aan de lokale slijter. Aan de Gal en Gal. En kocht daar een flesje whisky. Blijft toch een bijzonder verhaal.
1: En voor je 60ste topfit worden naar de Rotterdamse Willem wil een wasbordje. En hij laat ons zo meteen weten of hij die felbegeerde sixpack dan ook echt op zijn buik heeft staan vlak voor zijn 60ste verjaardag.
0: Ik ben bang dat hij het op zijn buik kan schrijven, maar we gaan het zien.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
9: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: 1:08, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Katrina and the Waves en de Bee Gees. Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd. Meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De klap was rond 2:30 vannacht aan de Broutigamstraat. De gevolgen zijn beperkt van de explosie. Er hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Meer dan 1000 bouwprojecten dreigt stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles op de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren, maar die controles zijn wel wettelijk verplicht. De controles wordt gekeken bij de bouw of de ontwerpen wel aan de wettelijke technische eisen voldoen. Maar zonder die borging komt bij tal van projecten het werk meteen stil te liggen. Zo gaat het om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Om welke bedrijf het gaat dat geschorst is, dat is niet duidelijk. Er zijn er op dit moment 2 geschorst, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Opdrachtgevers kunnen dan andere controleurs inschakelen, maar dat kost tijd en dat zou weer tot vertraging kunnen leiden. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. Die komt vandaag uit op bijna €2,67. Het gaat om de adviesprijs, dat is de literprijs die wordt berekend. Bij het pompen langs de snelweg in dorpen en steden ligt die prijs meestal wat lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Daardoor varen er nog maar heel weinig olietankers door de straat van Hormuz. En dat zorgt voor hogere benzineprijzen. Het oude record komt uit mei van dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om wat Schotse hooglanders die ontsnapt waren van de randweg Dordrecht te krijgen. De weg werd afgesloten omdat de dieren midden over de weg liepen. Ze waren afkomstig uit het Dubbelmondenpark in de wijk Dubbeldam. Vervolgens zijn ze de randweg opgelopen. De politie probeerde de dieren klem te rijden, maar dat lukte lange tijd niet. Pas na een uur lukte het met 2 wagens en een vangrail om de dieren klem te zetten. De eigenaar, dat is de gemeente Dordrecht, heeft de dieren opgehaald. Hoe ze zijn ontsnapt uit het park is niet bekend. Bewegende dieren van de ontsnapte hooglanders zie je overigens op Rijnmond.nl. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui. En het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgt van mij de 4 langste files bij ons in de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar op dit moment. Ook de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. 10 kilometer, een klein half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Dan nog 2 files op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 5 kilometer, 6 minuten. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer en daar doe je 5 minuten lang over.
17: Zometeen ook al sta je in de file, onder andere deze van Katrina and the Waves.

0: zo meteen hier met Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Outlets in Bergsenhoek.
1: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Eruit. Met Peter en Milou.
14: Radio met een grote R.

0: Yes, lekker wakker worden met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert dus naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Af en toe zon vandaag, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui. Het wordt 21 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. En daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk.
0: Feyenoord heeft zich versterkt met Florian Kastenmeijer. Een 29-jarige Duitse doelman die transfervrij naar Rotterdam komt. En gaat fungeren als tweede keeper, voorlopig in ieder geval, achter zijn landgenoot Tjark Ernst.
1: En de afgelopen 2 maanden zijn er fors minder kleine pakjes vanuit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moeten consumenten, importeur of de exporteur daarvoor namelijk €3 aan invoerrechten betalen.
0: De prijs voor een liter benzine bereikt vandaag vermoedelijk een recordhoogte. Nederlanders betalen namelijk €2,67 per liter bij de grote tankstations. De prijs lag nooit eerder zo hoog en we hebben onze luisteraars om advies gevraagd.
1: Ja, zeker, want die waren een stuk slimmer dan jij, Peter. Want jij gaat gewoon nog langs de snelweg en ook notabene bij een van de duurste langs de snelweg
0: dat zei,
1: bij jou.
0: Ja, die man zei tegen mijzelf van, weet je trouwens dat dit een van de duurste tankstations is? Ik had een hele leuke relatie met mijn pompbediende. We hadden het over persoonlijke onderwerpen en hartstikke gezellig. En uiteindelijk zei hij dus, ik ben eigenlijk de allerduurste in de regio.
1: Ja.
0: En toen ben ik nooit meer teruggekomen.
1: Hij vond het gewoon heel zielig ook inderdaad voor je. Maar onze luisteraars hadden goede tips, onder andere dat je gewoon lekker lokaal moet denken, dat je een bepaalde app hebt van de ANWB waarop je kan zien welke het goedkoopst is. En de groothandel. Tanken bij de groothandel, dat was ook echt de place to be.
0: Absoluut, ja. En dit is ook de place to be, hè? Radio Rijnmond met Peter en Milou. Zometeen mijn goede vriend Willem, hij is al te gast in de studio. Hij wilde een wasbordje voor zijn 60ste verjaardag. En of dat gelukt is, dat hoor je zo. Eerst Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Ja.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Radio Rijnmond met de Bee Gees en Jive Talking.
1: En Willem Schout is een goede vriend van mij. Hij woont in Rotterdam, werkt als journalist bij de Telegraaf. Willem is inmiddels bijna 60 en hij had één grote wens voor zijn verjaardag. Willem wilde een wasbord. En hij vertelde eerder al bij ons over zijn plan en hij komt nu de resultaten laten zien. Dus ik zou zeggen, zet ook even je tv aan of je livestream, dan kun je meekijken met ons. Maar Willem, een hele goede morgen.
2: Hallo Peter.
1: Een hele goede morgen. Neem ons eerst even mee terug. Waarom wilde jij voor je 60ste verjaardag een wasbordje?
2: Ja, het was iets dat ik het wilde hoor. Maar in een vergadering zaten we met z'n allen te kletsen. En toen zagen we Huberto Tan, die is net 60 geworden. Een van die fitness freaks-achtige dingen. Die was super strak. En er zijn natuurlijk een hele reeks van die bekende Nederlanders die dat allemaal doen. Gordon, die is net zelfs Gordon is
1: ermee
2: bezig.
1: Zelfs Gordon.
2: Dus toen dachten we, nou kan je als gewone... gewoon iets wat oudere kerel dat ook voor elkaar krijgen. En nou ja, dat was het plan. Toen werd ik vrijwilliger gemaakt door de collega's.
1: Ja.
2: Maar ik vond het ook wel grappig. Want kijken wat je nog kan met je lijf en mijn leden.
1: Inderdaad.
2: En dat hebben we met heel veel plezier gedaan.
1: Je hebt een rubriek gemaakt, Willem wasbord.
2: Ja,
1: voordat je ons onthult of het gelukt is. Je bent sowieso veel kilo's afgevallen. Daar ga je zo meteen wat over vertellen. Hoe heb je het aangepakt?
0: En in hoeveel maanden ook?
2: 3 maanden. Het idee was in 3 maanden, 12 weken, op water en brood vooral en veel sporten. Dus ik mocht 1700 calorieën per dag. Nou ja, en met een weegschaaltje ga je dan klooien en alles moest afgewogen worden. En weet ik veel wat allemaal, begeleiding van een of andere van een club. Project IJzersterk heet dat. Die deden dat met al die bekende Nederlanders er ook. Nou ja, hartstikke leuk dat hij dat wilde doen. En het is een hoop genoeg. Maar het leuke was dat ik elke week makkelijk een heel verhaal over kon schrijven. Je komt in een hele nieuwe wereld terecht.
1: Ja.
2: Die sportscholen, fascinerend. Al die grote sportscholen waar je dan terechtkomt. Hoe mensen daar bezig zijn. Ik vind sport een sociale activiteit. Met z'n allen doe je voetballen, tennis, andere dingen. Maar hier staat iedereen met zijn koptelefoon op. Of ingespannen bezig. Dus dat bijvoorbeeld. Als ik de supermarkt inkwam. Normaal wilde ik dit, je wilt dat. En nu is alles je vijand. Dus,
0: oh nee.
2: Want dat kan je niet eten. Dat kan je niet eten.
1: Alles is je vijand. En iedereen is je vijand.
2: Iedereen is je vijand.
1: Want iedereen wil je bier aansmeren.
2: Ja, Peter vooral. Die maakt er een sport van.
0: Ik snap het. Ja.
2: Dus alles wordt anders. En dat was het leuke ervan.
1: Oh, heerlijk.
0: Het lijkt me ook echt heel moeilijk, los van die supermarkt. Maar gewoon dat je het in de zomer doet. Dat iedereen leeft en biertjes wil drinken. Lekker bitterballen met je wil eten.
2: Ja, dat zegt iedereen. Maar ik moest ook 10.000 stappen lopen elke dag. En dat doe ik toch liever in de zomer dan in de...
1: Je moet even in de microfoon praten.
2: Ik praat niet goed genoeg in de microfoon. Excuus aan de luisteraars. Maar dat vond ik juist wel fijn in de zomer. En ik had ook afleiding genoeg. Kon veel sporten. En dat is makkelijker als het lekker weer is op een of andere manier. Dus dat vond ik geen probleem.
1: Niet 1 dag gezondigd?
2: Ja, we hebben een weekje. Dat was ook moeilijk. Dan ga je op vakantie een weekje. Ja. En dan ineens dan kan je je weegschaaltje niet meenemen. En je zit in een restaurantje, want je kan niet elke keer koken. Of 's ochtends langs de snelweg in Frankrijk zit je dan met je bakje yoghurt. En dan doe je twee van die bosbessen in. Weet je. Het is allemaal zo treurig als het deze vakantie is.
1: Hey, maar ik ben best wel benieuwd. Je bent sowieso afgevallen natuurlijk. Ja. Je bent ook wel wat gespierd. Ben je blij met het resultaat?
2: Ja, kijk, natuurlijk, ik zie er niet uit zoals Huberto Tan met zijn blokjesbuikje.
1: Nou.
2: Maar we hebben aardig ons best gedaan. 12 kilo verloren is natuurlijk best mooi.
0: Jeetje.
1: En 12 kilo.
0: Dat is veel.
2: 12 kilo, ja, is hartstikke veel. Ik vond het leuk om te doen. Ik heb heel veel reacties gehad. Maar het staat ook ergens voor. Kijk, niemand interesseert zich echt voor mij. Dat snap ik ook wel. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat over heel veel mensen zijn bezig met hun lijf. Hoe moeilijk het allemaal is. En uiteindelijk kan je dus toch in een relatief korte tijd, als je je toe zet, kan je heel veel doen.
1: Dat is toch fantastisch. En hoe reageert je vrouw? Springt ze je nu elke dag om de nek? Wil ze elke dag de liefde met je bedrijven?
2: Helaas valt dat wat tegen. Nee. Ik heb niks te klagen. We hebben het hartstikke leuk samen. In allerlei opzichten. Maar
1: word je vaker nagefloten door vrouwen of bouwvakkers?
2: Helaas heb ik dat ook nog niet gemerkt. Maar mensen maken wel veel opmerkingen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En mensen maken ook zich zorgen om niet te dun worden. En dat ze denken, daar is geen sprake van. Want ik ga nu ook weer lekker eten. En we zijn al een biertje wezen drinken. Samen.
1: Ja, maar laatste vraag, want we moeten er snel bij zijn. Anders ben je weer 12 kilo aangekomen natuurlijk.
2: Ja.
1: Want is het een blijvend resultaat?
2: Ik heb een diëtist gebeld, een onderzoeker. En die zei van, het is hartstikke hartstikke leuk wat je gedaan hebt. Maar uiteindelijk ben je gewoon gedoemd om weer terug te vallen naar... bijna iedereen die dit doet, die gaat het mist in. Want dan gaat het normaal... Nu heb ik die weegschaal heb ik weer afgezworen. Ik eet weer gewoon normaal. Ik probeer wel minder bier te drinken. Maar ja, dan zien we zelf hoe lang dat duurt. Ja. Dus uiteindelijk ben je gedoemd om, omdat je lichaam die vecht je ook tegen. Die wil terug naar dat oude gewicht blijkbaar. Heel gek is dat. Ik vond dat wel
1: fascinerend. Ja, gek is dat. Hè? Dat herken ik wel. En Milou zie ik ook kijken met open mond.
0: Ik ben een beetje bang voor je 61ste verjaardag.
1: Hey Willem, dankjewel voor je komst in de studio.
2: Oké, okay, graag gedaan.
1: Wasbord en ik zou zeggen, bekijk even het resultaat op TV, Rijnmond en op de livestream. Want ik moet zeggen, je mag er zijn, grote vriend.
2: Ja, dankjewel, joh.

0: de Oude Bob en Moa nog even blijven. En we praten zometeen nog met Mikos Gauka van het Algemeen Dagblad. Namelijk over de Transfer Deadline Day. Worden er nog transfers verwacht bij Feyenoord?
1: Maar eerst krijg je zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Zaterman.
2: Ja, sommige mensen zijn zo gigantische fan van hun eigen woonplaats. En dat gaat heel ver dat soms hun huis verandert in een mini-museum. Straks een voorbeeld uit onze regio.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Druk hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
5: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
6: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt mij de verkeerssituatie in onze regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen afrit Leerdam en afrit Arkel staat file. 4 kilometer. Doe je 7 minuten langer over. Ook file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam. 4 kilometer. 9 minuten. Dat komt door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. Dan nog een file op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer. 9 minuten vertraging. En tot slot ook een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer en dan heb je ook 7 minuten vertraging.
0: En Ed Alders, een hele goede morgen. Krijgen we de zon nog te zien vandaag?
9: Nou, zo af en toe, Peter, goedemorgen, zal de zon te zien zijn. Dus zeker niet meer zoveel als gisteren. En nou is het in het hele land droog. Alleen in onze regio valt heel toevallig zo'n beetje in het midden van de regio één mini-bui. En het is even een klein plensbuitje maar. En die trekt naar het oosten. En ook later op de dag kan er nog wel een enkele bui voorkomen op een enkele plek. En de middagtemperatuur komt uit op ongeveer een graad of 21. En de wind neemt toe tot matig uit het westen. Morgen overdag veel bewolking, weinig zon, een wat druilere weertype met een beetje lichte regen en motregen. Het wordt toch nog wel 22 graden, ondanks dat toch wel sombere weer. En wat ook opvallend is morgen, is de zuidwestenwind. Want die gaat flink toenemen. Langs de kust wordt die krachtig af en toe. Een windkracht 6. Vrijdag de minste dag. Periode met regen. 22 graden. Veel wind. Maar in het weekend volgt een markante weersomslag naar beter weer. Veel meer zonneschijn en een stijging van temperatuur. Een zaterdag nog niet warmer. Dan is het zo'n 20 graden. Maar zondag kan het makkelijk 24 graden.
0: Nou, ik vind dat een heel fijn vooruitzicht. Dankjewel Ed, voor zover. Het is 1 minuut over 8:30. Dit is Radio Rijnmond. En de hoofdpunt, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
10: Goedemorgen bij Noordeloos in de Alblasserwaard zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZTZ Actueel. Het ongeluk was gisteravond om 17:15. De auto's reden allemaal in dezelfde richting over de provinciale weg. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft vooral 8 flinke schade. Hoe het ongeluk verder heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Oud-Feyenoord-speler Quinten Timber heeft echt op de valreep een nieuwe club. Vlak voor het sluiten van de transfer-deadline, dat was middernacht, werd de transfer van Olympique Marseille naar Crystal Palace afgerond. Hij heeft getekend voor 5 jaar. Palace zou zo'n 20 miljoen hebben betaald voor de voormalig Feyenoorder. In de winterstop vertrok hij nog van Feyenoord naar Marseille. En Crystal Palace won vorig seizoen de Conference League.
0: Dan ben ik wel benieuwd hoeveel Feyenoord voor hem gekregen heeft van Marseille destijds. Ja. Weet je dat?
10: Dat was toen 10 tot 12 miljoen.
0: Zo.
10: Ja, kijk, je zegt van God, het is wel apart hè, dat hij na een half jaar er al weggaat. Maar hij heeft wel 15 wedstrijden gespeeld, 14 keer in de baas gestaan. Heeft behoorlijk wat minuten gemaakt dus. Dus ja, dat hij dan die stap maakt, ja.
0: Ja, en misschien dus toch wel indruk gemaakt in die 14 wedstrijden. Allicht. Maar Marseille wilde hem dus niet behouden. En heeft hem wel verkocht voor 20 miljoen. Maar is toch in een half jaar tijd 8 miljoen winst ongeveer. Dat is toch lekker?
10: Dat is niet verkeerd, nee. En Monique het Vlaardingen, die is zo'n fan van haar stad dat ze er alles over verzamelt. In 1986 begon dat met eerst een paar ansichtkaarten van de Haringstad. En dat is eigenlijk volledig uit de klauwen geëscaleerd, zouden we in Rotterdam zeggen. Dat vertelt ze zelf tenminste bij Omroep 2.
11: Nou, ook een tekening en luchtfoto's. Ik heb zelfs ook kerstballen die ooit is gemaakt zijn door een kunstenaar. Foto's, boekjes, trommeltjes. Ik heb ook puzzels. Zelfs een asbak met, van de Vlaardingen heb ik ook in mijn bezit. Ik heb ook handdoeken, lakens ook van Vlaardingen.
10: Ja, het appartement van Monique dat ligt dus helemaal boordevol met spullen die iets te maken hebben met Vlaardingen. Maar, zegt ze, er is altijd ruimte voor meer.
0: De neus van Bassie. Zou ik nog kunnen bijvoorbeeld? Ja.
10: Allemaal magisch.
0: Dankjewel, Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond.

0: zo'n heel bijzonder verhaal. Of het nou januari, juli of oktober is. Eigenlijk is Jolande Hogenboom uit onze regio... die is altijd druk bezig met het jaarlijkse kinderfeest Sinterklaas. Het hele jaar door zamelt ze namelijk cadeaus in voor haar stichting... Sint voor Elk Kind. En dat doet ze voor kinderen die opgroeien in armoede... en voor wie de viering van Sinterklaas niet vanzelfsprekend is. En dat prachtige werk van haar werd deze week rijkelijk beloond... met een lintje... en de Laurenspenning. Een hele goede morgen, Jolande Hogenboom. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, even een applaus hoor.
2: Ja, zeker.
0: Fantastisch zeg. Had je het zien aankomen?
1: Nee.
0: Nee hè?
1: Nee.
0: Je werd verrast hè?
1: Er werd op een gegeven moment gezegd... ja, iemand van de gemeente komt zo ook nog wat voor de veiling brengen. Nou ja, goed. En ik zie ineens een man aankomen met een burgemeestersketting. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik moest gaan zitten. Nou, maar ik kan al helemaal niet tegen aandacht. En ik kan al helemaal niet tegen als ik er helemaal in geprezen word. En allemaal complimenten. Dus ik zat heel ongemakkelijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Ach, ja,
1: en, maar ja. Ik ben wel heel trots. Want het is wel erkenning voor wat je 15 jaar lang doet.
0: Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, wat doe jij 15 jaar lang al?
1: Ja, kindjes die leven onder de armoedegrens of tegen de armoedegrens aan... zorgen dat ze hun ook Sinterklaas kunnen vieren.
2: En hoe doe je dat?
1: Ja, door lullen voor spullen, zeg maar, altijd. En dan inderdaad adressen verzamelen. Mensen kunnen zich inschrijven en dan ga ik cadeautjes inpakken. En dan maak ik dan een compleet cadeaupakket van met 3 cadeautjes, een chocoladeletter en kruidnootjes.
0: Nou, wat fantastisch.
1: En dan krijgen die kinderen dat voor de Sinterklaas.
0: En hoeveel kinderen help je inmiddels?
1: Nou ja, vorig jaar 21.475.
0: Ongelooflijk, wat een hoop kinderen. En wat een tragiek ook, dat er zoveel kinderen dus in armoede leven.
1: Ja, en dan moet je je eigen voorstellen dat, weet je, dat kind gelooft in Sinterklaas. En dat kind denkt, Sinterklaas komt mij wat brengen.
0: Ja.
1: En op het moment dat er geen geld is thuis, want het kindje weet niet dat papa en mama het betalen. En als dan die kinderen 's morgens bij die schoen komen en er zit niks in. En je moet daarna naar school en je hoort van al je kindjes, dat je alle kindjes wel wat hebben gehad en jij niet. En dat wordt helaas altijd steeds meer, elk jaar.
0: Ja, triest. Ja, maar gelukkig, dankzij jou, wordt het ook wel weer een beetje minder aan de andere kant. En dat is heel mooi dat je dit doet. Ik weet, je kan niet tegen complimenten en je vindt al die aandacht maar net even te veel. Maar wij vinden het ook fantastisch dat je dit doet. En verwijs nog even naar de website. De stichting Sint voor Elk Kind.
1: Ja. www.sintvoorelkkind.com.
0: Dankjewel. Jolande Hogenboom, en gefeliciteerd. De uitreiking is over een tijdje, maar je weet het in ieder geval al. Fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Doei.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: 20
2: en nu.
4: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.

0: En Teddy Swims en Mr. Know-It-All voor je.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Het is Transfer Deadline Day, de laatste dag dus waarop ook onze regionale topclubs zoals Sparta, Excelsior en Feyenoord hun slag kunnen slaan. En Mico Schouka van het Algemeen Dagblad, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen Peter.
2: Het zijn spannende tijden ook voor jou. Je bent alweer onderweg naar de volgende klus natuurlijk. Feyenoord lijkt vooral aangewezen op buitenkansjes. Hoe komt het nou dat de club financieel niet meer in staat is? Lijkt in ieder geval om nog een grote transfer te doen.
3: Ja, nou om het heel kort samen te vatten hadden ze daar aan het begin van de transferwindow een grote transfer voor moeten maken. Dus een goede uitgaande transfer. Veel geld binnen, waardoor ze het gaatje wat ze hadden, het financiële gaatje hadden gedicht en wat meer armslag zouden hebben. Dat hebben ze niet gedaan en ze hebben in het begin van de transferwindow ook voor zo'n 20 miljoen aan spelers gekocht. Ja, en daarna is er niet meer een substantieel grote transfer geweest. Van de week dan nog wel met Ueda.
2: Ja.
3: Maar niet voldoende om echt een speler te kopen. Dus ze zijn nu aangewezen op huurmarkt, transfervrije spelers, dat soort spelers.
2: Vind je dat Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur, daarmee gefaald heeft?
3: Nou, je kunt van twee kanten bekijken natuurlijk. Het is voor financieel natuurlijk altijd beter als je de zaakjes goed op orde hebt. Maar goed, Dennis de Kloeze deed het als directeur zo als in het verleden, hè, met een goede uitgaande transfer. En is er toch tweede mee geworden, waardoor er ook weer 40 miljoen Champions League binnen is gekomen. Ja, zij zien het anders. De grote bottleneck is deze zomer natuurlijk geweest Givaro Reed. Die kon voor een kleine 30 miljoen naar AS Roma. En dat was die transfer eigenlijk geweest.
2: Ja.
3: Maar Feyenoord vond dat niet genoeg. En vond eigenlijk dat hij te belangrijk was voor Feyenoord om hem te verkopen. En niet voor dat bedrag.
0: En Reece Nelson wordt ook genoemd als zo'n buitenkantje. Zou dat voor Feyenoord echt een goede oplossing zijn? En wat heeft hij sinds zijn vorige periode in Rotterdam dan laten zien?
3: Nou, heel weinig. En de naam wordt niet bevestigd vanuit Feyenoord, voor de duidelijkheid. Maar goed, het is wel het profiel, zeg maar, waar Feyenoord een beetje in zoekt. Transfervrije speler, ervaring en een speler met kwaliteit natuurlijk. Dus dat zou wel een optie kunnen zijn, omdat dat in het financiële plaatje past. Maar deze speler is na Feyenoord steeds weer teruggegaan naar Arsenal, waar hij eigenlijk niet nodig was. Dat is meer verhuurd aan Fulham en aan Brentford.
2: Ja.
3: Daar heeft hij het niet laten zien, maar daarom is hij nog wel op de markt natuurlijk.
2: Ja, precies. Dat is altijd de andere kant van het verhaal, hè? Dus hij was niet goed genoeg voor de ene club, maar daardoor wel voor Feyenoord. Ja, moet je hem dan willen? Dat is dan weer de vraag natuurlijk. Als er vandaag geen extra spits of buitenspeler meer komt, dan heeft Feyenoord niet veel bereikt natuurlijk. Want ik hoor veel luisteraars ook zeggen van, joh, komt er nog wel een spits bij?
3: Nou ja, daar lijkt het dus niet op. Al zou het natuurlijk nog kunnen met goedkoop transfervrij huur, noem alles maar op, hè, wat ik net omschreef. Maar ja, dat is natuurlijk heel weinig, want ze hebben dan Nacho Ferri, wat wel een spits is met mogelijkheden, hebben ze 9 miljoen voor betaald. Dus daar kunnen ze wel mee uit de voeten. En Shaquille van Persie is natuurlijk een groot talent, maar is nog niet fysiek in staat om heel veel wedstrijden achter elkaar te spelen.
2: Ja, ik moet wel
3: dus
2: lachen. Als je zegt Nacho Ferri is een spits met mogelijkheden. Ik ben wel benieuwd welke mogelijkheden dat zijn, want die heeft hij nog niet laten zien volgens mij in de eerste wedstrijden.
3: Nee, weinig. Maar goed, er zijn bij Feyenoord spelers begonnen die later voor miljoenen en miljoenen zijn verkocht, die ook in het begin niet meteen top waren. Deze jongen moet ik ook even kunnen wennen.
2: Is ook zo.
3: Aan het spelsysteem en aan een ander land, hoewel die uit België komt. Dus ja, Feyenoord zal niet zomaar meteen in de window 9 miljoen hebben neergelegd voor een speler waar ze heel veel twijfels bij hadden. Dus de potentie moet er zijn, maar we hebben het nog niet gezien.
2: Tot slot, de concurrentie pakt wel flink uit. En zeker Ajax onder lijnen van Jordi Cruijff. Onder andere Julian Brandt. En deze week ook weer Soufiane Amrabat, voormalig Feyenoorder. Doet Feyenoord überhaupt mee om de titel? Of gaat het dit seizoen sowieso alleen maar tussen Ajax en PSV?
3: Nou, ik denk tussen PSV en PSV. Dus,
2: ja?
3: Ajax geeft heel veel uit en neemt natuurlijk wel een risico daarin. Maar ik denk dat PSV al heel sterk was en ook niet veel minder is geworden. Heel veel mogelijkheden heeft. Dus normaal gesproken is dat de grote favoriet. En is de rest gedoemd om te knokken voor plek 2, 3. Dat soort strijd gaan we krijgen.
2: Dankjewel, Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad. Nou, succes vandaag, hè? Wordt veel tikken, denk ik.
3: Ja. Ja, we gaan naar de AD Transfer Deadline Show met afzet aftikken nu. Dus we gaan maar even.

0: koester zoveel mooie herinneringen aan dit nummer. Was ik samen met mijn opa en oma met een blikje Fristie in mijn hand en een broodje hotdog in mijn andere hand op de Wereldhavendagen aan het kijken naar een optreden van Van Dikhout. Stil in mei werd toen ook uitgevoerd op die Bon Ton. Ja, en de Wereldhavendagen die staan natuurlijk weer voor de deur. Aankomend weekend is het zover. En zaterdag dan trappen we ook af op Radio Rijnmond. Om 10:00 ochtends dan begint Ronald van Oudheusden. En vanaf 1:00 hoor je onze presentator Cheryl Samson.
1: En zo meteen hoor je eerst onze eigen Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint ook op deze woensdagochtend.
0: Ja, woensdag is het.
1: Het is gewoon alweer woensdag.
0: Oh, die dag gaat zo snel, meid. Hou op.
1: Met de 5 na 9 met Billy Ocean, Earth, Wind & Fire en Bon Jovi. Lekker zeg.
0: Ja, en Benny Nijman zit er ook tussen. Ik weet niet hoe die ertussen is gekomen, maar die hoor je ook zo meteen. In de 5 na 9 met Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Toch even op internet kijken, denk ik.
5: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Ik heb geen idee.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: In Oude Tong is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Je wordt natuurlijk de komende uren weer verblijd met fijne muziek, maar ook van het nieuws van bij jou om de hoek. Waar word jij nou gelukkig van? Of waar heb je druk om gemaakt? Laat het me weten. Kom even langs op de plek waar het gesprek plaatsvindt van de dag. Bij het koffieapparaat natuurlijk, of bij de waterkoeler. Bijvoorbeeld, doe jij mee met No Spend September? De hele maand de hand op de knip om te besparen. En waarop dan? En zometeen ga ik een bezoekje brengen aan buurtpunt Babberspolder Ambacht Vlaardingen. Dat is een heel leuke plek in een oud bankgebouw. En degene die vijf platen heeft aangevraagd, heeft echt zijn best gedaan. Want zometeen When the Going Gets Tough van Billy Ocean vind ik een waardige opener van de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Noorderloos in de Albassewaard zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZZ Actueel. Het ongeluk was rond 6:15. De auto's reden allemaal in dezelfde richting over de provinciale weg. De middelste auto is het zwaarst beschadigd. Die heeft zowel voor als achter flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartijen overrasseld van gisteren iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaker liquidaties.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
2: Een man van 51 werd doodgeschoten gisteren. 2 agenten raakten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigt stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles uitvoert op de bouwplaats. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Die controleren bijvoorbeeld of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Maar zonder die borging komt bij tal van projecten het werk meteen stil te liggen. Zo gaan om zo'n 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Op welk bedrijf het gaat is niet duidelijk. Er zijn op dit moment 2 controleurs geschorst, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Opdrachtgevers kunnen dan een andere controleur inschakelen, maar dat kost tijd en dat kan zorgen voor extra vertraging. Bij het gemeentehuis in Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Binnen was een raadsvergadering aan de gang over de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Volgens de regionale krant de PZC ging het om zo'n 200 mensen. Vanwege de protest mochten mensen tijdelijk het gemeentehuis niet in of uit. Ook burgemeester Cybers niet.
4: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
2: Nou, Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet eens gevallen. Het weer, af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui. En het is vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. Houden rekening met 10 minuten extra reistijd. Na een ongeluk enige vertraging op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daar 10 minuten, maar de weg is daar wel weer vrij. Ook 10 minuten vertraging ondervind je op de A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie. En je bent 10 minuten langer onderweg de andere kant op. Vanuit Gouda richting Hoek van Holland op de A20. Tussen knooppunt de Bresseplein en Rotterdam-Delshaven. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen een heerlijke 5 na 9. Aangevraagd door Amina. En die is van buurtpunt Babberspolder Ambacht Vlaardingen. Het is een hele mond vol, maar het is ook een heel leuke plek.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
9: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De Boer op. Ruud de Boer.
16: Radio met een grote R.
17: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 naar 9. Don't get stuck.

0: Billy Ocean en When the Going Gets Tough. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Amina Hanif en Hanneke Brinkman. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Ik laat de luisteraar die toevallig naar de livestream zit te kijken van Radio Rijnmond een statig gebouw zien. En dat mag ook wel in Vlaardingen, want dat is een voormalig bankgebouw waar jullie zitten, toch?
2: Ja, helemaal klopt.
0: Ja. Ja. En dat is dus nu al sinds vorig jaar een hartstikke fijn buurtpunt waar iedereen uit de omgeving terecht kan.
2: Ja, zeker. We zijn begonnen op de Rotterdamse weg.
0: Ja.
2: En toen moesten we verhuizen. En nu hebben we de kans om zeg maar in dit mooie pand aan de Van Hogendorplaan te zitten.
0: Ja.
2: Waar heel veel mensen ook gewoon langs lopen. Dus het is veel toegankelijker dan de Rotterdamse weg.
0: Ja, jullie zitten gewoon lekker in de loop. Jullie zitten lekker in de loop. Ja,
2: zeker.
0: Ja, ja.
2: Tussen de winkels.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En als ik bij jullie naar binnen stap, wat gebeurt dan met mij? Wat zijn jullie met me van plan?
2: Oh, je wordt welkom geheten. Ja. We vragen of je wat wil drinken.
0: Ja.
2: En of je een vraag hebt of dat je gewoon voor de gezelligheid even stand
0: ja. komt. Ja, want waar kunnen mensen voor terecht bij jullie allemaal?
2: Er zijn verschillende organisaties waar je je vragen kan stellen. Die je kunnen helpen met als je problemen hebt met iets. Of ze kunnen je doorverwijzen. Er zijn heel veel... Ja, waar je gewoon lekker kan gaan zitten en koffie drinken op de plekken.
0: Ja.
2: Er zijn allerlei groepjes, dus als je wil haken, dan kan je haken. Als je wil schilderen, dan kan je komen schilderen.
0: Ja.
2: Op verschillende momenten in de week. We proberen het zo vol mogelijk te krijgen met voor iedereen wat wil.
0: Ja, Amina, ik kan me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld ook die moeite hebben met digitaal bankieren of dat soort dingen, dat ze ook bij jullie terecht kunnen.
3: Ja, dat klopt. We hebben digitale vaardigheden. Afgekort IDO.
0: IDO.
3: Ja.
0: En dan moesten jullie natuurlijk ook voor aan de bak. Of zijn jullie gewoon al volleerd digitale breinen?
2: Amina wel, maar ik niet.
0: Maar goed, zo vullen jullie elkaar toch lekker aan?
2: Precies.
0: Ja, precies. Ja. Hey, hebben jullie nou ook echt van die stamgasten die gewoon iedere dag langskomen?
2: Ja.
0: Ja?
3: Ja, we hebben inderdaad mensen die hier dagelijks binnenkomen voor een kopje koffie, een praatje.
0: Ja.
3: En ja, wij vinden het leuk dat mensen zich zo prettig voelen hier, een thuisgevoel, dat ze willen dat ze elke dag hier binnenkomen.
0: Ja, ja, ja. En dat is echt een missie van jullie, hè? Want je moet het wel willen natuurlijk, Amina en Hanneke.
3: Tenminste, de buurtpunt is voor bewoners door bewoners. Dat vinden we heel fijn.
0: Ja.
3: En doordat we dat natuurlijk hebben, is dat laagdrempelig voor mensen om hier binnen te stappen.
0: Ja, ja, heel goed.
2: We proberen zeg maar ook om organisaties er nu en dan aan te laten schuiven om een verhaal te vertellen.
0: Ja.
2: Zodat de stap zeg maar om een vraag te stellen niet zo heel erg groot is.
0: Heel goed, de drempels verlagen.
2: Ja,
0: ja en Hanneke en Amina, jullie zetten natuurlijk met regelmaat een muziekje op. Was het lastig om deze lijst samen te stellen of is dat in volle vrede gegaan?
3: Nou ja, het was een hele lijst.
0: Ja. Ik zie Benny Nijman erbij staan met ik weet niet hoe. Dat is lang geleden dat ik die gehoord heb.
3: Ja, nou ja, er sprongen gewoon wat nummers tussen.
0: Ja,
3: en,
0: ja.
3: Ja, die heb ik uitgekozen. Die pakte gewoon ook sowieso bij het buurtpunt, maar ook bij het evenement die we 26 september gaan organiseren.
0: Kijk, want wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Nou, 26 september, Burendag, hebben wij

0: goed. Nou, 26 september in buurtpunt Babberspolder, Ambacht Vlaardingen. Wat zeg je?
1: Dat is een evenement wat buiten georganiseerd.
0: Ja, leuk. Nou ja, maar dat wordt hartstikke mooi weer, dat weet ik nu al. En de Backstreet Boys zie ik voorbij komen en Bon Jovi. En we gaan nu verder met Earth, Wind & Fire, met september. Nou, toepasselijker kan ik het niet bedenken, dames.
1: Precies.
0: Mag ik jullie hartelijk danken?
1: Ja, dank je.
0: Voor het aanvragen en zet hem maar even lekker hard in het buurthuis.
1: Ja.
0: Oké, okay, hoi.
1: Okay.
0: Amina Hanif en Hanneke Brinkman van buurtpunt Babberspolder Ambacht Vlaardingen waren de aanvragers van de 5 na 9. Met deze tweede van de 5 na 9, EWF. En we zijn net begonnen met deze mooie maand, september. Ook bij De Boer.

0: Ferry Nijman, de laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door Hamina Hanif en Hanneke Brinkman van buurtpunt Babberspolder Ambacht Vlaardingen. En ze hebben dus een bijzondere dag, de 26e september. Samenwerken aan een sterke wijk. Het is een evenement. En als je meer wil weten, dan moet je maar eens eventjes op de Facebookpagina kijken. Want het belooft een mooie dag te worden. Met veel buitenactiviteiten. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Stuur een mail naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. De ANWB heeft dat voor ons gedaan. Ik zie enige vertraging op de 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Schiedam. Hou daar rekening met 5 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is afgesloten. Gaan we naar de weersverwachting voor vandaag. Volgens mij was het nou vandaag dat het een lekker zonnige dag was. Ja, volgens mij wel. Hoewel, vanaf het westen kan later plaatselijk een bui ontstaan. Het wordt 21 graden vandaag. Vanavond vrijwel droog in de regio. Later op de avond en vannacht af en toe lichte regen of motregen. De temperatuur komt niet lager uit dan 17 graden. Morgen veel bewolking, weinig zon en soms wat lichte regen of motregen bij 22 tot 23 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Steve Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Rotterdam Feyenoord. Het is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd. Meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen te plaatsen. De klap was rond 2:30 vannacht aan de Broutinchamstraat. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Ook vandaag wordt ook onderzoek gedaan in het Gelderse Overasselt naar de gebeurtenissen van gisteren. Zwaar bewapende agenten bewaken het pand waar gisteren een man van 51 werd doodgeschoten. Tot gisteravond kregen de bewoners van het dorp nog de oproep om binnen te blijven. Nou, volgens mensen te plaatsen gaat het openbare leven inmiddels wel weer verder in het plaatsje. Het liep gisteren echt een groep van tientallen mensen liep rond. Zwaar bewapend, dus blijkbaar op zoek naar een drugscrimineel, Jan G. Mogelijk zouden er in dit hele verhaal ook banden zijn met de veroordeelde drugscrimineel Jos L. De treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om om kapotte liften op stations te mijden. De Dordtse rolstoelgebruiker Nick Bootsman vindt het handig omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
8: En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Yeah. Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
9: Yeah.
8: Dan moet ik naar Centraal,
9: yeah,
8: op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
7: Ja. Het is uiteindelijk wel een oplossing. Je had ook gewoon de lift kunnen repareren.
0: Nou ja, dat zat ik me net te bedenken. In plaats van dat, want dat is natuurlijk al een langer bestaand probleem. Daar hoor je heel veel mensen over klagen. Over roltrappen, liften die het niet doen. En de oplossing lijkt dus nu, dan maken we toch gewoon een app.
7: Ja. Ja. Nou goed, kijk, ik zeg heel smadelijk van, dan repareer je die lift toch gewoon eventjes. Tuurlijk, er zijn genoeg repareurs, maar soms valt het gewoon niet anders te doen dan op deze manier.
0: Nou. Was hem?
7: Ja.
0: Dank je.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: En als ik de lift gebruik, doe ik push the button.

Samber. En My Body Isn't Ready op jouw radio met de grote R. Radio Rijnmond natuurlijk. Wij niet alleen de beste muziek voorgeschoteld krijgen, maar natuurlijk ook het laatste nieuws van bij jou om de hoek. En je kunt meepraten over dat nieuws. Hè. Doe jij mee met No Spend September? Dus de hele maand de hand op de knip om te besparen. Ja, als je dat doet, waarom bespaar je dan? Kan dat überhaupt wel? Ja, de economie die hakt er stevig in. Hè. De koopkracht gaat maar omlaag. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoge brandstofprijzen. Vandaag een record bereikt ook. Dus ik ben benieuwd wat er dan als eerste bij jou uitgaat. Nou, praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. En de NPO die zit met de hand in het haar. Omdat Avrotros het Songfestival heeft afgestoten. Wat waren we trots hè, dat het allemaal hier in Rotterdam plaatsvond een paar jaar geleden. Maar het lijkt nu allemaal voorbij. Of is het wel goed zo? En wat vind jij nou echt asociaal? Bewoners van de Overschiese wijk Nooddorp in Rotterdam zijn er duidelijk over. Mensen die in hun wijk gratis parkeren en daarna op vakantie gaan vanaf Rotterdam Airport. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Kun je meedoen? Je kunt ook je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Hè. Dus waar hang je uit op dit moment? Ben je achter in de slagerij bezig met voorbereiden? Of ben je zoete broodjes aan het bakken? Of ben je een groot congres aan het voorbereiden? Of zit je gewoon lekker thuis op de bank aan je tweede bakkie? Het kan allemaal. Laat het me weten. Jouw luisterpleisterplaats. Open de app, rechtsboven klik op Apples. David Bowie en Queen nu.

Dit had het anthem moeten worden voor Oranje. Larger Than Life van Armin van Buuren en Chef Special. Maar volgens mij stak Rob Kemps toen al zijn neus in bepaalde zaken. En gingen we met z'n allen van links naar rechts zingen. Ja, maar toch wel even lekker, hè? Om een beetje wakker te worden op deze woensdagmiddag. We hebben de week maar weer doormidden gezaagd, zullen we zeggen. Alison Moyet nu, A Week in the Presence of Beauty op jouw Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: In Hoek van Holland is het 20 graden. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. Bijna 10 uur. De boer op, daar luister je naar. En ook dit uur staat de koffiecorner tot jouw beschikking. Kun je langskomen om mee te praten over het nieuws bij het koffiezetapparaat. En nou, Peter die deed dat net. En die zei, ja Ruud, je begon net over no spend september. De hele maand de hand op de knip houden om te besparen. En ik vroeg ook waarom dan. Maar Peter zegt net, ja, over de bezuinigen. Hoe gaan mensen dat doen als je al gewoon je hele salaris kwijt bent in de maand aan gewone dingen en huur en boodschappen, verzekeringen. Dan blijft er toch niks over om op te bezuinigen. Ja, daar zit wel wat in. Nou ja, goed, praat erover mee, over dit onderwerp. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En zet je alvast even schrap voor de nieuwsquiz, hè, want dan gaan we zo meteen ook weer spelen. Eerst het laatste nieuws, krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij het Afrikanerplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat er met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat de bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden bekeken, maar ook dat leverde geen helderheid op. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, dan gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is geweest van een misdrijf of niet. Meer dan 1000 bouwprojecten dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles uitvoert op de bouwplaats. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Die controleren of de bouw en de ontwerpen wel aan de wettelijke technische eisen voldoen. Zonder die garantie komt bij tal van projecten het werk meteen stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Om welk bedrijf het gaat is niet duidelijk. 2 controleurs zijn geschorst, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Opdrachtgevers kunnen andere controleurs inschakelen, maar dat kost tijd en kan zorgen voor extra vertraging. In Duitsland zijn vannacht meerdere explosies geweest bij een transformatorstation in de buurt van Keulen. Volgens de Duitse politie was er sprake van een uitslag. De Duitse regering zegt dat Rusland erachter zit. Een paar uur later was er een ontploffing bij een station van Augsburg. Daar raakten 2 mensen licht gewond. Of dat ook een aanslag is geweest, dat is niet duidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zouden bij de aanslag in Keulen die zouden zijn uitgevoerd met drones, maar dat wil de Duitse politie nog niet bevestigen. Na de zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet is er contact geweest met een Nederlander die vermist werd. Dat meldt het persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog 2 mensen uit Nederland vermist. Het gaat om een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Ze waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Stichting Namens de Familie zegt dat naasten van de Nederlandse vermisten sindsdien leven tussen hoop en vrees. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui. Het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dave, dankjewel. De verkeersinformatie voor onze regio. De A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat daar een auto met pech langs de kant. En de linker rijstrook is voor de zekerheid afgekruist. Maar als je onderweg bent, rij voorzichtig. En geniet zometeen van de muziek van Status Quo en Atomic Kitten bij De Boer op.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
18: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: En Tom en Ketting en de Tide is High bij Radio Rijnmond. Luidt het tweede uurtje van de boer op in. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, het is zo'n dag, hè. Het is woensdag sowieso natuurlijk. Maar het is zo'n dag dat je kunt lezen over bewoners van de Overschiezenwijk Nootdorp in Rotterdam. Die helemaal klaar zijn met gratis parkeerders. Die eigenlijk daar hun auto neerzetten om de parkeerkosten te vermijden van Rotterdam Airport. Dus het is daar gratis parkeren. Nou, mijn vraag aan jou is eigenlijk vandaag, wat vind jij nou echt asociaal? Ja, en het is zo'n dag dat er 3600 verboden producten in beslag zijn genomen bij een grote winkelcontrole in onze regio. Illegale vapes en snoes. En het is zo'n dag dat zometeen het verhoor begint van oud-minister Ollongren over corona. En daarna is oud-minister Grapperhaus aan de beurt. Nou, wil je meepraten over het nieuws? Je bent van harte welkom. Hè? Doe jij mee met No Spend September? De hele maand de hand op te knippen om te besparen. Maar waarop dan? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En meedoen we natuurlijk met de nieuwsquiz, hè? Want ik heb weer die leuke tas voor je. Koppensneller. Dat is een linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collectors item. En er zit ook nog dat geinige zonnebrilletje bij van Radio Rijnmond. Ook een collectors item. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden weggevallen.
1: De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om...
0: Ja, waar is de politie van Dordrecht maar druk mee geweest? A, om een stel Schotse hooglanders van de weg te krijgen. B, om een ganse familie van de weg te halen. Of C, om vier wallabies weer het veld in te sturen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Maak je kans op die geinige tas. Die wil je gewoon hebben. Er zit ook nog dat leuke zonnebrilletje bij. En ik heb begrepen dat toch wel weer wat zondere dagen aankomen. Ja, de komende dagen even wat minder. Maar daarna gaat het weer helemaal in volle hevigheid losbarsten. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk gewoon. De wensvader, gedachten, dat soort dingen. Dus doe mee. Heel veel succes en geniet van Status Quo. What You're Proposing.

Luciana Spyro en Great Expectation. Ja, het is soms heel bombastisch wat er allemaal op haar debuutalbum staat. Visitor. Maar ja, het is toch ook wel heel erg indrukwekkend. Zij is een reizende ster. Nou ja, als ze niet al gewoon helemaal aan de bovenkant staat. Want ze heeft een miljoenen publiek op de streamingdiensten. En natuurlijk ook hier bij Radio Rijnmond. Sarah Spyro dus bij de boer op. Even kijken hoor. Phil, die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ruud, gewoon even een dingetje. Terwijl hij in zijn koffie zat te roeren. En vroeger stonden er langs de autowegen blauwe borden met de vermelding van de frequentie van Radio 1 en Radio Rijnmond. Zijn die weg of kijk ik niet goed? Ja, volgens mij zijn ze er nog wel veel. Maar ik weet niet of ze vervangen worden. Want we zitten natuurlijk in digitale tijden. DAB Plus is erbij gekomen. En je kunt natuurlijk via de Rijnmond-app ook gewoon digitaal in heel Europa naar Radio Rijnmond luisteren. Dus misschien is het weer niet helemaal meer van deze tijd. Maar aan de andere kant, het is wel de frequentie waar je op moet letten als er zich een ramp voordoet. Ik zeg hem nog maar een keertje. 93.4 FM. Ik ga nog even nazoeken, Phil. En als je ook wil meepraten in de koffiecorner, ben je van harte welkom. En je hoeft alleen maar gewoon die app te gebruiken. Rechtsboven klik op App Ons. En dan sta je zo naast me als bij toverslag. En vergeet niet je luisterpleisterplaats door te geven. Hè? Want ik ben gewoon benieuwd waar je uithangt. Zometeen Jonas Blue, Dakota en Golden Earrings nu met een S. Dong Dong. We'll be right back.

0: Ja, soms is een nummer zo catchy dat je hem maar liefst twee keer covert. Hè? Ja, want het origineel was natuurlijk van Tracy Chapman. Maar Luke Combs heeft er natuurlijk ook een mooie versie van gemaakt. En deze versie was van Jonas Blue samen met de zangeres Dakota. Ik heb het natuurlijk over Fast Car bij Radio Rijnmond. En ik hoop dat jij niet te snel rijdt als je nu in de auto zit te luisteren, maar wel snel reageert op de nieuwsquiz. Sneller. Want ik heb die leuke leren tas van Radio Rijnmond in de pocket. Tenminste, die kun jij in de pocket hebben. En dat is echt een leuk ding. En er staat een leuke tekst op. En het is een collectors item. En er zit ook nog een zonnebril in van Radio Rijnmond. Dus, waag eens een gokje. Of als je het weet, dan zou ik ook even in actie springen. Ik laat je weer een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En de nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om...
0: Ze waren er maar druk mee, de politie van Dordrecht. Maar waarmee? A, om een stel Schotse hooglanders van de weg af te halen. B, om een ganse familie van de weg te halen. Of C, om vier wallabies weer het veld in te sturen. A, B of C, open de app, rechtsboven klik op Appons. En dan hoop ik jou over, nou wat zal het zijn, 3 kwartier ongeveer... in de uitzending te hebben als winnaar van de nieuwsquiz. Maar goed, ik zal het fragment nog een paar keer laten horen. Ook in het vooruitzicht de hoofdpunten van het nieuws na Genesis.

0: Genesis en Invisible Touch bij Radio Rijnmond. Het is bijna 10:30. Goedemorgen. Je bent bij de boer op. Even de verkeerssituatie erbij pakken. Ik zie twee dingen gebeuren op de A15. Althans, de ANWB heeft dat allemaal gezien. Europoort richting Rotterdam tussen Afrit Bielen en havens 4100, 5200 heb je te maken met 10 minuten vertraging. En aan de oostkant van onze regio, de A15 vanuit het oosten van Nederland richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel, daar een kwartier extra. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Eens even kijken hoe het staat met het weer. Nou, dat verandert natuurlijk niet van stel en sprong. Hè? Dus dit is de weersverwachting. Af en toe zon in de loop van de dag. Wel vanuit het westen van Zuid-Holland plaatselijk een bui bij 21 graden. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Maar goed, later op die avond en vannacht misschien wat lichte regen of motregen. Temperatuur komt niet lager uit dan 17 graden. Morgen veel bewolking, weinig zon. Soms wat lichte regen of motregen bij 22 tot 23 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Sjaloos is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie heeft geen idee wat er met hem is gebeurd. Een voorbijganger zag hem liggen. Een bloedende man op straat die nergens op reageerde. Camerabeelden zijn bekeken door de politie, maar dat leverde ook geen helderheid op. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Als hij weer bij kennis is, gaat de politie uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Abu Abu Talib heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. Hij is niet de enige. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze vragen om een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. En het had een fantastisch promotiefilmpje moeten zijn. In Pakistan reed een verslaggever mee op een groot parkeerterrein met een zelfsturende auto. Het was leeg, dus kon er maar weinig misgaan. Nou ja, leeg. Er stond één politiewagen om een beetje toezicht te houden. De verslaggever gaat in de auto zitten, de bijrijdersstoel, want ja, er hoeft toch niemand achter het stuur te zitten. Start de auto en nou ja, luister maar. Hij rijdt dus vol in de zijkant van de politiewagen. Die stond op een verder compleet leeg parkeerterrein. Echt, staat één wagen. Echt, en maakt gewoon een bocht naar links. Bam, vol in de zijkant.
2: Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Nou, voor zover gewend zijn er geen gewonden. Alhoewel de trots van de verslaggever mogelijk een klein beetje gekrenkt is. Ja, wat bleek er nou mis te zijn? Er was een internetstoring. Ja. En dat zorgde dus voor problemen bij de automatische besturing. En nou ja, goed, wat er gebeurde, dat hoorde je net.
0: Ja, dankjewel Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Texas.

Nou, misschien is dit wel een plaat waar je lekker op kan dansen in het nieuwe Danshuis in Rotterdam, waar we een heel leuk artikel over online hebben gezet. Het is een voormalig pakhuis en is nu omgetoverd in Danshuis. Lees er meer over via de app van Rijnmond. Of natuurlijk op Rijnmond.nl. En ik vroeg natuurlijk ook naar je over asociaal gedrag. Dus even naar aanleiding van ook een artikel dat je bij ons kunt lezen. Bewoners van de Overschiese wijk Nooddorp, met een D, in Rotterdam zijn er duidelijk over asociaal gedrag. Mensen die in hun wijk gratis parkeren en daarna op vakantie gaan vanaf Rotterdam Airport. Want ja, je moet natuurlijk betalen voor een parkeerplaats op Rotterdam Airport. Daar willen mensen de portemonnee niet voor trekken. En dan gaan ze in de buurt parkeren in een wijk. Ja, en als er dus heel veel mensen gewoon met het vliegtuig vertrekken, dan hebben de bewoners zelf dus geen plek meer. Dus dat vinden ze echt asociaal. Maar wat vind jij nou asociaal? Laat het me weten. Hensje die zei net tegen mij, ik vind asociaal dat mensen hun hond los laten lopen op plaatsen waar dat niet mag. Ik heb daar ook een beetje moeite mee, zou ik eerlijk zeggen, Eentje. Ik woon in een kinderrijke buurt. En dan denk ik, je weet maar nooit wat zo'n beest. Ja, nou ja, goed. Dankjewel, zei ik net tegen Hensje. En die nam een lekker bakkie thee trouwens. Als je ook wil meepraten over het nieuws, dan ben je van harte welkom mee. Je hoeft alleen maar de app te openen en rechtsboven te klikken op Apples. Even lekker tegen de wind in. Ah, nee, volgens mij is vandaag wel prima fietsweer hoor. Maar dit is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Hè. Er zat een heel verhaal achter natuurlijk. Zeker in de jaren 60 en 70 was dat helemaal hip en happening. Boudewijn de Groot heb ik het over. En Jimmy.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
12: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, €1,49. Komen altijd van pas.
15: In Strijen is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 11 uur geweest. Uur 3 van de boer op. Ja, wat vind je nou echt asociaal? De bewoners van de Overschiezenwijk Nooddorp in Rotterdam zijn er duidelijk over. Mensen die in hun wijk gratis parkeren en daarna op vakantie gaan vanaf Rotterdam Airport. Nou, praat mee in de koffiecorner over dit onderwerp. Open de app rechtsboven, klik op app. Ons komend uur natuurlijk ook de ontknoping van de nieuwsquiz. En nu het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Sjaloos is gisteravond een bewuste man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat er met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde de ambulance omdat een bloedende man op straat lag. Die was buiten kennis. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken van wat er nou precies was gebeurd. Maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, dan gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Ahmad Aboutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, voormalig ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze eisen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op één plek werden meerdere explosieven gevonden. In de avond was er kortsluiting in Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak bij het eerste incident van een aanslag op de kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst nog gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie nu uit te gaan van opzet. In Duitsland komen dit soort sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. Die aanval werd door een extreem linkse groepering opgeëist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is niet duidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet is er contact geweest met de Nederlander die daar werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog twee mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Stichting Namens de Familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten sindsdien leven tussen hoop en vrees. Het weer, af en toe een bui in de loop van de dag vanuit het westen. Plaatselijk een bui dus. Het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
15: Dankjewel Dave. Gaan we naar de A15 kijken. Want in het westen en in het oosten is er sprake van vertraging. Eerst maar de A15 bij de Europoort erbij pakken. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen afrit Briel en de havens. 41-152-110 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar afgekruist. En de A15 aan de oostkant. Vanuit het oosten van Nederland richting Gorkum. Tussen Knopendel en afrit Arkel. Daar ruim 5 minuten vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En doe dat vooral zorgeloos, maar blijf wel opletten. Don't you worry about a thing. Incognito zometeen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
19: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
20: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op. Ruud de Boer.
6: Radio met een grote R.

0: Ja, soms moet je dat even tegen jezelf zeggen. Don't you worry about a thing. Incognito hoorde je. Want de tijden zijn er nou niet naar. Hè? Dat zei Luc net ook tegen mij in de koffiecorner. Ruud, hij zegt, je vroeg of ik meedeed met No Spend September. Maar ja, waar moet ik nou verder op bezuinigen? Ik koop alleen wat ik echt nodig heb of versleten is. En intussen gaan de prijzen omhoog en ook de huur en de energiekosten stijgen als een raket. En vanaf 1 januari moet ik ook nog eens een keer de tram gaan betalen als ik boodschappen moet doen. Ja, het is... het is niet rijkelijk beloond. Dankjewel, zei ik net tegen Luc. En ik bood hem een gratis bakje koffie aan. Wat ik trouwens leuk vind, Wieger stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde nog even terugkomen op iets wat ik gisteren vertelde. En dat heeft hij onthouden, vind ik zo leuk. Hij zegt, ja Ruud, ik hoorde jou gisteren iets zeggen over de Papsauselaan in Delft, Voorhof. Ik hoorde het maar half, maar zei je nou dat je daar woonde in de jaren 70? Ja, mijn eerste levensjaar heb ik daar doorgebracht, op de 4e verdieping. Maar het grappige was, Wieger herkent het, want hij woonde daar heel dichtbij, tot 95. De Dijsselhof. En sinds 95 woont hij in Tantehof in Delft. Nou, Wieger, leuk dat je dat toch eventjes hebt beetgepakt. Als je mee wilt praten in de koffiecorner over van alles en nog wat, je hoort het maar weer, dan ben je van harte welkom. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En vooral op de valreep meedoen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Want die linnen tas die gaat er toch bijna uit. Ik denk over een minuut of 10 hoop ik jou te bellen. Moet je wel opnemen. Een linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collector's item. Dat is een leuk ding om te hebben. Er staat een eigenwijze tekst op. Je kent ons een beetje. En er zit ook nog een kekke zonnebril in van Rijnmond. Ook een collector's item. Kortom, doe mee op de valreep. En ontcijfer dit fragment.
1: De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om...
0: Is de politie van Dordrecht maar druk mee geweest? A, om een stel Schotse hooglanders van de weg te krijgen. B, om een ganzenfamilie van de weg te halen. Of C, om via Wallabies weer het veld in te sturen. A, B of C? Nou, de app. Rechtsboven klik op App ons. Heel veel succes en ik hoop je zo meteen te spreken. Dit is Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

0: Zwaad serieus. En somebody new bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Ja, dan gaan we een nieuwe prijswinnaar begroeten. Dat is natuurlijk de grote vraag in de nieuwsquiz Koppensneller. Dit was de hele ochtend het fragment. De
1: politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om...
0: Ja, waar is de politie van Dordrecht maar druk mee geweest? A, om een stel Schotse hooglanders van de weg te krijgen. B, om een ganse familie van de weg te halen. Of C, om vier wallabies weer het veld in te sturen. Barbara, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, Ruud. Ja, dat is antwoord A, joh. De Schotse hooglanders.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De politie in Dordrecht is meer dan een uur bezig geweest om wat Schotse hooglanders die ontsnapt waren van de randweg Dordrecht te krijgen.
0: Ja, die waren eventjes aan de wandel gegaan.
2: Ja, gevaarlijk.
0: Ja, want het is nou niet echt dat je denkt, die duw je even opzij.
2: Nee, ik vind het al griezelig dat ze daar loslopen.
0: Ze schijnen heel vredelievend te zijn. Want je hebt ze wel op meerdere plekken in de regio zitten. Maar je moet natuurlijk niet op ze aflopen. En op de weg, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het levert jou een leuke linnen tas op, Barbara.
2: Helemaal leuk, gezellig. Gaan we gebruiken.
0: Ja, en Barbara, ken je het liedje Barbara's Rabarba Bar?
2: Nee.
0: Het zijn twee Duitsers die hebben een tongbreker gemaakt van... het is een Duits liedje. Het gaat over Barbara die een rabarbarbar heeft.
2: Oh.
0: Wil je een stukje horen?
2: Ja, doe maar.

0: Erfahrung war. Abracadabra.
1: Hoe vind je dat?
2: Ja, grappig.
1: Dat is toch heel, heel grappig en het is verslavend. Ja, Marty Fischer. Zijn miljoenen keren bekeken, die twee gasten. En ja, Barbaras Rabarbabar.
2: Ja, zoiets.
1: Goed, nou, daar kun je weer de hele dag opteren, toch?
2: Ja, leuk.
1: Okay. Hey Barbara, dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Geen dank, ook bedankt.
1: En kijk uit voor de Schotse Hooglanders, hè.

0: Ja, doei.
1: Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. We hebben Radio Rijnmond. Zometeen, doe maar. Ja, de nachtzuster kan nog wel even langskomen. Het is een lange nacht geweest. Eerst even lekkere gillende gitaren. Even goed. Even die week doormidden zagen. Pearl Jam is dit. En Alive.

0: Nachtzuster van Doe Maar bij Radio Rijnmond. En die gaan we nu echt eventjes wegsturen, want de nachtdienst zit er inmiddels wel ruim op, rond 11:30. Het weer voor Zuid-Holland. Gaan we maar eens even bijpakken, hè? Want ik geloof dat er nu ergens in Berkel en Roderijs op dit moment een drupje regen valt. Maar voor de rest laat de zon zich af en toe ook wel zien, hoor. Maar goed, plaatselijk een bui kan dus voorkomen. 21 graden vanmiddag, vanavond vrijwel droog. Later op de avond en vannacht af en toe lichte regen of motregen. Temperatuur komt niet lager uit dan 17 graden. Morgen veel bewolking, weinig zon, soms wat lichte regen of motregen bij 22 tot 23 graden. En de komende dagen, vrijdag periode met regen en een stevige wind. Middagtemperatuur 22 graden. In het weekend dan klapt het een beetje om naar droog met wat meer zon. Zaterdag 21 en zondag zouden we toch de 24 graden kunnen halen in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft 9 hooligans van Feyenoord een gebiedsverbod gekregen na een mishandeling van een Algerijnse fan bij de Interland Nederland-Algerije voor het WK. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester bevestigd na berichtgeving in het AD. 3 anderen kregen een gebiedsverbod. Volgens de krant zou een van de mannen een medeoprichter zijn van Rotterdam Radicals, die ook negatief in het nieuws kwamen bij Cambuur Feyenoord. Tegen de 9 loopt nog een onderzoek van justitie. Reijs Nelson keert mogelijk terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal deze week werd ontbonden. De Rotterdamse club is in gesprek met Nelson om vandaag nog vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler speelde eerder al in de Kuip. Hij maakte deel uit van de Feyenoordselectie in het seizoen 2021-2022. En Alex Van Halen, of Van Halen, leg maar net hoe je er naar kijkt, van de Amsterdamse rockband Van Halen, die heeft een lintje gekregen. Hij werd geridderd in Nijmegen, de stad waar hij opgroeide. Op zijn 9e verhuisde het gezin Van Halen met de broers Eddie en Alex naar Amerika. En nu is hij ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Of het verdiend is, is de vraag niet, zo zegt hij. Maar het is wel iets altijd natuurlijk om na te streven, zo'n eer.
0: Ja, dat is toch gaaf.
1: Ja, zeker.
0: Ja, Van Halen. Ja. Ja. Gewoon een lintje gekregen.
1: Ja,
0: dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Midnight Oil.
2: Radio met een grote R.

0: Sabrina Carpenter. En Please, Please, Pretty Please. En Sugar on Top en dat soort dingen. Hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Half 12 geweest. Dat betekent altijd dat we even gaan gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen in de Rijnmond. Met die omroep hebben we ook een nauwe samenwerking. We wisselen berichten uit. Je ziet het allemaal weer terugkomen in het tv-programma Lokaal. En we steken ons licht op in Voor de Puttenissen, waar het Hellevoetsluis. Daar zit Link Media en daar zit ook programmamaker, redacteur Perry van Brandwijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: De scholen zijn ook bij jullie weer begonnen, hè?
1: Ja, het is inderdaad zover. De zomervakantie is officieel voorbij, ook op Voor de Putten.
0: Ja, inderdaad. Maar dat betekent dat het ook wel weer heel erg druk is rond scholen?
1: Ja, ja, natuurlijk. De leerlingen die worden ook regelmatig natuurlijk met de auto naar school gebracht. Ja. Of komen zelf op de fiets natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, en rondom die schoolzones wordt het dan natuurlijk ook automatisch extra druk. En ja, de politie in de regio die heeft gezegd, ja, daar gaan wij toch wel met betrekking tot de veiligheid van in het verkeer gaan we daar toch extra op controleren. Ja. Dan gaat het bijvoorbeeld over fout parkeren, maar ook natuurlijk de maximumsnelheid. Nog eventjes snel de kinderen naar school toe brengen.
0: Ja, ik ken het. Ik woon schuin tegenover een basisschool in Berkel in Roderijs. En de strapatsen die je daar af en toe ziet, dat is echt niet normaal. Dus ik snap het
1: wel. Nee, en dat willen ze eigenlijk met extra controle. Tijdens het begin van het schooljaar willen ze dat voorkomen. Ja. En ook roepen ze op van check van tevoren de fiets van je zoon of dochter. Of het allemaal veilig is. Verlichting, werking van de remmen. Allemaal dat soort dingen. Ja. Ja, daar wordt ook de komende tijd extra op gecontroleerd. Hier in de regio.
0: Ja, de scholen zijn weer begonnen, de zomer is weer voorbij, maar die is wel bij jullie in de regio heel erg waardig afgesloten met het Spijkenissenfestival, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is het jaarlijkse festival op de markt in Spijkenissen. Een van de weinige gratis muzikale festivals nog in de regio. We hebben de organisatoren natuurlijk ook eventjes gesproken. Ja, en die vinden het ook wel uniek dat ze nog steeds een programmering met artiesten kunnen aanbieden. Ja. Waar bezoekers gratis gebruik van kunnen maken.
0: Ja, want het wordt steeds lastiger voor gratis festivals. Ook vanwege de strengere normen die worden opgelegd voor de veiligheid en zo.
1: Ja, dat hebben we inderdaad hier in de regio hebben we dat ook gezien met het festival Benissenpop. Ja, dat was ook een festival. Dat zou aankomend weekend plaatsvinden. Maar inderdaad, door die regelgeving en alle eisen waar het festival aan moet voldoen, kon dat niet meer doorgaan. Ja, en het Spijkenissenfestival is gewoon nog een festival wat natuurlijk ook de gemeente die werkt daar aan mee en ook sponsoren. Maar ze vinden het toch wel erg uniek dat dat nog steeds gratis kan worden aangeboden. En artiesten zijn ook heel erg enthousiast erover.
0: Een mooie review bij jullie op de site te zien, linkmedia.nl. Ik zie ook een artikel voorbij komen over gratis computerlessen in de bibliotheken bij jullie.
1: Ja, inderdaad. De Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden die biedt voor mensen die wat meer willen leren over de computer of hun vaardigheden willen verbeteren, bieden ze gratis computerlessen aan. En dat doen ze in allerlei vestigingen hier in de regio. Het is niet alleen als je echt helemaal geen verstand hebt van digitale vaardigheden, maar je kunt ook wel wat tips krijgen. Omdat natuurlijk steeds meer dingen digitaal gaan. Denk aan belastingzaken en dat soort dingen. En daar krijgen ze dan extra uitleg over. Dus er zitten echt vrijwilligers van de bibliotheek, die zitten daar klaar om mensen te helpen.
0: Goed zeg. Nou, allemaal te lezen bij jullie op de site Link Media, link met een Q natuurlijk, media.nl. Perry, we gaan de volgende keer weer elkaar spreken. Tot gauw, hè.
1: Zeker. Dankjewel, Ruud.

Coltrane, Go Like Elijah bij Radio Rijnmond. Carl die zei net tegen mij in de koffiecorner, ik vind dat hele betaald parkeren gewoon asociaal en de wegenbelasting is al duur genoeg. En Nel die zei, waar ik me aan erger is een hele lange lijst om op te noemen. En een andere Nel die zei, als je nog geen genoeg hebt van de havendagen, dan kun je op 11, 12 en 13 september naar de binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Dat is ook misschien wel leuk. Nou, dank voor deze tip op de valreep. Ja, het is weer zover. Ik ga zo meteen de kopjes naar de vaatwasser brengen. Dan is het einde koffieleuten. En hallo lunch. Zometeen met Erik praten over lunchbreak naar de Sugar Hill Gang. I said a hip,

0: Sugar Hill Gang en Rapper's Delight. En ja, je herkende natuurlijk Good Times van Chic eronder. En ja, ik wijs natuurlijk ook altijd heel graag naar Grandmaster Flash en de Furious 5. Die weer van dit nummer een waanzinnige remix heeft gemaakt. Bij De Boer Op, ik zei het al, De Boer Op gaat De Boer Op. Maar Erik Lemmers die neemt de lunch gewoon over. Op een waardige manier. En met volgens mij een rijk gevulde lunchkaart.
1: Juist, en ook weer een beetje een verwijzing naar De Boer Op. Want wat was er gisteren te zien op de Randweg N3?
0: Schotse Hooglanders.
1: Juist.
0: Ja.
1: De Boer Op. En die ging ook de hort op, zal het zijn ik zeggen. Echt,
0: het zijn, die duw je ook niet even opzij.
1: Zo.
0: Het zijn kolossen.
1: Zijn
0: ja, ja, ja, ja.
1: En zeg maar auto's op zich.
0: Ja.
1: En dan ook nog eens in tegenovergestelde richting.
0: Het is heel griezelig. Ja, dat had van alles mis kunnen gaan natuurlijk.
1: Precies.
0: Hè?
1: Ja, en dat is gelukkig niet gebeurd.
0: Nee.
1: Maar er was dus een verslaggever van RTV Dordrecht... Die het zelf heeft gezien, want hij reed daar toevallig.
0: Ja.
1: Dus die spreek ik er zo meteen.
0: Het nieuws letterlijk weer op straat.
1: Ja. Absoluut. Ja, zo
0: en de lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over een lekker gerechtje. La Milanesi. En dat is in Argentinië is dat een gerecht. Zij zijn er gek op vlees. En ze hebben volgens mij een soort gehakt maken ze daarmee in de vorm van een schnitzel.
0: Ja.
1: Maar nu hebben ze die als eerbetoon aan Lionel Messi, die ze allemaal enorm missen nu al. Hebben ze het gemaakt in de vorm van zijn hoofd. En dat heet nu La Mila Messi.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nou. Ja, iets met voedsel en zo. Dat kan natuurlijk altijd. Of voetbal. Of, nou ja, goed.
1: Voetbal kan.
0: Ja, ja.
1: Cadeautje. Ja, kortom, honor.
0: Hey, de mogelijkheden zijn gewoon weer eindeloos.
1: Te veel.
0: Nou, dat horen we graag zo van jou, lieve luisteraar. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
6: En wat als je geen verbinding hebt?
7: Dat is een goeie.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Lisa Stansfield die had al een muziekcarrière achter de rug toen ze haar eerste hit uitbracht. Pas toen ze als gastzangeres op een album van een andere band was te horen, werd ze internationaal ontdekt. En toen werd ze een wereldster. Je hoort een van haar hits zo. Nu eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
7: Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft 9 hooligans van Feyenoord een gebiedsverbod gegeven voor het mishandelen van een Algerijnse fan bij de Interland Nederland-Algerije. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester bevestigd na berichtgeving in het AD. 3 anderen kregen een waarschuwing. De mishandeling was voor de wedstrijd op 3 juni. Een busje met Algerijnse supporters uit Frankrijk was aangevallen. Een van de mannen in die bus was er slecht aan toe. Een maand later werden 7 mannen opgepakt uit Rotterdam, Schiedam, Capelle en Den Haag. Bij een van hen werd ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens de krant zou een van de mannen ook de medeoprichter zijn geweest van de Rotterdam Radicals, die ook negatief in het nieuws kwamen bij Cambuur Feyenoord. Tegen de 9 loopt nog een onderzoek van justitie. Mogelijk volgt er ook nog een rechtszaak. Oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, een voormalige ambassadeur, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van de handelsverdragen tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij een Duits hoogspanningsstation zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op één plek werden meerdere explosieven gevonden. In de avond was er een kortsluiting bij Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op de kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn 10.000 mensen dagenlang zonder stroom. Die aanval werd opgeëist door een extreemlinkse groepering. Wie er achter de laatste incidenten zit, dat is niet bekend. En Rijs Nelson keert mogelijk terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller is transfervrij, want deze week werd zijn contract bij Arsenal ontbonden en Feyenoord wil hem vandaag nog vastleggen. Nelson was in 2022 ook al speler bij Feyenoord, toen als leenspeler. Hij stond bijvoorbeeld in de basis van de finale van de Conference League tegen AS Roma. Nelson speelde dat seizoen 32 wedstrijden bij Feyenoord en scoorde 4 keer. Nelson werd in deze periode ook onder meer uitgeleend aan Brentford en Fulham. Bij Arsenal kwam hij 50 keer in actie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijke bui en het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Ik wil een lunchplaat draaien voor een culinair eerbetoon aan een van een restaurant in Buenos Aires voor de voetballer Lionel Messi. Na 20 jaar speelt hij geen interlands meer voor het nationale elftal. Ja, en daar balen ze eigenlijk verschrikkelijk van in Argentinië. Dat restaurant heeft nu een populair vleesgerecht, de Milanesi, omgedoopt tot de Mila Messi. Het is gemaakt van een soort gehakt en ze hebben dat geboetseerd in de vorm van het gezicht van Messi. Even wat paneermeel eroverheen en dan natuurlijk in de frituur. Ook de liefde van de voetballiefhebber in Argentinië gaat door de maag. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Erik Lemmers.
15: Radio met een grote R.

0: een van de hits waar Lisa Stansfield wereldberoemd mee werd. Ja, met The Real Thing bedoelde ze dan natuurlijk de carrière als solozangeres. Want daarvoor had ze in bandjes gezeten en andere dingen. En toen werd ze niet opgemerkt, maar op een bepaald moment ineens wel. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Een aantal Schotse hooglanders is in Dordrecht gisteravond een uur lang op hol geslagen in de stad. Nadat ze uit een park waren ontsnapt. En ze liepen zelfs een half uur over de randweg N3 tegen het verkeer in. Een verslaggever van RTV Dordrecht die kwam ze daar tegen. En die spreek ik zo. En bewoners van Berkel en Roderhuis West die zitten al dagenlang in de rotte eierenlucht. Dat heeft te maken met de droogte en het tijdelijk vullen van een waterberging in Oude Leden, wat aan Berkel vast ligt. En nu die weer wordt leeggelaten, beginnen alle planten die onder water hebben gestaan te rotten. Zometeen spreek ik een bewoner en de dijkgraaf hierover. En ik wil een lunchplaat draaien over een smakelijk eerbetoon aan een voetballer van statuur, Lionel Messi. Restaurant in Buenos Aires is dat aan het maken nu. De Argentijnen die zijn natuurlijk gek van voetbal en dus ook van de belangrijkste speler. En die dus niet meer voor hun land uitkomt. En daar zijn ze kapot van. Maar het restaurant heeft nu een soort schnitzel ontwikkeld. En dat heet daar een Milanesi. In de vorm van het hoofd van Messi. De chef die boetseert het echt van een soort gehakt. En dan gaat hij er paneermeel overheen uitstrooien. En dan gaat het de frituur in. En dan heb je dus de Milanesi. Welke leuke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En dan tot slot nog even een gemiddeld gesprekje dat in bijna alle talen hetzelfde gaat. Hey hallo, hoe gaat het? Ja, wat zeg je dan? Volgens de Canadese zanger Cameron Whitcomb zeggen we veel te makkelijk goed hoor. Daarover gaat het nummer dat je zo van hem hoort. Maar eerst ABBA.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear hier op Radio Rijnmond. 10:10 is het, je luistert naar Lunch Break. Automobilisten die gisteravond op de N3 reden, die zagen tussen de auto's voor hen ineens twee paar horens opdoemen. Die liepen namelijk tegen het verkeer in op de randweg. Het ging om een aantal Schotse hooglanders. Die waren losgebroken uit het dubbelmondenpark in Dordrecht. En ze liepen in galop richting N3 en daarna dus op die randweg. Ze zijn ruim een uur lang op pad geweest voor ze met politieauto's konden worden ingesloten. Koen Teeuwers van RTV Dordrecht die reed toevallig over die N3 en stond oog in oog met ze. Goedemiddag, Koen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, jij reed daar dus niets vermoedend met de auto rond. En toen?
1: Ja, dan zie je in de verte zie je zwaailichten en je opeens rode lampen van auto's die stilhouden. En dan denk je, ja, god, er zal wel wat blikschade te zien zijn. En we worden om het ongeluk heen geleid. En dat was dus niet het geval, want inderdaad, zoals je beschreef, dan komen opeens twee Schotse hooglanders jouw kant op. En dan denk je, je gaat er niet tegen mijn auto aangaan, alsjeblieft.
0: Want, ja.
1: Zo'n dier is natuurlijk een enorm gevaarte. En zeker die horens, dat maakt nog geen indruk, kan ik je zeggen.
0: Echt, het zijn echt bakbeesten. Ze zien er gewoon super groot uit.
1: Ja, de politie noemde het zelf aan de telefoon toen ik ze belde. Bisons. Want ja, die indruk krijg je al gauw als je ze in het donker tegenkomt. Maar nee, ja. Het zijn natuurlijk in de praktijk zachtaardige dieren. Maar ze zien er enorm imposant uit. Van die lange haren, van die grote oren. Ja, en dat, die twee horens op het hoofd, die maken het plaatje helemaal compleet. En als je die dan op een rondweg tegenkomt waar je met 100 km/u kan

0: rijden. Ja, dat is wel even schrikken.
1: Nou, zeker. Want er had dus van alles kunnen gebeuren natuurlijk, hè?
0: Nou, zeker.
1: Ja, supergevaarlijk.
0: Nou, absoluut. Het is ook dat ze gewoon los bleven lopen. De politie deed er alles aan om ze te pakken te krijgen. Uiteindelijk hebben ze 4 auto's ingezet. En leek het er even op dat de koeien werden ingesloten. Maar dat was ook het moment dat ik aankwam rijden. En toen zag ik eigenlijk dat ze tussen die auto's door weer de tegenovergestelde richting opliepen. Ze gingen dus eigenlijk spooklopen.
1: Ja.
0: De andere kant op. Dus richting de A16, waar gewoon niet vermoedende automobilisten gewoon aankwamen rijden. En dat is ook de reden geweest voor de politie om uiteindelijk dan dat gedeelte helemaal af te zetten. Want ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk, nou, als je niet vermoedend bovenop zo'n beest knalt.
1: Doodeng. En hoe lang hebben ze nou eigenlijk gewoon in vrijheid rondgehuppeld?
0: Ja, toch zeker wel een uur. Ik begreep van de politie dat de melding omstreeks 9:45 kwam. Dat de dieren werden gezien buiten het park waar ze normaal gesproken rondlopen. En dan moet je weten, het Dubbelmondenpark is een loopgebied waar deze koeien staan. De Schotse Hooglanders. En daar kunnen mensen ook gewoon wandelen met kinderwagens. Oude vandaag lopen daar. Er zit ook een bejaardenhuis naast. Maar deze blijven normaal gesproken in het gebied vanwege twee enkele wildroosters. Dus die
1: horen daar niet gewoon doorheen. Ja.
0: Nee, daar kunnen ze in principe niet doorheen. Maar op een of andere manier zijn ze toch losgeraakt. En daar is de politie op afgekomen. En vervolgens zijn die dieren aan de wal gegaan. En die hebben toch een behoorlijk stuk moeten lopen. Want er is een fietspad langs de rondweg. Die hebben ze helemaal afgelopen. Om vervolgens weer via een bocht de oprit te pakken. Ja. En dus op die rondweg te belanden. Dus ja, zijn ze toch. Het was een soort kat-en-muisspel tussen de politie en deze twee hooglanders.
1: Ze zullen zelf ook wel enorm in paniek geweest zijn, natuurlijk.
0: Dat denk ik zeker wel. Wat
1: er nu weer overkwam. Ze worden beheerd door de gemeente in dat park. Ja. En de gemeente moest ze ook komen ophalen. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat klopt. Het park wordt beheerd door de gemeente en ze zijn ook eigendom van de gemeente. Dus was het even wachten totdat er ergens een veewagen werd gecharterd waar die dieren in konden. Nou, de politie was dus al blij dat ze bij een tweede poging wel de dieren veilig hebben kunnen stellen en dat het verkeer uiteindelijk ook weer over de N3 kon. Dat heeft al met al dus nadat ze zijn aangehouden, zeg ik het maar even, in agententermen, is er een veewagen besteld en die was zo ongeveer een half uur tot 3 kwartier later aanwezig. En wat je toch zag ook op de beelden is dat de dieren, ja, die waren toch echt wel gestrest. Je zag ze zo snuiven en het schuim kwam uit hun mond. Ja. Kan je voorstellen dat je natuurlijk over een weg loopt waarvan je denkt, wat doe ik hier als koe? Nou ja, in ieder geval, het is allemaal goed afgelopen.
1: Gelukkig.
0: Ze zijn in de wagen geladen en ze zijn nu tijdelijk ondergebracht bij een boer hier op het eiland van Dordrecht om even tot rust te komen. En niet in de laatste plaats natuurlijk, de gemeente wil heel graag weten, hoe kon het zover komen?
1: Ja.
0: Dus ze willen eerst onderzoeken, waar zit het gat in het hek? Hoe zijn ze vrijgekomen? En pas als dat duidelijk is, dan kunnen ze natuurlijk weer op een goede manier terugkeren op hun vertrouwde stekkie.
1: Dus ze blijven voorlopig eventjes in de stal totdat er daar meer duidelijkheid over is.
0: Ja. En stress is helemaal verdwenen.
1: Juist, dat zou ook fijn zijn. Nou, de stress bij jou is ook voorbij. Volgens mij heb je het lekker van je af kunnen praten.
0: Absoluut. Ik heb een goede nachtrust gehad, Erik. Dus dat is helemaal goed gekomen.
1: Dankjewel voor het vertellen erover.
0: Helemaal goed. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Dag Koen Tewers van RTV Dordrecht. Zometeen het nieuws. Gaan we even hierover bijpraten. Maar eerst Anouk en New Day.

0: New day, nieuwe tijd, 12:30 en 1 minuutje ervoor zelfs. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws en het weer en het verkeer. Je luistert naar Radio Rijnmond. Begin even met die files. Er is er eentje die ik ga noemen voor je. De N203 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Daar 6 minuten vertraging. Het alles, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Hier in het Lloydkwartier is het nog een beetje grauwig, een beetje donker. Ja. Wat voor weer hoort daarbij?
1: Ja, het is eigenlijk heel verschillend. Op de ene plek zie je af en toe een zonnetje, ook donkere wolken inderdaad. En trekken een paar regenbuien vanuit het westen ook over de regio. Ze trekken dan in oostelijke richting. Nou, vanmiddag is er dus nog wel kans op plaatselijk een regenbui met af en toe zon. Nou, het is nu een graad of 20. Nou ja, het is vanmiddag zo'n 21 graden ongeveer, Erik. En de wind die waait daarbij matig en die komt dan uit een westelijke richting. Nou, vanavond eerst vrijwel droog, maar toch later op de avond al. En vannacht kan het druilerig worden met een beetje lichte regen en motregen. Temperatuur die is best hoog vannacht. Het koelt niet veel verder af dan een graad of 17. En morgen dan hebben we te maken met nogal wat bewolking. Misschien dat soms de zon er even doorheen prikt. Kan ook wat druilerig zijn met een beetje lichte regen en motregen. Hangt allemaal samen met een frontensysteem. Dat blijft een beetje over onze regio hangen, zeg maar. Ja, we noemen dat slepen. Dus dat blijft een beetje over ons heen liggen, zeg maar. Tot en met vrijdag. Want pas vrijdag stoot hij echt door naar het zuidoosten. En tot die tijd zit het dan in relatief warme lucht. Want morgen kan het makkelijk 22, misschien wel 23 graden worden. En wat ook opvalt morgen is dat de wind al snel uit het westen komt. En dan wordt hij aan zee af en toe krachtig, een windkracht 6.
0: Kijk, daar zitten we dan mooi weer mee. Hoe gaat het dan voor de rest van de week? Blijft die wind de hele tijd waaien? Want ik had het wat minder.
1: Nou, die wind gaat zelfs nog een tandje erbij geven. Want we krijgen van alles wat. Vrijdag, dat wordt echt de minste dag. Vanuit het noordwesten komt dan echt dat frontensysteem over. En aan de voorzijde ervan wordt nog warme lucht aangevoerd. Kan wel 23 graden worden vrijdag. Maar in de loop van de dag buien met kans op onweer ook. En dan in de tweede helft van de middag zakt de temperatuur naar 18 graden. En aan zee kan af en toe een harde wind komen te staan. Een windkracht 7 uit het westen. Dus veel wind, ook boven land trouwens. In het weekend een flinke weersverbetering met zonnige periode. Landinwaarts ook wat stapelbewolking. Dan zien we op zaterdag een temperatuur van 21 graden, Erik. Maar zondag, dan kan het landinwaarts misschien wel 25 graden worden.
0: Hoho, wauw.
1: Ja.
0: Begint het ineens de zomer te worden, joh.
1: Ja, lekker even.
0: Ja, heerlijk.
1: Even, ja. Ja, om het even.
0: Het is dus, om het even.
1: Ja, dat.
0: Nou, helemaal goed, Ed. Nee, die zondag gaan we lekker erop uit. Hè. En heel veel mensen doen dat. Zeker in Rotterdam,
1: ja,
0: waar de Wereldhavendagen zijn. Dus hartstikke mooi.
1: Ja, dat is de dag, ja.
0: Dankjewel, Ed.
1: Oké, tot maandag, jongen.
0: Tot maandag. Hoi. Dave Statema, die heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De politie heeft deze week een man uit Dordrecht opgepakt die deze week zijn twee pitbulls op een vrouw heeft afgestuurd. De vrouw werd gebeten en liep zwaar letsel op aan haar onderarm. Het voorval was in de nacht van zaterdag op zondag op de aardappelmarkt in het centrum van de stad. Een dag later werd de dordtenaar opgepakt. Zijn honden had hij volgens eigen zeggen verstopt om te voorkomen dat de politie ze in beslag zou nemen. De recherche heeft de zaak in onderzoek en gaat met samen met justitie kijken naar passende maatregelen. Bij een busongeluk in Egypte zijn 21 mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. Het busongeluk gebeurde vanochtend op de weg tussen de populaire badplaatsen Dahab en Nuweiba aan de Rode Zee. De bus zou onderweg zijn geweest van Cairo naar de Jordaanse hoofdstad Amman. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De verdachte van het doodschieten van een man en een vrouw in het dorpje Wijteveen in het noorden van het land heeft op het laatste moment een getuige opgeroepen die het verhaal nogal een andere wending geeft. Het gaat om de oude buurman van de slachtoffers die toen nog woonde in Velzen. Ook daar hadden de latere slachtoffers Sam en Ineke enorme ruzie. Dit keer met de buurman die nu als getuige wordt opgevoerd. De twee werden doodgeschoten door Richard K. na een hoogoplopende ruzie. In Velzen was er ook al sprake van. Bij de officiële instanties zouden dossiers heel dik zijn over de ruzies, pesterijen en ongefundeerde klachten, zegt de buurman, die zelf bij de politie werkt. De getuige is nooit eerder gehoord, maar zegt nu over deze zaak dat de twee latere slachtoffers anderen tot waanzin konden drijven. Nou, Richard K. is de man die zijn huis aan Sam en Ineke had verkocht. Daarna was ruzie ontstaan over mogelijke verborgen gebreken aan het pand. Uiteindelijk was hij zo tot waanzin gedreven dat hij een pistool pakte en de twee doodschoot.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk iets wat je dan nooit moet doen. Maar dit, van die bloed onder de nagels, dat klinkt wel heftig ook.
2: Nou, het opmerkelijke is dus, en dat zegt deze getuige dus ook, van goh, er is zoveel onderzoek naar gedaan, maar ze hebben nooit met mij gesproken, nooit naar de situatie hier gekregen. Maar ze hadden dus vaker echt ruzie die bijna volledig uit de hand leek te lopen.
0: Ja, bijzonder dat dus nu wel naar voren komt. Dankzij die verdediging dus. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen een lekkere van Bruno Mars, maar eerst de Spice Girls.
3: Radio met een grote R.
4: Yo!

0: Spice Girls. If you wanna be my lover. Op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over dat lekkere stuk eten, de Milanesi. Daar hebben we nog een leuk filmpje van. Dat kan je dan op TV Rijnmond zo meteen even bekijken. Want als eerbetoon aan die Messi, Lionel Messi, die niet meer voetbalt voor het nationale elftal, hebben ze het nationale gerecht. Dus de Milanesi hebben ze gemaakt in zijn beeltenis. En zo ziet dat eruit. Het is eigenlijk een schouderstuk, als het ware. Je ziet de schouders met zijn hoofd erboven. In de paneermeel, uit het frituur gehaald. En ja, dat lijkt helemaal op hem. En nou, die restauranthouder heeft dat dus met pijn in zijn hart gedaan. Want hij vindt het maar verschrikkelijk dat Lionel Messi. Mijn suggestie voor de lunchplaats, zegt Karin, is wel wat ver gezocht. Put your head on my shoulder. Qua ham dan. Dus ja, Paul Enka. Hij is ver gezocht, maar wel leuk. Dankjewel. Arnold die vroeg Cass Hands van Jewel. Ruud Vonk, Meatloaf, You Took the Words Right Out of My Mouth. Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Body Holly en The Crickets met That'll Be The Day. Of Madonna met Evita. En dat gaat natuurlijk over Argentinië. Met de hit Don't Cry For Me, Argentina. Phil Kort, Eric Carmen en Hungry Eyes. Peter Baas, Man in the Mirror van Michael Jackson. Mario Binnendijk, Food for Thought van UB40. Peter van der Wulp die zegt half Argentinië helden toen hij zijn afscheid aankondigde. Maar hij zei Don't Cry For Me, Argentina. Madonna, trouwens niet als eerste door haar uitgebracht. In de jaren 70 was het door iemand anders. Moeten we nog even uitzoeken wie dat was. Maar ja, hij is dus twee keer genoemd. Dus maakt grote kans. Of misschien draaien we wel Meat Man van Jerry Lee Lewis. Of misschien draai ik er wel eentje van jou. Laat eens even weten via de Rijnmond app als je wilt. Welke plaat jij wilt horen, druk op Appons. Zometeen praten we nog over de stank in Berkel en Roderijs. Want daar zijn rottende planten die dringen door tot in de huiskamer qua lucht. En daar komen ook nog eens bepaalde stoffen bij vrij. Ammoniak en waterstofsulfide. Dingen die je eigenlijk niet in je neus wilt hebben. Zometeen horen we de dijkgraaf erover.

0: Zo doe je dat met echte liefde. Bruno Mars, Risk It All For You. Je luistert naar Radio Rijnmond. Bewoners aan de westkant van Berkel en Roderijs die ruiken al dagenlang rotte eieren. Oorzaak is dat het waterschap Delfland de tijdelijke waterberging in Oude Leden weer laat leeglopen. Die berging was gevuld tijdens de droogte om te voorkomen dat dijken schade zouden oplopen doordat het waterpeil te laag zou worden. Intussen zijn de planten die in het gebied van de waterberging stonden afgestorven door dat water. En nu dat droog komt te liggen, rotten de planten weg. En dat veroorzaakt die stank. Ed van Steen, jij woont in het gebied. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat ruik je?
1: Nou, momenteel begint de lucht hard op te trekken. Maar vorige week, rotte eieren, zou ik maar zeggen. Een rottende lucht hing er. We hebben daar achteraf dan bericht over gekregen van Delfland. Dat zou komen omdat er wat emissies waren van ammoniak. En waterstofsulfide en dat allemaal niet zo gevaarlijk was.
0: Nee, en dat heeft jou juist ongerust gemaakt?
1: Ja, dat maakt mij heel ongerust, want ik werk in een industrie en als er waterstofsulfide gedetecteerd wordt, dan is het grote paniek, want dat is echt zwaar giftig. Ammoniak is nou ook niet echt een stofje waarvan iedereen zegt van joh, laat maar lekker waaien, het is wel goed. Ja, het zijn allebei echt gevaarlijke stoffen. In dezelfde brief staat dan nog dat de dode vissen opgeruimd worden. En dan denk je, je bent een gevaarlijke stof in de weer. Er gaan vissen dood. Maar zit er een verwijzingtje ergens op de website naar de GGND dat geur en gevaarlijke stoffen niet hetzelfde is. En dan denk je, ja, maar in dit geval is dat dus wel zo. Want je zit met ammoniak en je zit met waterstofsulfide. En daarvoor kun je niet zeggen, joh, het stinkt een beetje, maar het is verder niet gevaarlijk. Het zijn echt gevaarlijke stoffen.
0: Nou stond in die brief ook dat er updates zouden worden geplaatst op de website. En daar stond later dat de metingen waren verricht naar gevaarlijke stoffen. En dat dat geen gevaarlijke concentraties waren. Heb jij dat ook gezien?
1: Dat heb ik gisteren ook gezien. Stond voor de rest niet in de brief die de bewoners hebben gekregen.
0: Maar wel dat je updates kon vinden op de website?
1: Dat klopt. Maar daar heb ik niet gekeken. Ik heb nu wel gekeken.
0: En waarom heb je daar toen niet gekeken?
1: Ja, joh, ik krijg die brief en ik zie dat en ik vind dat heel apart allemaal. Maar over die metingen kan ik ook nog wel wat vertellen.
0: Als je het goed vindt, ga ik eventjes door. Eerst naar de dijkgraaf. Want het ging mij even om de communicatie. Omdat jij daar zelf ook over had gesproken. Dat je zei van ja, ik vind het gek dat ons dat niet goed gemeld is eigenlijk. Ja. Hè? Pietijn Daverveld van het Waterschap Delfland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ammoniak is een gevaarlijke stof. Hè? We hebben het net gehoord. Hij weet het zelf van de industrie en zwavelverbindingen ook. Is dat niet gevaarlijk als je dan door die polder fietst?
2: Ammoniak en ook waterstofsulfide zijn in principe inderdaad gevaarlijke stoffen bij hoge concentraties. Maar de concentraties die vrijkomen bij het natuurlijke verrottingsproces van planten zijn zo laag dat er geen gezondheidsrisico's zijn. En toen er wel enkele gezondheidsklachten zoals hoofdpijn ons bereikte, hebben we ook de veiligheidsregio Rijnmond verzocht om metingen bij de bronnen bij mensen thuis uit te voeren. En toen zijn er geen verhoogde concentraties gemeten die deze klachten kunnen verklaren. Dat neemt echter allemaal niet weg dat we het ontzettend vervelend vinden dat er sprake is geweest van stank en vissterfte.
0: Ja, want het is een verschrikkelijke geur. Nou, ik hoorde van een collega van mij dat het bij hem echt de woning in is gedrongen. Ja, als je daarin moet slapen, dan moet je niet aan denken, hè?
2: Ja, daarom zei ik al, ik vind het heel vervelend dat inwoners en ook Desmier van Steen het zo ervaren heeft. De maatregel om waterbuffers aan te leggen was noodzakelijk voor de waterveiligheid. En zo'n maatregel brengt natuurlijk voordelen, maar ook nadelen met zich mee, zoals stankoverlast. En dat vinden we ontzettend vervelend voor de omgeving. En we doen er ook alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.
0: Hoeveel klachten van stank heb je binnengekregen trouwens?
2: Orde grootte denk ik iets van tussen de 100 en 200. Precies het getal weet ik niet. Maar wij vinden gewoon alle klachten ontzettend vervelend. En daarom hebben we ook heel stevig ingezet op uitgebreide communicatie. En gelukkig hebben veel mensen onze website gevonden. We hebben gezien dat de berichten daarop meer dan 3000 keer bekeken zijn. En dat is echt veel meer dan gebruikelijk. En daarnaast hebben we natuurlijk ook op de social media berichten gezet. Ja. We hebben informatie verstrekt aan de regionale krant De Rout, die daar ook weer over bericht heeft.
0: En komt dat niet overal aan, hè? Want ook die collega van mij die zei ook van ja, ik heb die brief gekregen, maar dat van die metingen, daar weet ik niks van.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Wij hebben geprobeerd om zeg maar zo volledig mogelijk te informeren en ook heel vaak updates gestuurd op onze website. We hebben ook natuurlijk nog de gemeente zelf en de veiligheidsregio berichten gestuurd met het verzoek dit te plaatsen. Dat hebben ze ook gedaan. We hebben ook nog 15.000 brieven laten bezorgen aan omwonenden. Dus we hebben echt geprobeerd om in de eerste plaats duidelijk te maken dat wij het heel erg vervelend vinden dat dit gebeurt. En tegelijkertijd ook aangegeven van ja, wat doen wij eraan? En wat kunnen inwoners ook zelf doen?
3: Ja, denkt u niet nu toch nog eventjes ver? Ik moet toch kijken of dat toch niet anders kan, of het toch niet wat beter kan. Kennelijk was die brief dus niet genoeg aanleiding voor mensen om, of viel het niet op dat ze dus echt even moesten kijken voor de updates naar die website.
2: Ja, kijk, deze situatie is natuurlijk echt uitzonderlijk geweest. En vanzelfsprekend zullen wij evalueren hoe dit gegaan is en daar ook weer lessen uit trekken. Bijvoorbeeld de effectiviteit van maatregelen om stankoverlast te verminderen. Maar dit is een bijzondere situatie geweest waar we ook weer van leren.
3: Juist, duidelijk. Piet Hein Daverveld, dankjewel voor je toelichting. En ook Ed van Steen.

Wishing I Was Lucky. Wet, wet, wet op Radio Rijnmond. En dan, wat moeten we dan gaan draaien voor Lionel Messi, hè, die in gehakt vereeuwigd is in een restaurant in Argentinië, in Buenos Aires. Ja, het is voedsel waar je een beetje van gaat nadenken. Dus UB40, Food for Thought.

0: UB40 en Food for Thought. Mario Binnendijk die bedacht hem. En daarom hebben we hem nu gedraaid. Maar iedereen bedankt voor alle leuke inzendingen weer. Morgen gaan we weer verder met de nieuwe. Maar straks kun je weer een lunchbag winnen met de Rijnmond Platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
7: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Peter Gabriel zometeen. Ik zag hem laatst nog als de bejaarde zanger die hij nu is. Een optreden geven in een superspannende science fiction serie, Silo. Maar hij moest vroeger ook wel eens vaker in beeld wat doen. En dat is niet altijd leuk. Voor de videoclip van het nummer dat je zo hoort, moest hij urenlang stil blijven liggen. Je hoort het zo. Eerst het nieuws van 1 uur. Krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft 9 hooligans van Feyenoord een gebiedsverbod gegeven voor het mishandelen van een Algerijnse fan bij de Interland Nederland-Algerije. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester bevestigd na berichtgeving in het AD. 3 anderen kregen een waarschuwing. De mishandeling was voor de wedstrijd in de Kuip op 3 juni. Een busje met Algerijnse supporters uit Frankrijk was aangevallen en een van de mannen was er slecht aan toe. Een maand later werden al 7 mensen opgepakt uit Rotterdam, Schiedam, Capelle en Den Haag. Bij een van de mannen werd ook een hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens de krant zou een van de mannen ook de medeoprichter zijn geweest van Rotterdam Radicals, die afgelopen week ook negatief in het nieuws kwam bij Cambuur Feyenoord. Tegen de 9 loopt nog een onderzoek van justitie, mogelijk volgt er ook een rechtszaak. De politie heeft deze week een man uit Dordrecht opgepakt die zijn 2 pitbulls op een vrouw heeft afgestuurd. De vrouw werd gebeten en liep zwaar letsel op aan haar onderarm. Het voorval was in de nacht van zaterdag op zondag op de aardappelmarkt in het centrum van de stad. Een dag later werd de man gearresteerd. Zijn honden had hij volgens eigen zeggen verstopt om te voorkomen dat ze in beslag zouden worden genomen door de politie. De recherche heeft de zaak in onderzoek en gaat nu samen met justitie kijken voor een passende maatregel. Justitie heeft een half jaar cel geëist en 4 maanden voorwaardelijk tegen het, voor het aanrijden van een jongen van 6 op een zebrapad op de Rijendijk in Rotterdam. De verdachte is er daarna in zijn Audi vandoor gegaan en werd later opgepakt. Meerdere getuigen hebben aangegeven dat het rijgedrag van de man opvallend was, met bumperkleven, gevaarlijk inhalen en hoge snelheid. De man zelf heeft verklaard dat hij niet harder reed dan 50... en dat hij niemand op het zebrapad had gezien. Maar het onderzoek bleek dat hij vlak voor het ongeluk 91 km per uur heeft gereden. Het slachtoffer werd 12 meter door de lucht geslingerd. De man wordt beschuldigd van roekeloos rijgedrag. Het slachtoffer heeft nu een leerachterstand, littekens en krijgt psychologische hulp om het trauma te verwerken. Of die ooit volledig herstelt is nog niet duidelijk, zegt de officier van justitie. En Rijs Nelson keert mogelijk terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller is transfervrij, want deze week werd zijn contract bij Arsenal ontbonden. Feyenoord wil hem vandaag nog vastleggen. Nelson was in 2022 ook al speler bij Feyenoord, toen als leenspeler van Arsenal. Hij stond bijvoorbeeld in de basis van de finale van de Conference League tegen AS Roma. Nelson speelde dat seizoen 32 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 4 keer. Nelson werd in zijn periode ook onder meer uitgeleend aan andere Engelse clubs als Brentford en Fulham. Bij Arsenal zelf kwam hij 50 keer in actie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En je kunt daarmee iets moois vinden natuurlijk. Dat is namelijk... Ik moet even die muziek wat zachter zetten. Ja, waar ben je nou? Oh, hier ja. Je kunt er namelijk een lunchbag mee winnen. En dat is niet het enige wat je kunt winnen. Je kunt namelijk ook nog de weekprijs winnen. Die heb ik ook voor je klaarstaan. En die weekprijs, dat is een lunch voor 2 personen in een restaurant in de buurt. En je hoeft er maar 1 ding voor te doen. Dat is 1, 2 of 3 te zeggen. Dat is eigenlijk alles. Het zou ook leuk zijn als je de titel en de artiest erbij weet. Een nummer dat ik achterstevoren heb gedraaid. Welke is het?

0: Welke zou dat nou zijn? Is dat 1, de Puma's? Zij maakt het verschil. 2, Akda en de Munnik met het regelt zonnestralen. Of 3, Van Dikhout en Stil in mij. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app, ons spreek ik je zo onder andere naar Peter Gabriel.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Lunchbreak. Erik Lemmers.
6: Radio met een grote R.

0: Peter Gabriel met Sledgehammer. Ja, voor de videoclip is een stop-motion clip gemaakt. En hoe werkt dat? Elk beeldje moet een apart gefotografeerd worden. En dan zie je uiteindelijk poppetjes bewegen. Maar voor Peter Gabriel, die ook in die clip zat, betekende dat juist dat hij moest stil blijven liggen. Soms wel 16 uur lang. En hij had ook nog eens een kerstboomkostuum aan met allerlei kerstlampjes erin. En ja, kennelijk was het ook heel vochtig. En werd hij gewoon af en toe geëlektrocuteerd door die lampjes. Dus een soort martelgang, maar die dan wel weer een hele populaire videoclip opleverde. Bij deze ook een hele populaire hit. Sledgehammer, het begin van deze lunchbreak op de woensdagmiddag, het tweede uur. Zometeen luidt Caroline Wimmers de herfst in met een lekkere pumpkin spice latte. Latte bedoel ik, moet ik zeggen. En die siroop die kan je helemaal zelf maken. En dat kost maar een fractie van de dure koffies die je bij de verschillende ketens moet kopen. Dus spit je oren zometeen, zou ik zeggen. Ook natuurlijk omdat je nog een mooie prijs kan winnen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Luister nog even goed, want ik heb een lunchbag voor je klaar liggen. En de belofte van een lunch voor twee die ook de jouwe kan zijn. Als je aan het eind van deze week als winnaar van vandaag bijvoorbeeld eruit geloot wordt. Welk nummer is hier achterstevoren gedraaid?

0: Het zijn mannen, zoveel is zeker. Maar welke mannen zijn het? Zijn het die van de Puma's? Zij maakt het verschil op lepel 1. Die van Acta en de Munnik? Op lepel 2, het regelt zonnestralen. Het regent zonnestralen. Of de mannen van Dikhout met Stil in mij op lepel 3. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen een heel gevoelig nummer van Pink. Ze schreef dat en zong het op het moment dat ze zelf door een zware tijd ging. Want haar vader had ze verloren aan kanker. En haar man Carrie Hart die kampte met ernstige gezondheidsproblemen naar zware operaties. En ze kon het eigenlijk niet droog houden terwijl ze dit inzong. Dus het duurde een tijdje voordat het puur de zang was en niet de tranen. Die hoor je zo meteen, maar eerst Melee.
1: Radio Rijnmond,

0: En je luistert naar Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Hallo Janita.
2: Hallo?
0: Hoi.
2: Wat leuk.
0: Ja, wat leuk dat jij in de uitzending zit, joh.
2: Ja, dat precies. Dat vind ik ook zo leuk.
0: Hoe heet jij van je achternaam?
2: Botstra.
0: Botstra. En ben jij onderweg toevallig?
2: Ja, hoor je me wel goed?
0: Ja, ik hoor. Het valt me heel erg mee. Dus wat dat betreft. Maar je zit in de auto, of wat?
2: Ja, ik zit in de auto.
0: Met Mai. En wie is Mai?
3: Hallo, ik ben Hans.
0: Hallo Hans. Gezellig.
3: Hallo daar.
0: Zijn jullie met z'n tweeën? Ja, wat leuk. En zijn jullie met z'n tweeën, waarnaar zijn jullie onderweg?
3: Ja, wij zijn in de auto. We hebben een camper op de auto staan. En we zijn onderweg naar België, naar het mooie weer.
0: Dus voor jullie begint de vakantie nu pas? Of,
3: Ja, het is maar een paar dagjes. We gaan naar de zus van Janita in Normandië.
0: Wat leuk. Ja, weet je, zusje in vreemde places, dat is altijd handig, hè Janita?
3: Ja.
2: Wat zei je?
0: Nou, ik zeg dat het leuk is om...
2: Ik had hem even aan de oor van mijn man.
0: Ja, dat is lief van je. Ik zeg dat het leuk is om mensen in bijzondere plekken te hebben wonen waar je naartoe kan.
2: Ja, ja, maar alleen wel vervelend, want je ziet ze natuurlijk ontzettend weinig.
0: Ja, dat is ook weer zo, ja.
2: Maar ja.
0: Jij weer gelijk in Janita. Ja, maar nou blijf je ook wel wat langer natuurlijk.
2: Nee, want volgende week moet ik alweer thuis zijn, want mijn zoon moet weer naar het ziekenhuis, dus dan moeten we weer daarheen.
0: Okay.
2: Dus dat is even jammer.
0: Heeft hij wat ernstigs?
2: Vijf dagen.
0: Oké, heeft het niet te erg wat je zoon heeft?
2: Het is heel erg geweest. En het gaat nu supergoed. Dus... En daarom zijn we ook zo blij dat we nu even 5 dagen weg kunnen.
0: Ja.
2: Want
0: je hebt er gewoon heel veel zorgen.
2: Ik het niet.
0: Veel zorgen mee gehad en moest vaak met hem op controle dan.
2: Ja, zeker.
0: Ah, jeetje.
2: Maar nu gaat het goed en daar kijken we alleen maar naar.
0: Nou, en dat is heel fijn, want dan kun je in ieder geval weer een beetje positief en een beetje plannen gaan maken. En genieten dus in Normandië. En het weer is daar goed, hoorde ik van je man?
2: Ja, precies.
0: Lekker.
2: Dus het is gewoon 6 dagen even voetjes omhoog, wijntje en genieten.
0: Heerlijk. Nou, dat hebben jullie dus echt verdiend. En daar hoort een plaatje bij, toevallig heel toepasselijk. Maar jij moet nog wel even zeggen welke plaat het nou net was.
2: Het was Acta in de Munnik met Het regent zonnestralen.
0: Kijk, dat wou ik maar zeggen. Dat is toepasselijk en het klopt.
2: Ja,
0: ja. Gefeliciteerd.
2: Sorry, nou verstond ik je niet meer.
0: Ik zei gefeliciteerd. Ja, je was aan het gillen natuurlijk.
2: Ja, goed hè.
0: Je krijgt een lunchbag van ons, dus die kan de volgende keer mee in de auto. Dan heb je onderweg lekker je gekoelde broodjes, als het ware. Als je die er koel in doet, want het isoleert. En mogelijk ook, bij terugkomst, je weet het maar nooit, heb je ineens een lunch voor 2 personen te pakken. Daarvoor moet je vrijdagmiddag even de telefoon bij het oor houden om te kijken of die overgaat. Want om 2:50 zou ik je dan zo'n beetje kunnen bellen rond die tijd.
2: Zo. 1:30, 2 zo. Ik ga hem echt bij me houden.
0: Hou hem bij je.
2: Dat is leuk.
0: Als het zo is, opnemen en gedag zeggen. Dan heb je hem binnen. Als het niet zo is, dan heeft iemand anders hem.
2: Nou, geweldig. Vind je altijd leuk om je te horen.
0: Meen je dat?
2: Meen ik serieus. Ja, echt waar.
0: Nou, wat gezellig.
2: We luisteren ook erg veel naar de radio. Echt, maar ja, dat zeggen er wel meer, hè. Maar we doen het echt.
0: Maar
2: ja,
0: dat is wel wat we graag horen natuurlijk. En zeker van jou. Want ik vond het erg leuk om je even te spreken.
2: Super,
0: ik ga met jou in vreugde meedelen. Met deze mooie plaat. Veel zon toegewenst daar. Doeg.
2: Oké, dankjewel. Hartstikke leuk.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Heard It Through the Grapevine. Hier op Radio Rijnmond. 3:30 is het geworden. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Geen files op dit moment op de wegen te noemen. Af en toe zon, kans op een bui vandaag bij 21 graden. Vanavond vrijwel overal droog en later op de avond en vannacht af en toe lichte regen en motregen. En dan is het een bijna zwoele nacht. Gewoon een beetje gek met dat weer overdag 17 graden. Morgen veel bewolking, weinig zon en soms wat lichtregen of motregen. In de middag 22 of 23 graden. Snel door naar Aris van Meteren. Hij heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Het kabinet is van plan om 1,3 miljard euro te steken in de opslag van CO2 in oude gasvelden in de Noordzee. En het gaat dan onder meer om kooldioxide van fabrieken die op de Maasvlakte staan. Al jaren gaat het over CO2-opslag als een van de oplossingen om de uitstoot terug te dringen. Maar steeds was niet duidelijk wie dat moest gaan betalen. En het kabinet wil het idee nu eindelijk gaan uitvoeren door flink geld te investeren in project Aramis, zoals het heet. Het is een project dat vergelijkbaar is met Portos, dat volgend jaar van start moet gaan, ook met CO2 uit de Rotterdamse haven, maar dat is op kleinere schaal. De benzineprijs heeft vandaag opnieuw records gebroken. Voor een liter benzine betaal je nu 2 euro en bijna 69 cent. Dat is weliswaar de adviesprijs, maar toch. De nieuwe recordhoogte komt door nieuwe escalaties in de Iran-oorlog. Maar toch rijden automobilisten er geen kilometer minder om. Mensen moeten nu eenmaal met de auto naar het werk, schrijft de NOS. Ook de komende tijd blijven de benzineprijzen nog op recordhoogte. Dan iets heel anders. Op een basisschool in Katwijk heerst een vlooienplaag. Personeel en leerlingen van de Leidse buitenschool in Katwijk zijn daarom ondergebracht op een andere locatie. De vlooienoverlast werd begin juli al ontdekt op de school voor speciaal onderwijs, maar is nog altijd niet opgelost. De school zelf is inmiddels na een behandeling wel vlooienvrij, maar ja, op het schoolplein wemelt het nog van de kriepelbeestjes. Volgens de school kan niemand er wat aan doen. Het is gewoon een schone en nette school, zegt de directeur tegen Omroep West. Maar ja, ondertussen wemelt het van de vlooien. Ja, daar schoot hij ook van.
0: Ik heb dat één keer meegemaakt. Dat ik na een zomer in een kamer niet geweest te zijn waar katten rondliepen, dus ineens vlooien had. En die bespringen je dan gewoon natuurlijk zodra je daar loopt. En dan voel je meteen alles bijten en weet ik wat. En ik stel me zo voor dat je daar met je korte broek dan op dat schoolplein komt en dat dan meemaakt.
1: Het lijkt me heel naar. Maar ja, het zou hopen na de herfstvakantie weer terug te kunnen keren naar die school. Maar tot die tijd moeten dus leerlingen en docenten allemaal naar een andere plek.
0: Nou, dat lijkt me dan het minst erge van twee kwaden. Dankjewel, Aris.
1: Alsje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Just in the Wild hoor je zo, maar eerst Lucy Silvas.
2: Radio met een grote R.

Lucy Silvas en Breathe In. Dat doen we dan ook eventjes om te vertellen dat we zometeen in Lunchbreak nog praten met Caroline Wimmers. Ze is weer terug van een lekkere zomervakantie. En zij is de huismanager verbonden aan Radio Rijnmond met een wekelijkse bijdrage. En daarin vertelt ze allerlei handige tips en tricks voor in het huishouden. Dus ook voor een goedkoop, duurzaam, maar lekker, misschien zelfs voedzaam receptje. En deze keer heeft ze dat voor iets dat je in je koffie doet. En dan ineens wordt je koffie een pumpkin spice latte. Latte, zeg ik het weer. Latte. Een lekkere latte dus. Nou, als jij er zin in hebt, luister zeker, want je kan hem zelf maken. Maar dan moet je wel even die pompoen natuurlijk in huis halen. Zometeen hoor je hoe het gaat. En ik heb nog lekker veel muziek. Stop, Aitken en Waterman. Die produceerden in de jaren 80 de ene na de andere hit. Ja, dan is het even wennen dat de nummer onderaan de hitlijsten blijft steken van ze. Dat maakten ze mee met de nummer van zangeres Ochi Brown. Nooit van gehoord? Nou, dat kan dus wel, want het kwam niet verder dan nummer 97. Maar ja, dat producersduo dacht, dat kan niet aan ons liggen. En toen vroegen ze Rick Astley om het nummer in te zingen. En toen werd het wel een hit. Hoor je zo, maar eerst Justin de Wild met zijn geheide hit.

0: Rick Astley en Whenever You Need Somebody. Dat was dus die grote hit die dankzij onze roodharige Rick een grote werd.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ja, het is herfst en het duurt niet lang meer voor de temperatuur gaat dalen en het buiten geel en oranje kleurt. Ja, en dan wordt het tijd om je lekker binnen op te rollen in je kokonnetje met wat lekkers bij de hand. Huismanager Caroline Wimmers die maakt heerlijke recepten die je ook nog eens geld en tijd besparen. En zij heeft vandaag dus een recept voor de razend populaire pumpkin spice latte. Hallo, ja, Caroline. Yes. Welkom terug.
2: Ja. Ja, dankjewel. Ja, ik heb een leuke vakantie gehad, dankjewel.
0: Oh ja, heb je een leuke vakantie gehad trouwens?
2: Ja, heel leuk. Het was radiostilte, maar ik was heel erg druk met mijn socials. Dus het ging al goed gegaan.
0: Gewoon even lekker eventjes wat rustiger aan wat dat betreft. Dat is ook
2: wat
0: lekker.
2: We nou vandaag gaan doen is, we gaan een wintervoorraad pumpkin spice siroop maken. Want wij houden natuurlijk allemaal van deze koffies. Hè? We kennen ze allemaal wel. En daar zit dan deze siroop in. En dat is gewoon reet duur. Om het maar even op z'n Rotterdamse te zeggen.
0: Juist.
2: Zoiets kost dan 7,50. En zo'n flesje kost ook al 7,50.
0: Belachelijk.
2: Dus als je dat dan thuis gaat maken, dan wordt het toch niet helemaal. Als je naar www.dehuismanagergaat.nl en je kijkt bovenin, daar staat dan copycut recept voor dit. Als je het zelf thuis wil maken. En wat heb je daarvoor nodig? Pumpkin spice. Dus dat is zeg maar speculaaskruiden, maar dan anders. Dat recept staat daarbij dus. En als je het dan helemaal goed wil doen, dan maak je dus zelf siroop. Nou, dit is met de smaak van. Hè? Dat kan je voorstellen. Dit is suiker, water en een beetje smaakessence. En dit, jongens. Ja, dit is gewoon the real thing, hè? Oh. Dit is gewoon pompoen. Dit is dus een pompoen die rooster je in de oven. He, snij door midden, doe je in de oven, haal je de pitten eruit. En dan na een half uurtje is dat ding helemaal een beetje gekarameliseerd. En dan doe je het in een blender en doe je een beetje suiker bij en die pumpkin spice. Het water loopt mij nu al in de mond. En daarna doe je het lekker in die koffie en slagroom erop. Jongens, niks meer aan veranderen. De herfst mag beginnen.
0: Het klinkt echt heel erg lekker. En nou hou ik er niet van al die smaakjes in de koffie. Ik hou altijd van een espresso, maar ik moet het ook gaan maken volgens mij.
2: Ja, nou ja, je kunt alle. Ik heb heel veel receptjes op de diverse socials. Dus waar jij dan ook op zit, ga mij zoeken, de huismanager. En dan heb ik allerlei stap voor stap, tutorials neergezet. Hoe je dit moet maken, maar ook hoe je die koffie moet maken. Hoe je deze moet maken dus. Okay. En dan heb ik nog een hele snelle tip. Hebben we nog een snelle tip?
0: Ja hoor. Ja?
2: Als je een muffinpan hebt, dus als je een bakblik hebt en je spuit daar torrentjes slagroom op en je doet daar hagelslag of weet ik wat en je zet het in je vriezer, dan heb je het helemaal klaar. En als je dan thuis komt met je koffie, die je dan snel even maakt, dan kan je er zo'n stukje slagroom uit je vriezer zo opdoen. Met alle versierselen erop.
0: Dus, kant en klaar ligt dat erop. Je spice latte zit in een potje, die doe je erin. En je maakt de koffie en je bent gewoon klaar.
2: Ja.
0: Nou, wij gaan voor makkelijk, maar wel zelf gemaakt.
2: En zonder meuk.
0: En zo is het. Dankjewel Caroline. De eerste die is er weer. De huismanager.nl, daar kun je het ook bekijken. Tot volgende week.
2: Heerlijk.
0: Doeg.

Hammond en de Free Electric Band op Radio Rijnmond. Het einde van dit programma is aanstaande. Zometeen Ronald Vrouwthuizen met de middag draait door. En Robert Palmer die komt daar. Adrian Persons en Simply Red. Zijn er maar drie? De rest mag je zelf gaan uitvinden. Eerst tot aan het nieuws van 2 uur nog Ilse de Lange. Een hele fijne middag.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond en een van hen is een paar maanden later alsnog bezweek aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Justitie heeft een half jaar cel geëist en 4 maanden voorwaardelijk na een aanrijding van een jongen van 6 op een zebrapad aan de Reijersdijk in Rotterdam. De verdachte is er daarna in zijn Audi vandoor gegaan en werd later opgepakt. Meerdere getuigen hebben gezegd dat het rijgedrag van de man opvallend was, met bumperkleven, gevaarlijk inhalen en hoge snelheden. De man zelf had verklaard dat hij niet harder reed dan 50 en dat hij niemand op het zebrapad had gezien. Maar het onderzoek bleek dat hij vlak voor het ongeluk 91 km per uur heeft gereden. Het slachtoffer werd 12 meter door de lucht geslingerd. De man wordt beschuldigd van roekeloos rijgedrag. Het slachtoffer heeft nu een leerachterstand, littekens en hij krijgt psychologische hulp om het trauma te verwerken. Of hij ooit volledig herstelt is nog niet duidelijk. Het kabinet wil 1,3 miljard euro steken in de opslag van CO2 in oude gasvelden in de Noordzee. Het gaat onder meer om kooldioxide van fabrieken die op de Maasvlakte staan. Zo staat in de Prinsjesdagplannen, schrijft RTL. Al jaren gaat het over CO2-opslag als een van de oplossingen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar steeds was niet duidelijk wie dat moest betalen. Het kabinet wil het idee nu eindelijk van de grond krijgen met een investering in project Aramis, zoals het heet. Het is een opvangproject dat vergelijkbaar is met Portos, dat volgend jaar van start moet gaan in de Rotterdamse haven. Maar Portos is op kleinere schaal dan Aramis. Toenmalig minister Ollengren zegt dat het kabinet het coronatoegangsbewijs heeft ingevoerd tegen het advies van ambtenaren in. Die vonden dat de QR-codes tegen de grondrechten ingingen. Maar toch zette minister Ollengren door, vertelde ze aan de parlementaire commissie die het overheidsbeleid onderzoekt ten tijde van de pandemie. Ollengren zegt nu dat het coronatoegangsbewijs inderdaad veel mensen uitsloot, maar het bewijs creëert ook ruimte voor met name jonge mensen die er weer op uit konden. Ollengren vindt daarom het coronatoegangsbewijs nog altijd verdedigbaar. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, het is 21 graden. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en in de nacht gaat het weer licht regenen. Minimumtemperatuur vannacht 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen, dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer en ook 7 minuten vertraging.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
10: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een sta-opstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.

0: die vingervlugge Vlerk Santana toch eens tekeer gaan. The Lord of the Strings, Carlos, speelde in 2002 samen met Michelle Branch deze heerlijke hit, The Game of Love, in. En dat deed hij geweldig, ja, zoals we Carlos Santana kennen. In 1970 stond hij al hier in het Kralingse Bos te pielen op de snaren. Ja, als een jong pikkinoga stond hij toen op het Kralingen Popfestival al hier in 010. En Robert Palmer opende de woensdagaflevering van Rijnmond de Middag Door. 1978, The Best of Both Worlds. Een van zijn beste songs, vind ik, van een artiest. Altijd smetteloos gekleed, altijd geweldige muzikale clips. Een smaak voor muziek, mode en mooie dames. En is veel te vroeg overleden. Goedemiddag, welkom bij de woensdag. Het is 2 september en woensdag betekent straks kort na 3:30 een stevige plaat om de week door midden te zagen. En dan gaan we weer lonken en flirten met het weekend. Want het is nog maar een paar nachtjes slapen en dan kunnen we weer lekker uitrusten voor de mensen die in het weekend vrij zijn. Er zijn er heel veel die moeten werken, hè? Daar moeten we ook bij stilstaan. Wat heb ik in de tas zitten? Straks een oude 1969, Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival. Ik heb U2 met een plaat van 25 jaar geleden in de tas zitten met Elevation, lekker stevig. Stella Lefty, Boston, haar laatste hit Shepherd heb ik meegenomen. Simply Red. En nu tijd voor een Nederlandse artiest die vorige week dinsdag nog in de studio bij Ruud de Boer te gast was. Jazeker. Uitzending werd toen trouwens wel gepresenteerd door zijn stand-in Olivier de Neve. Die je trouwens volgende week van maandag tot en met vrijdag ook in dit programma gaat horen. Want mijn vakantie begint. Maar Adriaan Persons, daar heb ik het over. Dat is de oud-bandlid van de toetsenist van Rondé uit Utrecht. Stapte daar een paar jaar geleden uit en ging een solo-carrière tegemoet. En werkte samen met andere artiesten als Lucas en Steve, Maan, Fleming, Direct, Bluff, Ilse de Lange. En dit is gewoon een soloplaatje van de man die 30 jaar geleden in Breda werd geboren. Hartstikke leuk. Adriaan Persons, aardige vent ook. Een andere jij.
1: Nachten

Het is een Nederlands hit uit 2005 van Elise met de titel Automatic. En Elise heet echt Elise van der Horst. En ze komt uit Utrecht en had een grote hit met dit plaatje. De echte Eurodance, Europop. In die categorie hoort het. Daarvoor een gouden ouwe van Simply Red met Something Get Me Started. Het is vandaag, deze woensdag 2 september. Zijn er dan nog mensen jarig? Ja, niet heel veel artiesten trouwens. Rutje Kot, maar die gaan we straks na het nieuws van 3 uur eren met een plaatje. Want zij is vandaag jarig en wordt 66 jaar. Dat kan maar alvast gezegd zijn. Het is ook de dag dat in 1985 Abe Lenstra overleed. Een van de grootste Nederlandse voetballers ooit. En ja, we hadden het eerder deze week al over de geboortedag van Dolf Brouwers. Oftewel, Chef van Oekel. Maar het is vandaag de geboortedag van zijn maatje Barend Servet. Oftewel Yf Blokker. Die werd op 2 september 1930 geboren. Leeft niet meer, hè? En ook Albert West is op 2 september geboren. Dat was in 1949. Maar Albert overleed al 11 jaar geleden. En ook Billy Preston zou 80 zijn geworden als hij nog in het leven was. Maar ook die is al lang vertrokken naar de eeuwige velden. Waar een geweldige band aan het spelen staat. En onlangs ook nog Dolly Parton is toegetreden. Bijna jaloersmakend. Deze mannen leven nog, maar hebben wel een heerlijke carrière achter de rug. En dit was een van die topplaten uit de jaren 70. Down on the Corner. Weet je welk jaar precies? 1969. Dat was net voor de jaren 70. Ja, een mens kan zich vergissen, hè?

Lefty kan me zeer bekoren. Zij was in Boston de afgelopen minuten. Het is kort na 2:30. Dit is Radio Rijnmond. De middag door de muzikale doping tot 4:00. Gratis en voor niets. Met ook nog een ouwetje van U2. Elevation draaide ik. En Supertramp heb je ook nog voorbij horen komen. It's raining again. Nou, kijk eens naar buiten. Het is volgens mij hartstikke droog. Is er op deze woensdag 2 september dan nog iets om bij stil te staan? Is er... Nou ja, weet je... Iedere dag staat wel in het thema van iets. En ik zag dat het vandaag, oftewel 2 september... is het Wereld Kokosnootdag. Ja, sta daar eens even goed bij stil. Hoe zouden we nou vandaag kunnen stilstaan bij Wereld Kokosnootdag? Door allemaal een bounty te eten? Of allemaal iets anders met ja, kokosbeleg? Oh, vroeger had je op van... Oh, vers tijgenbrood met roomboten... en dan van die plakjes gekleurde kokoskaas of kokosbrood erop. Ja, ik weet niet meer hoe dat heet. Je kan het nog steeds kopen trouwens. Het is bremzoet, maar het is wel nostalgisch en hartstikke lekker. Ook op een beschuitje goed te doen, maar wel met roomboten. Iets anders, even kijken. Ja, Rutje Kot ga ik straks draaien. Abel Lens, heb ik allemaal al gehad. Nou ja, goed. En ABBA, die kondigde in 2021, precies 5 jaar geleden vandaag... een spectaculaire comeback terug met een nieuw... album Voyage. Nou, daar weet Ed Alders van alles van. Dus ja, daar ga ik verder niet op uitweiden, want ik weet niet zo heel veel van ABBA. Tijd voor muziek. Dit bijvoorbeeld, James Ingram. En even kijken, welk jaar zitten we dan? James Ingram, Michael McDonald. Ja, Mo Be There was in 1984. Waarvan akte?

Prince behoeft eigenlijk nauwelijks afkondiging natuurlijk. Hè. Alle muziek is zo bekend en zo lekker. Diamonds and Pearls was dit. En daarvoor Shepherd met Let Me Down Easy. Het is straks na drieën. Gewoon nog een uurtje boordevol lekkere muziek met Heart. Lee Towers ga ik ook draaien voor je. Louis Capaldi, de jarige Rutjakot, kan niet ontbreken. Kelly Clarkson, The Free is vandaag de zaagplaat. We gaan de week de midden zagen met All Right Now. Kortom, kan niet wachten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van de wagen zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond en een van hen is de afgelopen maanden alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren, bij wijze van ontgroening, in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen, was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van €160. Met de huisoudste van het studentenhuis is afgesproken dat als er nog eens een student een computerspel verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'ers. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, zo schrijft de bank. In totaal is 86 ton goud verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer vanmiddag nog kans op een bui. 21 graden is het. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan nog. De A15 Rotterdam-Gorinchem tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel. 2 kilometer, een kwartier vertraging, want er is daar een te hoog voertuig.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een staalopstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
26: Nee, Attens met ds.nl.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De middag door. Ronald van Oudheusden.
28: Radio met een grote R.

Ik weet zeker dat hier in Rotterdam, in de woning van Lee Towers, de radio de afgelopen minuten hard stond. Want hij luistert veel naar Rijnmond. Lee, goedemiddag. Leuk dat je luistert. En 80 jaar inmiddels. Still going strong. Dit was zijn grote doorbraakhit. En Lee houdt van een moppie, hoor. Lee, ken je die mop al van die bankwerker? De machinebankwerker die bij scheepswerf Boelen in Bolnes werkte en door Willem Duis werd ontdekt. En vervolgens door het leven ging als die bekende zingende kraanmachinist uit Rotterdam. Nou, dat is Leen Huizer, oftewel Lee Towers. En deze grote doorbraakhit, I Can See Clearly Now, komt uit 82. Lee was toen 36. En 10 jaar eerder had Johnny Nash trouwens een grote hit daarmee. Hè? Dus het is geen origineel van Lee Towers. Hij heeft wel meer covers gemaakt waarvan hij later zei, dat is mijn liedje. Bekende Feyenoord-lied natuurlijk, hè. Johnny Nash overleed op 80-jarige leeftijd. Laten we hopen dat Lee veel ouder gaat worden dan Johnny Nash, die het origineel maakte van I Can See Clearly Now. En de titel van deze plaat is natuurlijk een leuke verwijzing naar de reclamecampagne van een bekende opticienketen in Nederland, waar Lee nu met zijn kleindochter in figureert. Ja, misschien heb je hem al gezien. Hartstikke leuk. Lee gaat een bril passen. En I Can See Clearly Now, heel toevallig natuurlijk. Ineens kleindochter zit hij in die reclame. Ja, ik ga geen namen noemen. Maar je moet mij even de social media of de tv volgen. Leuk om die plaat weer eens te horen. Wat zit er allemaal in het vat vandaag? Nou, ik heb net al genoemd, de zaagplaat is van The Free uit 1970 met All Right Now. Rolf Sanchez ga je ook nog horen met zijn een beetje Cubaanse Nederlandse muziek. Lekker. Don Henley ook nog voorbij komend dit uur. En dit is Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Hier op Radio Rijnmond. En daarna Lewis Capaldi. Ook lekker. What's

ze schillen, zeg hé. Vrij met mij de hele nacht. Nou, als je zo gilt, dan hebben de buren daar wel last van, denk ik. Ze was toen 36, hè, Rutje Kot. Dus nog alle energie. Vandaag jarig, hiep, hiep, hoera. Rut, van harte gefeliciteerd. Je bent 66 en behoort bij de grote club van 60ers. Al een tijdje, hoor. Ja, en ze is nog steeds actief, want ze is bezig met theatershows. Voor komend jaar staat haar tour De Tijd van Mijn Leven aangekondigd. Dus dan kun je haar ook in de theaters hier in de regio Rijnmond ongetwijfeld aan het werk zien. En Rutje Kot, ja, die heeft wat op haar naam staan, hoor. Een zilveren harp gewonnen. In 1993 stond zij voor Nederland op het Eurovisie Songfestival met het liedje Vrede. En ze speelde ook trouwens in de musicals Cats en A Night at the Cotton Club. En werd dus 66 jaar geleden op deze dag geboren in Paramaribo en verhuisde op haar 9e naar Nederland. En is een groot artiest en ongelooflijk aardige vrouw. Ik heb haar wel eens ontmoet hier bij Radio Rijnmond. Wat een schat. Nou, van harte, vrij met mij. Dat is de opmaat naar lekkere muziek nu van Fun en Janelle Monáe. En Vangelis komt er zo meteen aan. Ja, die Griek die vroeger ook in die hele grote band zat, samen met Demis Roussos. Aphrodite's Child, dat moet je eens gaan beluisteren. Vooral de Four Horsemen, dat is zo'n topnummer. Maar dit is ook mooi straks, The Conquest of Paradise uit 1995. Maar eerst 2012, Fun en Janelle.

In de band The Eagles, ook de oprichter van The Eagles in 1971. En hij zong bijvoorbeeld ook op Hotel California, Desperado, The Long Run, Life in the Fast Lane, One of These Nights. Allemaal de stem van Don Henley. En ook solo had hij in 1984 een hit met The Boys of Summer. Lekker, daarvoor Rolf Sanchez met zijn tropische zomerhit. En The Free als zaagplaat hoorde je ook nog voorbij komen. Kortom, het vizier is op het weekend gericht. Je herkent de tune. Ik ga afscheid nemen van je zometeen met Amy Winehouse met een prachtige plaat. En zometeen het podium overdragen aan Rijntjan Potsen en Jet Soul voor 3 uurtjes afslag Rijnmond. En daarna gaan we over naadloos naar de lekkerste muziek op Radio Rijnmond. Non-stop. Tot morgenochtend 6 uur, wanneer Peter en Milou weer de studiodeuren gaan openen. En ik wens jullie een hele mooie voortzetting van deze woensdag 2

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Met pup.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
6: 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder bagage. De koffers konden niet mee na een technische storing aan de scanapparatuur op het vliegveld. De luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Er waren meer vluchten getroffen door de storing, maar Transavia en TUI besloten om de bagage na reparatie alsnog te laten scannen. Maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Wanneer de koffers alsnog naar de eindbestemming in Spanje, Groot-Brittannië en Italië gaan, is nog niet bekend. Bij een aanrijding tussen een scooter en een motorscooter in Zoetermeer zijn beide bestuurders gewond geraakt. De bestuurder van de scooter is er het slechtst aan toe. Voor hem moest een traumaarts worden ingevlogen met een helikopter. Hoe het ongeluk op de Dumeelaan kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. Zo bekijken agenten of beide bestuurders wel een rijbewijs hebben, schrijft Omroep West. De politie in Bunschoten heeft een man getaserd die rondliep met een bijl. De man liep schreeuwend door het centrum van het dorp. Hij zou om hulp hebben geroepen, zeggen getuigen tegen RTV Utrecht. Ondanks de inzet van het stroomstootwapen wist de man met de bijl alsnog een winkel binnen te lopen. Daar is hij gearresteerd. De Rijksrecherche onderzoekt of het politiegeweld in Bunschoten gepast was. En een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken en eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van €160. Met de huisoudste van het studentenhuis is afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan een graad of 17. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Ja, het begint al wel weer druk te worden op de weg. Ik heb de files er van 10 minuten of langer uitgepikt voor je. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Daar staat 12 kilometer, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk-Plaspoel-Polder. 10 kilometer, 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Noorddorp, 4 kilometer. Na 10 minuten vertraging de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 17 kilometer, een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 9 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland en knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer en 10 minuten. En let op de A15 Europoort richting Gorinchem tussen knooppunt Vaanplein naar de A29 richting Berg op Zoom. De Noordtunnel is daar dicht omdat er een te hoog voertuig doorheen wilde gaan.
5: Het is weer eens zover. Nou, ondertussen gaan wij beginnen aan Afslag Rijnmond. De eerste plaat is van een Amerikaans duo uit de jaren 90. Wat wordt deze?
0: Afslag Rijnmond.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
10: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
11: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
10: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
11: Ja, goeie vraag.
10: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
14: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Charles en Eddie uit 1992 werd destijds een grote toekomst toegedicht, dit Amerikaanse duo. En de eerste platen van ze waren ook echt geweldig, maar al gauw zakte het een beetje in en gingen ze toch weer uit elkaar. En werd het toch uiteindelijk een beetje teleurstellende carrière. Maar deze blijft goed om te draaien. Would I Lie to You aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag, het is 11 minuten over 4. Tot 7 uur houden we je gezelschap met de allerbeste muziek die we maar konden vinden voor je voor deze woensdag. We hebben natuurlijk het nieuws van de dag met een lekker lange laatste, met een gestripte plaat zometeen. En natuurlijk het engeltje op mijn schouder, het reserve-engeltje op mijn schouder. Jetsel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is de stemming vandaag?
1: Ja, uitstekend.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, ik kijk er altijd weer naar uit, zo'n middagje lekker radio maken. Ik vind het fijn om Veza te kunnen vervangen.
0: Ja, nou, ja. Dat gaan we dan ook de komende uur weer doen. Lekker radio maken. En ik vraag je aan het begin altijd even, wat houdt je bezig? Is er nog iets opgevallen vandaag?
1: Ja, het is misschien een beetje... Wanneer ben jij eigenlijk jarig?
0: Ik ben altijd in mei jarig.
1: Oh, dus je bent pas jarig geweest?
0: Ja.
1: Ja, soort van. Ja, mijn tijdlijn is een beetje kapot. Ik ben midden in de zomer jarig. En ik ben dus eigenlijk helemaal niet zo gewend om verjaardagen te vieren. Mijn zus is 4 dagen eerder jarig. Dus mijn verjaardag werd vaak op haar verjaardag gevierd.
0: Ja, met meteen even
1: dus,
0: meegenomen.
1: Ja, en we waren vaak op vakantie en iedereen was op vakantie. Dus ik heb niet zo heel veel met verjaardagen. Ik vier het dus eigenlijk nooit. Maar ik kreeg dus een best wel geïrriteerd appje van een goede vriendin. Dat ik haar verjaardag weer vergeten was. En dat ze dat toch echt heel jammer vond. En ik schrok daar heel erg van. Want dat was natuurlijk alles behalve mijn bedoeling.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, maar op een bepaalde leeftijd interesseert het je toch verder eigenlijk niet meer zoveel. Dus ik vroeg me af, heb jij dat nou ook? Ik vond het gewoon ook verdrietig om te lezen dat ze dat zo teleurstellend vond.
0: Nee, mijn eigen verjaardag vind ik totaal niet interessant.
1: Okay.
0: Maar ik denk altijd wel aan andere verjaardagen. Omdat ik inderdaad weet dat sommigen het echt belangrijk vinden. Dus die stuur ik dan wel even. Op zijn minst een berichtje.
1: Ik heb ook geen kalender op het toilet hangen. Oh. Maar mijn tijdlijn is ook zo kapot. Jij zei van de week tegen me, oh, het is alweer september, denk ik. Huh?
0: Ja.
1: Oh ja, ik zeg net ook tegen jou. Ja, mei, je bent net jarig geweest. Ik heb dat gewoon helemaal niet op een rijtje.
0: Hmm. Maar jij viert je eigen verjaardag nooit?
1: Nauwelijks.
0: Nee?
1: Nauwelijks, ja.
0: Geen visite?
1: Nee, ik
0: iets lekkers?
1: Ja,
0: bij de koffie?
1: Dat kan altijd natuurlijk. Daar hoef ik niet jarig voor te zijn.
0: Een cadeautje van je man?
1: Dat dan weer wel. Wij geven elkaar wel cadeautjes. Maar dat doen we eigenlijk het hele jaar door.
0: Ja. Maar op, je was een maandje geleden jarig.
1: Ja.
0: Wat heb je toen gekregen van je man?
1: Nou, ik heb echt een heleboel mooie cadeautjes gekregen. Hij heeft me echt schandalig verwend. Ik durf het bijna niet te zeggen, ja. Ja, veel. Nee, ik ga het echt niet zeggen. Het
0: is echt één dingetje.
1: Nou, ik heb een hele prachtige, peperdure fles parfum gekregen van hem. Ja, en ik ben er heel blij mee.
0: Ik dacht al, wat ruikt die? Toch lekker.
1: Ja, dat is voor hem anders.
0: Heel goed.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag.

Bill Medley en Jennifer Warnes uit de Dirty Dancing film, weet je nog? Een van die succesfilms uit de jaren 80. Dat was The Time of My Life. Het is 11 minuten voor 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en we gaan het hebben over de havenrondvaart van de Speedo.

0: met
1: Eva Struijs.
0: Met Eva Struijs, ja, van de Spiro. Eva, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel voor je telefoontje.
0: Want wat gaat er nou precies veranderen aan die rondvaart, die beroemde rondvaart van de Spiro?
2: Ja, die beroemde rondvaart. Inmiddels varen we hem al 60 jaar, deze route. En in die tijd verandert natuurlijk Rotterdam en het toerisme. En daar spelen we heel graag op in. En dan gaan we vooral de route veranderen. Dus we gaan wat meer stromen opwaarts. We gaan wat meer highlights zien. We gaan een kleiner stukje van de haven bekijken. En toch wat meer die highlights van Rotterdam.
0: Ja, ja. En hoe ver ga je stromen opwaarts? Hoe ver ga je richting het oosten?
2: Ja, nou, we starten onder de aan het Willemsplein, waar wij altijd starten, onder de Erasmusbrug. En vroeger draaiden we dan al heel snel stroomafwaarts richting de havens, waar we nu dus met de nieuwe route stroomopwaarts gaan. En dan gaan we langs het Noordereiland, onder de Willemsbrug door. En dan maken we een hele mooie draai voor de hef eigenlijk. En dan kan je dus van alle kanten vanaf het schip kan je een doorkijkje kijken richting de Erasmusbrug. En ja, dan gaan we daarna weer terug stroomafwaarts. En dan heb je dus meer zicht op onder andere Markthal, Kubuswoningen, Maasboulevard. Dus uiteindelijk zie je dan in een hele korte tijd zie je in één keer heel veel van Rotterdam.
0: Ja, maar dat betekent dat je ook stukjes gaat inleveren dan. Wat ga je dan niet meer doen?
2: Ja, we gaan niet meer naar de Eemhaven. En dat betekent niet per se dat we geen genoeg aandacht meer hebben voor de haven. Want we gaan dus nog steeds naar de havens toe. Die stad en haven blijft natuurlijk ontzettend nauw verbonden. En zo ook Spiro. Dus we varen naar de Waalhaven, waar je dus nog heel veel havenactiviteiten nog goed kan zien. En we bezoeken de Maashaven, waar we vlak langs de SS Rotterdam varen.
0: Oh ja.
2: En daarin mooi. Dus ook hebben we extra aanbod. Dus dan zeggen we van joh, de gasten die de havens nog meer willen zien, we juist die uitgebreide havenrondvaart nog varen. Of zelfs de dagtocht naar de Tweede Maasvlakte, waarbij je dus echt veel meer die containerterminals te zien krijgt.
1: Ja, mooi. En vanaf 4 september gaan jullie dus deze nieuwe route varen. Tijdens de Wereldhavendagen, dat zal niet zomaar een uit de lucht geplukte datum zijn, denk ik.
2: Nee, zeker een bewust moment inderdaad gekozen. Ja, de Wereldhavendagen is natuurlijk het grootste maritieme evenement hier in Rotterdam. En daar zijn we met Spiro natuurlijk altijd betrokken in. En zijn we heel veel op het water te vinden. Dus er komen zoveel mensen komen het weekend deze kant op. Toen zeiden we, nou, dat is natuurlijk een prachtig moment om dan te gaan starten. En het dan om te gaan gooien.
1: Ja, ik denk dat het voor heel veel Rotterdammers die de route natuurlijk, zoals Rijntjan en ik, allemaal al een paar keer hebben gevaren, om gewoon toch nog eens even te kijken. Want ik moet wel zeggen, als ik in een watertaxi zit en ik zie Rotterdam zo vanaf het water, het wordt wel steeds mooier hoor. Dus,
2: ja, het is toch een prachtige skyline.
1: Ja, die kunnen we dus ook vanaf de Spiro gaan zien nu.
2: Maar zeker.
0: Maar mag het dan nog wel een havenrondvaart heten?
2: Nee, we noemen hem dus nu, gaan we hem de Rondvaart Rotterdam noemen. En dan is het Harbor en Highlights. Dus het is toch wat meer de focus ook op de stad. Maar daarin vergeten we de haven zeker niet. En daarin is het dus ook juist aan de Rotterdammers voor jou een uitnodiging om de stad weer eens van het water te komen ervaren. Iedereen kent ons al jaren, maar we gaan het toch net anders doen.
0: Ja, net anders doen. En wat was dan het moment dat jullie met elkaar bedachten van we moeten ze wat gaan sleutelen aan die route?
2: Ja, nou ja, kijk, de stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak, dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om terug te gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is. Een hele mooie tocht.
1: Ja. Steeds meer toeristen ook, hè, die natuurlijk vanaf het water Rotterdam komen bezoeken. Dus daar zijn jullie, hebben jullie goed naar geluisterd. Hartstikke goed.
2: Ja,
0: Het gaat natuurlijk ook om de fotootjes hè, die ze kunnen maken vanaf de boot.
2: Nou, precies. Ja. En het is steeds vaker dat je een kort bezoek doet aan de stad. En dan wil je graag veel zien. En dat kan zeker met deze tocht.
0: Vanaf 4 september rondvaart Rotterdam. Dankjewel Eva voor je uitleg.
2: Dankjewel. Fijne middag.
1: Hoi.

0: Somber was dat. Heel veel succes op Lowlands. En volgend jaar komt hij 2 keer naar de Ziggo Dome. Dus,
1: ik wil wel gaan eigenlijk.
0: Geweldig. Ja. Singer-songwriter.
2: De Stripjockey.
0: En nog maar 21, hè, die Somber. En
1: ongelooflijk. Wat een talent, hè?
0: Goed, de Stripjockey.
1: Ja, hij is er weer. Nou, hij was vandaag wel herrie aan het maken, hoor. Jongen, ik kon gewoon niet bellen. Tja.
0: Ja, ik had dat ook wel een beetje.
1: Ja, maar toch eens even overleggen met hem.
0: Even af tot de orde roepen, kan niet kwaad. Maar goed, hij heeft hard gewerkt, dat pleit wel voor hem. Hij heeft natuurlijk alle muziek weer van zo'n bekende hit afgesloopt. Hij had vandaag volgens mij een jaren 90 hit onder handen genomen. En hij heeft zojuist een heel klein stukje zang ingeleverd. Het is gelukkig Nederlandstalig, dus dat maakt het weer wat makkelijker.
1: Okay.
0: Aan de andere kant, het zijn maar 4 woordjes.
1: Oh.
0: Dat is wel heel weinig, vind je?
1: Ja.
0: Nou, even luisteren hoor.
3: Ik heb dezelfde handen.
0: Ja.
1: Mag ik het zeggen? Het is niet heel moeilijk.
0: Het is niet heel moeilijk. Nee. Maar dat is altijd zo. Als je het weet, is het niet heel moeilijk. Ja. Nog een keer.
3: Ik heb dezelfde handen.
0: Van wie is deze stem? En hoe heet het liedje waar deze woordjes uitkomen? Als jij denkt, dat weet ik wel. Even bellen met 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
9: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
10: Ga naar rijnmondveilig.nl.
11: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
0: Het is nu 4:30. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met de avondspits?
1: Nou, dat zal ik jou vertellen. Dat gaat best niet goed, kan ik je melden. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 11 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Er staat 9 kilometer, een kwartier. A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-Zuidplein en Alblasserdam. 12 kilometer, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Er staat 17 kilometer, 25 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. Verkeer richting Gouda volgde A16, A13, A4 en A12. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dus tussen knooppunt Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. Daar staat 6 kilometer een kwartier vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht.
0: Het is vanavond eerst nog droog, maar later vanavond en ook vannacht krijgen we af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen veel bewolking, weinig zon en af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen 22 of 23 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
12: Goeree Overflakke onderzoekt waar en hoe arbeidsmigranten op het eiland verblijven. Er gaan toezichthouders langs de deuren voor een steekproef. De gemeente wil beter in beeld krijgen waar de migranten wonen en of dat allemaal legaal is. Ook moet zo duidelijk worden of er behoefte is aan huisvesting. De gemeente werkt nog aan een aparte locatie in Melisand voor arbeidsmigranten. De douane is tevreden over de 3-euro heffing op webshoppakketjes uit China. De EU kwam onlangs met die heffing op zendingen met een waarde lager dan 150 euro. Daarmee wil Europa wat doen tegen de instroom van kleine pakketjes vanuit China. Het is voor de douane lastig om al die losse pakketjes te controleren. En sindsdien is het aantal kleine pakketjes dat naar de EU komt vanuit China met de helft gedaald. De muziek van Dolly Parton is in de week van haar overlijden in de VS 1143% vaker gestreamd dan in de week voor haar dood. 117 miljoen keer is een liedje van Dolly Parton aangeklikt op streamingplatforms. Op de dag na haar overlijdensbericht was Parton zelfs de meest gestreamde artiest van de VS. Op die dag werden haar nummers 54 miljoen keer beluisterd. Ook radiostations hebben in die periode miljoenen keren Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 en Islands in the Stream gedraaid. Parton overleed in Nashville op 80-jarige leeftijd.
0: Ja, ja, ook bij, hè?
12: We hebben
0: ook
12: en wij hebben uiteraard een steentje bijgedragen.
0: Ook gedraaid, ja, zo gaat dat.
2: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Cool and the Gang. Hier is Celebration.
2: Radio met een grote R.

0: Cool and the Gang, 1980 en Celebration.
1: De stripjockey.
0: Ja, voordat we ons gaan bezighouden met de stripjockey, nog even over Somber. Hè, die ben net draaien. Ik zei 2 concerten volgend jaar in de Ziggo Dome.
2: Is toch sneller?
0: Iedereen die dacht van, er is toch maar 1 concert. Maar vanmiddag is juist bekendgemaakt dat er een 2e concert volgt. En het goede nieuws is, kaartverkoop begint pas vrijdag. Dus je mag alle kans op kaarten.
2: Ik zet het in mijn agenda.
0: Zet het in je agenda, dan maak jij kans op kaarten voor. Somber in de Ziggo Dome. Al is het pas eind mei, begin juni volgend jaar.
2: Ik heb geduld.
0: En dan heb je wat om je op te verheugen, toch? Zo werkt het. Maar ondertussen doen wij natuurlijk het spelletje. Het spelletje De Stripjockey, bekende hit, helemaal gestript. Vandaag is het niet zo moeilijk.
3: Ik heb dezelfde handen.
0: Ik denk dat het wel een zinsnede is die je bekend voorkomt, maar je moet wel even net weten wat het dan ook alweer is. Wie zingt dit? Hoe heet het nummer?
3: Ik heb dezelfde handen.
0: De oplossingen kunnen naar 010-436-4436. En je kunt natuurlijk voor de oplossing ook gebruik maken van een berichtje via de Rijnmond-app. Kom maar door.

0: en de lucht is blauw in de wereld van George Ezra. Wat een lekker nummer is dat toch? Het is 11 minuten over half 5. We spelen de stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript. Klein snippertje is erover gebleven. En dan maar raden wat het is. En we hebben Alex Rodi aan de lijn vanuit de auto. Alex, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Leuk. Ja, prima. We staan op het ogenblik in de file. Komen uit Breda en gaan nu via Schiedam naar Schravenzanden.
0: Oh, naar Schravenzanden. Oh,
2: want daar wonen jullie?
1: Nou, wij wonen daar tijdelijk, permanent in Schiedam.
2: Oké.
0: En waarom was je vandaag in Breda?
1: Nou, mijn vrouw had wat last van de been en dan moesten we naar de kliniek. En die kreeg een spuitje, zeg maar heel kort verteld, om die pijn weg te halen. Dus een soort van pijnpolie.
0: Pijnpolie.
2: En is de pijn nu weg?
1: De pijn is nu helemaal weg.
2: Oh, wat fijn.
0: Ja,
2: hoor.
0: Oh, ja.
2: Nou, dat is fijn.
1: Echt een boffer.
0: Ja, ja.
2: Oh.
0: En hoe heet je vrouw?
1: Mijn vrouw heet Charlotte.
2: Charlotte. Hallo, Charlotte.
0: Hallo, Charlotte.
1: Ja. Hallo, Charlotte. Hey, boy.
3: Hoi.
0: Ah, wat gezellig.
2: Gezellig. Nou, wij maken jouw file gewoon een stukje gezelliger. Dat vinden we fijn. Ja, jij kwam met een antwoord voor de stripjockey. Dus we dachten, dan moeten we toch echt even bellen met Alex.
1: Nou, vind ik lief.
2: Ja?
0: Kom maar door met het antwoord, Alex.
1: Nou, ik zeg dan maar Stef Bos met papa.
0: Ja, dat was ook niet zo moeilijk, hè, vandaag.
2: Hoera!
1: Maakt weer ook goed.
2: Ja, toch?
0: Ja,
1: hartstikke leuk.
2: En weet je dan wat je krijgt?
1: Geen idee, joh.
2: Nee?
1: Nou,
2: ik ga je enige echte, waanzinnige, zachte, warme, kleurrijke afslag Rijnmond sokken sturen.
1: Oh, die sokken die zijn lekker van de winter.
2: Ja, maar die kunnen natuurlijk ook aan de voetjes van je poezelige voetjes van je vrouw.
1: Van mijn vrouw, ja. Nou, dat doen we iedereen aan. Nou, ik links, zij rechts.
2: Dat is gezellig.
0: Wat romantisch.
2: Willen jullie daar een foto van maken?
1: Daar gaan we zeker een foto van maken.
2: Dat vind ik hartstikke leuk. En ik doe er gewoon ook nog een koelkastmagneet bij, want zo zijn we gewoon hier.
1: Nou, daar zijn we blij mee. Daar zaten we net aan te denken om dat te doen voor de kleinkinderen.
0: Ja.
1: Om de tekeningetjes op te hangen en dat soort dingen. Dus
0: superleuk.
1: Hij komt helemaal op zijn plek terecht.
0: Helemaal goed.
2: Fijn om te horen.
0: De grote R op de koelkast. Wat wil je nou nog meer?
1: Zo is het.
0: Ja, zeg Alex, Charlotte, goede reis nog naar Schiedam.
1: Dankjewel. En fijn uit de nieuwe.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: En dit is de gestripte plaat van vandaag. Natuurlijk, dat prachtlied van Stef Bos. Dit is Papa.
4: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb

0: Stef Bos. En papa. En morgen rond deze tijd weer een andere gestripte hit in Afslag Rijnmond. Hier op Radio Rijnmond. 13 minuten voor 5. Het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: En vandaag is dat nieuwe muziek uit eigen regio, uit eigen stad. Want ik heb het over de nieuwe van Sabrina Stark.
1: Oh.
0: 47 jaar inmiddels. Werd geboren in Paramaribo en woont al jaren in Rotterdam. Het is opgegroeid in Rotterdam en Dordrecht volgens mij. Brak in 2008 door met het nummer Do For Love van haar debuutalbum Yellow Brick Road. Dat was een platina-album dat zelfs verscheen bij het beroemde Amerikaanse jazzlabel Blue Note. En ondertussen heeft ze 7 albums uitgebracht. Ze heeft 2 Edisons gewonnen. Ze had een Nederlandstalige hit met Bluff. Ze deed mee met Beste Zangers. Ze stond regelmatig op North Sea Jazz met haar eigen mix van soul en R&B en reggae en jazz. Kortom, een veelzijdige dame, deze Sabrina Stark. Haar nieuwe single heet Millie Ten. Het is een liefdeslied met vooral in het refrein een stevig R&B geluid. Knipoogje naar de jaren 90, zou je kunnen zeggen. En ik vroeg me af, wat is nou Millie Ten? Waarom heet het nummer Millie Ten? Ik zoek op internet, ik kon het niet vinden. Dus ik heb vanmiddag even een appje gestuurd naar Sabrina Stark. Wat is nou Millie Ten? En zij schrijft terug, even kijken, bedankt voor je bericht. Fijn dat je hem wilt draaien. Ja, wie is Millie Ten? Ik nodig de luisteraar uit om goed naar de tekst te luisteren. Daar ligt het antwoord op die vraag. Maar daar had je erbij.
1: Nou.
0: Dus nou ja.
1: Mijn oren zijn gespitst.
0: Meer weten we niet.
1: Zo
0: goed luisteren naar de lyrics. Sabrina Stark, Millie Ten.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Sabrina Stark, de nieuwe single. Militem, we hebben aandachtig geluisterd. Jet, wat is jouw conclusie?
1: Mijn conclusie is dat het een fantastische plaat was, maar ik heb niet voldoende naar de tekst kunnen luisteren, omdat ik mailtjes en appjes aan het versturen
0: had.
1: Maar
0: ja.
1: Wat is zij toch geweldig, hè? Ik ben echt dol op haar.
0: Ik ben ook dol op haar en ik vind ook dat ze echt een heel uniek geluid heeft. En ik vind het ook echt een hele leuke, goede nieuwe single. Met inderdaad een beetje die 90s vibe.
1: Loving it.
0: Militan. En voor wie wil weten wat Militan nou is, gewoon nog een keertje luisteren naar de tekst.
1: Sowieso een goed idee.
0: Enige wat erop zit. Ja. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Hier zijn de baby's.

0: The Babies uit 1979 en Every Time I Think of You. Nog veel meer goede muziek zometeen na het nieuws van 5 uur. En dan zal het ook heel veel gaan over Feyenoord. Dus heel veel te melden over Feyenoord. Maar goed, eerst maar eens Arries met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Rouwkaart, kerst,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
10: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
11: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond, hier is Arries van Meteren met het nieuws.
18: Op de A20 bij Rotterdam zijn 6 voertuigen tegen elkaar gereden. Het gebeurde ter hoogte van de afrit Prins Alexander. De weg is in de richting van Gouda afgesloten vanaf Rotterdam-Krooswijk tot aan de plek van het ongeluk. Hoeveel schade er is, vertelt de politie niet, maar wel dat er niemand gewond bij is geraakt. Betrokken zijn 4 auto's, een bestelbus en een vrachtwagen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend, maar het zorgt voor flink wat verkeersoverlast. Goree Overflakke onderzoekt waar en hoe arbeidsmigranten op het eiland verblijven. Er gaan toezichthouders van een extern bedrijf langs de deuren voor een steekproef. De gemeente wil beter in kaart krijgen op welke plekken en hoe migranten wonen en of dat legaal is. Bedrijven die migranten huisvesten op vakantieparken kunnen een boete tegemoet zien. De gemeente werkt nog aan een aparte locatie in Melisand voor arbeidsmigranten. De douane is tevreden over de 3 euro heffing op webshoppakketjes uit China. De EU kwam met die heffing op zendingen met een waarde lager dan 150 euro. Daarmee wilde Europa wat doen tegen de instroom van kleine pakketjes vanuit China. Het is voor de douane lastig om al die losse pakketjes te controleren. Sindsdien is het aantal kleine pakketjes dat naar de EU komt met de helft gedaald. Chinese bedrijven sturen nu goederen in grotere aantallen naar Europa. Dat maakt het voor de douane makkelijker om te bekijken of spullen aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. En 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder bagage. De koffers konden niet mee na een technische storing aan de scanapparatuur op het vliegveld. De luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Er waren meer vluchten getroffen door de storing, maar Transavia en TUI besloten om de bagage na reparatie alsnog te laten scannen. Ryanair wilde daar niet op wachten. Wanneer de koffers alsnog naar de eindbestemmingen in Spanje, Groot-Brittannië en Italië gaan, is nog niet bekend. Het weer. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Dan wordt het morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: En het is best een beetje druk, dus ik heb de files met de meeste vertraging er voor je uitgehaald. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen staat 12 kilometer een half uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. Daar is het dicht door een ongeluk. Het verkeer richting Gouda kan via Den Haag de A13 of de A12. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar staat 6 kilometer. Een klein kwartier vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 10 kilometer, een kwartier. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Zometeen een afslag, Rijnmond. Deze klassieker van Paul Simon.
1: Afslag Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
19: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
13: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Dit
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Paul Simon. Het is altijd fijn om een plaatje van Paul Simon te krijgen.
1: Ja. Het doet mij denken aan mijn vader. Ik was helemaal weg van deze plaat.
0: Wie niet, zou ik zeggen.
1: Ja, ja, maar...
0: Paul Simon is voor iedereen goed. In de categorie tijdloze muziek was het Late in the Evening uit 1980. Goedemiddag, het is 9 minuten over 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. En natuurlijk de fijnste muziek, maar ook natuurlijk het nieuws van deze woensdag even met elkaar bespreken. Waar moet het nog over gaan, Jet?
1: Nou, over geld uitgeven. Daar wil ik het heel graag even over hebben. Want we kennen natuurlijk allemaal Stoptober, hè? Stoppen met roken, Dry January. En nu is er iets nieuws, of ik weet eigenlijk niet of het nieuw is, maar ik had het niet eerder gezien. En dat is No Spend September. En dat gaat over dat je geen geld moet uitgeven aan dingen die niet noodzakelijk zijn. En dat vind ik eigenlijk best wel goed.
0: Ja, goede actie.
1: Ja, geef jij makkelijk geld uit?
0: Ik ben niet per se een big spender die heel gelukkig wordt van heel veel shoppen of zo. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Ik ook niet. Het meeste geld dat ik uitgeef is aan cadeautjes. En voor wie het eerste uur gehoord heeft, ik vergeet wel verjaardagen, maar ik koop wel cadeautjes.
0: Ja.
1: Het is dan misschien niet op je verjaardag, maar ik geef graag cadeautjes. Vind ik echt een van de leukste dingen om te doen. Ik denk dat ik daar het meeste geld aan uitgeef. En aan mijn dieren ook wel.
0: Ik ben benieuwd waar onze luisteraars het meeste geld aan uitgeven. Ja. Laat het even weten via de Rijnmond app. En zometeen gaan we praten met een financieel deskundige over No Spend September.
1: Yes, please. Vind ik een goed idee. En voetbal.
0: En voetbal. Ja, ja. Er is heel veel voetbalnieuws vandaag. Want het is natuurlijk een deadline day, zoals het genoemd wordt.
1: Ja.
0: Straks om 12 uur dan is de transferperiode eindelijk voorbij. Dan weten we eindelijk in betaalde voetbal hoe alle elftallen eruit zien. Nou, alle selecties.
1: Jongen.
0: En we dachten, er zal wel niet zoveel gebeuren rondom Feyenoord in de laatste dag. Maar er is toch wel weer het een en ander aan de hand. En Dennis van Eersel die komt daar straks over vertellen. En
1: een historische dag op Varkenoord.
0: Op Varkenoord?
1: Ja.
0: Voor de vrouwen?
1: Zeker. Daar gaan we straks alles over vertellen natuurlijk.
0: De eerste Europese thuiswedstrijd van de Feyenoordvrouwen. Ook daarover hoor je meer in deze aflevering van Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Ella Langley is dit.
1: Come on, baby.
0: Come on. Ja, jij trekt in je wenkbrauwen heel hoog op.
2: Ja, nooit van gehoord. Is nooit van. Erg.
0: 27 jaar, komt uit Alabama.
1: Just when I thought I got fall in love with Tennessee.
0: En dit liedje breekt dus alle records in Amerika. Ze staat al 20 weken op nummer 1 in Amerika. Dat is echt wel heel bijzonder. En in Nederland heeft het even geduurd, maar staat inmiddels ook in de top 10. Hou haar in de gaten, Ella Langley.
2: Ik kan dat nu doen. Ik beloof het.
0: Texas. En daarvoor draaide we Sarah Bareilles, nog zo'n Amerikaanse singer

0: andere? Dry January. Ja, ja, ook heel belangrijk.
1: Movember.
0: Movember. Ja. Ja, nou goed, allerlei bijzondere maanden. Maar nu is No Spend September. Even bellen doen we altijd in zo'n geval met René Lambeau. Want dat is de financieel specialist van Porte René. Dat is dat bekende platform op het gebied van persoonlijke financiën. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is dit een nieuwe ontwikkeling, No Spend September? Want ik had er nog niet van gehoord.
2: Nou, het was een paar jaar geleden ook wel. Want toen was het meer november. Op de een of andere manier is het nu september geworden. Ik denk dat de zomer heel duur is geweest voor iedereen. Dat we denken, laten we het maar eens in september doen.
1: Ja, precies. Eerder kan geen kwaad om een beetje te gaan sparen.
2: Ja, denk ik ook.
0: En ja, No Spend September, zo min mogelijk geld uitgeven, is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Waar geven we volgens jou nou ongemerkt het meeste geld aan uit?
2: Nou, het scheelt natuurlijk per persoon, maar onder de kosten die je eigenlijk in zo'n no spend maand schrapt, zitten veel dingen zoals de Action of de HEMA hoor ik heel veel. Of Coffee to Go. Weet je wel, allemaal van die kosten waarvan je weet, ja, eigenlijk is het niet echt nodig. Wat ik nu in mijn mandje gooi is niet echt nodig, maar ik vind het wel heel leuk. Of ik denk er niet eens zo over na.
1: Ja, ik zie Rijntjan kijken, Action, HEMA, hoezo?
2: Oh ja, dus misschien, ja, nou, misschien is dan voor Rijntjan horeca zou kunnen.
1: Ja.
2: Of sportspullen.
0: Oh ja, dat is al wat herkenbaar.
2: Alles wat je eigenlijk niet echt nodig hebt, maar van je tegen jezelf zegt, nou, ik heb het eigenlijk wel verdiend. Dat valt er eigenlijk op.
1: Of ik vind het eigenlijk wel leuk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja. En gaan we daarmee echt veel besparen? Want je hebt natuurlijk sowieso al heel veel kosten waar je sowieso niet omheen kunt.
2: Ja, je vaste lasten. Ja, nou, ik vind altijd dat je daar best ook nog wel wat aan kan doen. Maar sommige mensen denken dat dat allemaal in steen geschreven staat. Maar dat is misschien voor een andere keer.
0: Mm-hmm.
2: Maar het ligt er natuurlijk aan hoeveel je kan besparen. Ik denk dat iedereen van zichzelf donders goed weet hoeveel, nou niet precies hoeveel, maar of die daar geld aan uitgeeft. Aan kosten waarvan je eigenlijk denkt, ja, niet echt nodig. Ik bedoel, heb je het niet breed, dan heb je die ruimte niet eens. Dus dan denk je nu van, ja, waar heb je het over? Dat kan ik elke maand al niet doen. Maar ben je iemand die lekker houdt van een koffietje of een lekkere terrasje of een leuk impuls en koop je hier en daar, dan kan dat echt wel oplopen. Ik denk dat er gezinnen zijn in Nederland waar dat zo een paar honderd euro in de maand kan zijn.
0: Ja. En hoe voorkom je dan na een paar dagen dat je alweer denkt van ja, misschien is dit dan toch wel weer leuk.
1: Het is nu al 5 september.
0: Ja.
2: Je moet natuurlijk gewoon tegen iedereen vertellen dat je dit gaat doen. Dat is al stap 1.
0: Ah, ja.
2: Net zoals wanneer je op dieet gaat, dan herinnert iedereen jou eraan van jij ging toch, Ja. Dus dan is er ook een soort sociale druk waar je niet omheen kan, die buiten jezelf nog ligt. Maar het is eigenlijk heel leuk om dat met iemand samen te doen, elkaar een beetje op de hoogte te houden. En ook te zeggen, oh, ik sta nu in die ene winkel en ik wil zo graag, maar ik ga het niet doen. Nee, je gaat het niet doen.
1: Oh, dat vind ik echt wel een goede tip.
2: Ja, dat is eigenlijk heel leuk voor de bonding ook. Of je kan het ook met je kind doen. Hè, dat je, of als je een puber hebt, dat je denkt van, oh, dat is leuk, dat kunnen we samen doen. Een vriend of vriendin, een collega, je partner. Misschien spannend, maar dat kan natuurlijk ook. Dus iemand erbij zoeken, dat het niet een solo uitdaging is misschien een leuke manier om dit ook echt vol te houden.
1: En de kans is dan inderdaad veel groter dat je jezelf niet voor de gek houdt. Want dan word je op je vingers getikt. Ja.
2: Daar zijn we natuurlijk allemaal goed in. Ja, dit had ik echt nodig, zeggen we dan. Ja.
0: En dan samen naar de Action en dan samen niks kopen.
2: Nou ja, ik heb nog steeds het als ik naar de Action ga ook met mijn kinderen en dan zeg ik we komen voor plakband en dat we dan allemaal tegen elkaar zeggen yes, we zijn met alleen plakband naar buiten gekomen.
0: Oh ja, wat goed.
2: Een kleine overwinning.
0: Kijk, dat is nog eens discipline.
1: En dan moet je jezelf natuurlijk niet belonen met een hele dure matcha.
2: Nee, we hebben zo goed gedaan, we gaan nu naar die andere winkel om het leukste te kopen. Nee,
0: ja, precies.
2: Dat werkt niet.
0: Nee. En de clue is natuurlijk dat deze maand je bewust moet maken en dat je dan hopelijk ook de rest van het jaar ook bewust bent, hè?
2: Ja, dus het idee daarachter is natuurlijk dat je geld bespaart, maar ook dat je je bewust wordt van wat je eigenlijk gewend bent om te doen. Want omdat je dan gaat zeggen van ik ga die kosten niet maken, dan word je eigenlijk heel bewust van wat je normaal gesproken zou doen. De hoop is natuurlijk ook dat je dan na zo'n maand of een week, of maakt niet uit hoe lang je dat doet, dat je dan denkt van hé, die ene kostenpost die ik normaal altijd maak, die miste ik eigenlijk helemaal niet. Ik dacht echt dat ik dat zou missen, maar dat is helemaal niet zo. En dat je dan kan zeggen, oké, dat laat ik voor de rest van het jaar ook. Of ik doe dat nog één keer, weet ik veel. En met een minder hoge frequentie. Kan ook zijn, ik haal normaal 4 keer in de week koffie. Weet je, we doen het alleen nog maar op vrijdag, dan is het echt speciaal.
0: Ja.
2: Zodat je zo gaat denken en ook dingen meeneemt in de rest van het jaar die geld besparen.
1: En ik kan uit eigen hand meedelen, dat helpt echt. Ik heb mezelf vorig jaar bijvoorbeeld voorgezegd, ik ga dit hele jaar geen nieuwe tas meer kopen. Dat is me gelukt. Ja, dat vond ik best wel bijzonder, want je kent het, vrouwen en tassen.
2: Ja, ik heb er maar één, dus ik herken dit niet. Maar iedereen heeft zo, denk ik, kleding.
1: Ja, nou ja, met vrouwen en tassen is vaak een ding. Dat geldt ook voor schoenen.
2: Ja, precies,
1: en ik heb mezelf een aantal maanden geleden opgelegd, ik ga geen nieuwe

0: kleding meer kopen. Ik koop nu alles tweedehands.
1: Ja, bij Vinted.
0: Ja.
1: Ja.
2: Supergoed bezig, hè?
1: Ja, ik doe mijn best.
2: Ja, en ik zal nog een paar tips ook geven nu we toch bezig zijn. Doe gewoon ook mee aan Dry January en aan Stoptober. Dat scheelt ook allemaal.
1: Ja, je wordt fit en rijk. Nou,
2: fit en rijk worden. Dankjewel, René.
0: Uitzicht. Dankjewel.
2: René Lambo was dat van portrené.nl. Daar staan nog veel meer financiële tips. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. Andrew Gold, and never let her slip away.

0: Never Let Her Slip Away. Ondertussen reacties op het gesprek van daarnet over No Spend September. Waar geef jij nou veel geld aan uit? Wat komt er binnen?
1: Ja, ik vind het een hele leuke opmerking van Robert. Die zegt, ja, ik moet bekennen dat ik het afgelopen jaar wel veel geld uitgegeven heb aan t-shirts van het Nederlandse kledingmerk.
0: Nee.
1: Van een Nederlands kledingmerk. Ja. En aan ook voedingssupplementen zoals gembersap, groene thee, magnesium, vitamine D en al dat soort dingen. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen. Daar ben ik ook wel schuldig aan. Maar dat zijn dingen die gaan over je gezondheid. Hè? Ja. Dat vind ik dan toch noodzakelijk.
0: Vaak duur, hè?
1: Ja. Dat wel. Ik moet
0: en
1: wel
0: niet
1: zeggen,
0: nodig. Echt niet nodig.
1: Vaak niet.
0: Maar gewoon toch gezond eet.
1: Ja.
0: Andere reacties nog?
1: Zeker. Astrid die zegt, ja, ik heb nog even een hotel geboekt. Ik ga deze week nog even bij de Japanner eten. Dat snap ik ook wel. En Ilse die zegt, ja, ik geef heel graag geld uit aan curioza, aan dingen waar we vrolijk van worden. Is natuurlijk ook noodzakelijk vrolijk worden. Ik snap het wel,
0: maar ik kan best een maandje minder, Ilse.
1: Nou, niet verstrengen.
0: Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Aldus.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 6:02. Dit is Radio Rijnmond. No Spend September. En we krijgen allemaal berichtjes van Feyenoord supporters. Ja. Die heel veel geld aan het uitgeven zijn. Allemaal aan die passepartouts voor de Champions League.
1: Dat begrijp ik. Dus, maar dat is ook noodzakelijk.
0: Die moeten
1: toch
0: deze maand maar even uitstellen tot No Spend oktober of zo. Goed, dan de files.
1: Ja, het is natuurlijk het drukste moment, hè, op de weg. Dus ik pik de files met de meeste vertraging er voor jou uit. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevaartsveen. Daar staat 12 kilometer. Een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 16 kilometer, 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, maar wel 25 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Dan gaan we onze weerman in de uitzending halen. Ed Aldus, goedemiddag.
9: Ja, hele goedemiddag, Rijntjan.
0: Wat heb je allemaal voor ons in petto de komende tijd?
9: Nou, het is eigenlijk van alles wat, kan ik je melden. En ja, je ziet bijvoorbeeld voor vanavond, ja, een wateren zonnetje kan wel. Tamelijk veel bewolking is er op dit moment aanwezig. Nou, zou er een spatje motregen kunnen vallen, maar ook niet meer dan dat trouwens. En dan voor vannacht wordt die kans wel wat groter dat er lokaal een beetje motregen valt of een beetje lichte regen. En het blijft ook wel aan de zachte kant, want de temperatuur die komt niet veel lager uit dan 17 graden. En de zuidwestenwind die gaat toenemen. Aan zee wordt hier later vrij krachtig, windkracht 5, misschien wel af en toe krachtig windkracht 6. Ja, en morgen dan hebben we te maken met nogal wat bewolking. Soms even een flats zonnetje. En uit die bewolking kan soms ook wel een beetje lichte regen of motregen vallen. Dat zal gaan om kleine hoeveelheden. De temperatuur morgen komt uit op ongeveer 22 graden. Dat hadden we vandaag trouwens ook als maximumtemperatuur. En de wind morgen die gaat ja, al snel naar het westen. En dan gaat die ook toenemen. Want dan wordt die aan zee wat vaker krachtig en windkracht 6.
0: En dan gaan we al richting de Wereldhavendagen.
1: Ja, precies. Dat willen we weten.
9: Ja, nou ja, een vrijdag is wel de minste dag, denk ik. Want dan krijgen we vanuit het noordwesten te maken met een nogal actief koufront in de loop van de dag. Dus is er nogal wat bewolking aanwezig. Misschien in eerste instantie ook een waterig zonnetje. Maar naarmate de dag voort, neemt de kans op buien toe vanuit het noordwesten. Ook met kans op onweer trouwens. Daarvoor uit kan het nog wel zo'n 22 of 23 graden worden. In de tweede helft van de middag zakt het kwik naar een graad of 18. En er staat veel wind een vrijdag. Misschien wel even aan zee een harde wind, een windkracht 7. Dus dat is niet van de poes. Het gaat echt flink waaien. En ook boven land een vrij krachtige wind, een windkracht 5. Ja, en kijk je naar het weekend, dan is er wel een flinke weersverbetering, zoals ik gisteren al aangaf. Ja. Met mooie zonnige periode. Het weekend verloopt ook droog. Als er een buitje valt, is het alleen nog zaterdagochtend. Op zaterdag wordt het dan ongeveer een graad of... Ja, 21, maar zondag zou het wel eens 25 graden kunnen worden.
1: Oh, oh,
0: dat zijn mooie berichten.
1: Uitstekend.
0: Dank daarvoor, nou. Ed Aldus.
9: Ja, niks te danken hoor.
0: Ach, dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
10: Minister Karremans laat de borden langs de A24 bij Vlaardingen aanpassen. De informatieborden moeten duidelijker gaan aangeven dat weggebruikers over een tolweg rijden. En dat ze dus moeten betalen als ze de Maasdelta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat voor veel mensen het onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Het is ook voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf moeten regelen. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat vaart de boot eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlight, zegt Eva Struis van de Speedo.
11: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van, joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om te gaan kijken van, joh, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
10: Wie toch zijn hart wil ophalen aan de grote bedrijven in de Europoort, de Botlek en de Maasvlakte, kan een uitgebreide havenrondvaart boeken. En over een week is het zover, dan is het beroemde Franse tapijt van Bayeux te zien in het Britse museum, British Museum. En dat is voor het eerst. Voor het publiek kan gaan kijken bij de 70 meter lange middeleeuwse tapijt met de voorstelling van de Slag van Hastings. Kregen vandaag koning Charles, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham alvast een volproefje. Frankrijk heeft het kleed voor het eerst in al die tijd in bruikleen gegeven en wel tot juli volgend jaar. De tentoonstelling van het kwetsbare bijna 1000 jaar oude tapijt is al maanden uitverkocht. Pas eind oktober zijn er weer kaartjes beschikbaar voor de een periode, een tijdslot volgend jaar.
1: Oké.
0: Ja, wij kijken elkaar aan. Jens, heb jij er ooit van gehoord?
1: Nee, en ik ben echt wel een kunstliefhebber. Maar
0: zoek het op. Tapijt van Bayeux. Het is fantastisch.
1: Zullen we gaan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Na de show dan. Ja.
12: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nooit vies van een goed tapijtje, hoor.
1: Nee, en een dolle.
12: Radio met een grote R.

0: I'm Justified, Army of Lovers. Het is 11 minuten over 5:30.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van deze dag is natuurlijk transfernieuws. Hè, want het is wat ze dan noemen deadline day. Nog een paar uur te gaan, dan is die eindeloos lange transferperiode eindelijk voorbij. Wat Feyenoord betreft werd er niet al te veel meer verwacht. Maar toch zijn er weer ontwikkelingen te melden. Dennis van Eersel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Eindjan.
0: Ja, wat is het belangrijkste nieuws wat jou betreft?
2: Ja, er werd best nog wel wat verwacht hoor bij Feyenoord. In tegenstelling tot wat er de laatste dagen rondging. Want ja. Feyenoord had sowieso nog een linksbuiten nodig.
0: Ja.
2: Nou, die gaat komen met een oude bekende, Reece Nelson. Die in het jaar dat Feyenoord de Conference League finale haalde... ook bij Feyenoord speelde op huurbasis van Arsenal. Daar is inmiddels zijn contract ontbonden. Hij heeft niet zoveel gespeeld de laatste jaren. Maar is wel fit. Heeft in de voorbereiding bij Arsenal meegedaan. Zijn contract werd ontbonden. Ah. En daardoor kan hij nu transfervrij naar Feyenoord. Dus die linksbuiten, die gaat binnen zijn. Maar een spits na de verkoop van Ueda. Ja, het is echt hard nodig. En de tijd tikt door.
0: De tijd tikt door. Nog een paar uur te gaan. Veel geld is er ook niet. Hè? Dus het moet wel echt een koopje worden dan.
2: Ja, een speler huren met dan ook weer niet al te hoog salaris. Of inderdaad een transfervrije speler halen. Of iemand inderdaad voor een kleine transfersom. Het helpt misschien mee dat Jordan Lotomba vandaag nog verkocht gaat worden. Die rechtsback die gaat naar Celtic. Dus er gaat bij Feyenoord vandaag ook nog iemand weg.
0: Okay.
2: En eerder in deze zomer zijn er ook al wat verkopen gedaan. Maar ja, het verhaal is inmiddels bekend. Feyenoord heeft ook met die aandelen die of met de overname van de Kuip... ook forse investeringen gedaan. Dus ja, het is beperkt inderdaad de middelen van Feyenoord. Maar als je kijkt naar de selectie nu, Rijn-Jan, je weet het ook. Met alleen Nacho Ferri en Shaquille van Persie die overblijven. Dat is wel heel erg karig als het hierbij blijft.
0: Ja, van Ferri hebben we nog niet veel bijzonders gezien, hè?
2: Nee, nou moet ik wel zeggen dat elke recente spits bij Feyenoord... heeft minstens een half jaar nodig gehad. Of dat nou Ueda was, of het nou Gimenez was, of het nou Dessers was. Ze stonden er allemaal niet in één keer, moesten zich de ploeg inknokken. Ja, en kun je dan van de jonge Nacho Ferri, die alleen maar in België heeft gespeeld... verwachten dat die er dan wel in één keer staat en meteen met een hattrick start? Misschien zijn die verwachtingen richting hem dan ook wel niet helemaal eerlijk. En het benadrukt nog meer... Ja, dat er gewoon echt nog een spits bij moet, wil deze zomer nog geslaagd zijn.
0: Ja, want over precies een week moet Feyenoord tegen Barcelona.
2: Ja, nou heb ik niet de illusie dat ongeacht wie Feyenoord nu gaat halen... dat ze dan opeens daardoor de favoriet daar gaan zijn. Want die wedstrijd moet Feyenoord het niet hebben.
0: Nee.
2: Het mag wat mij betreft wel gebeuren hoor, dat die mega stunt daar. Maar dat acht ik nog niet heel realistisch. Maar sowieso voor de rest van die competitie... voor het signaal wat je afgeeft richting dit seizoen... Ja, linksom of rechtsom zou Rigaud toch een, zoals dat heet... konijn uit de hoge hoed moeten toveren.
0: Ja, vooralsnog denk ik, wat is het toch zonde dat ze Ueda hebben laten gaan?
2: Ja, blijkbaar zal Feyenoord, dat is ook een vraag die aan hem dan gesteld gaat worden... of aan de algemeen directeur Robert Eenhoorn. Was dat geld dan zo hard nodig om hem toch voor een relatief gering bedrag te laten gaan? Had je hem dan niet kunnen houden? Zodat je wel dat team in ieder geval nog op sterkte had gehouden.
0: Ja, maar goed. Wie weet wat er dan gaat gebeuren. En al die vragen die kunnen we dan wellicht morgen gaan stellen. Ja, we gaan het zo meteen ook nog hebben over de Feyenoord vrouwen, Dennis. Maar daar gaan we natuurlijk een vrouw over spreken.
2: Zeker. Eerste Europese wedstrijd. Hè? Ja. En de return vanavond in Rotterdam.
0: Dat gaat vanavond plaatsvinden. Daarover zo meteen meer. Een afslag Rijnmond. Dennis, dankjewel.
2: Alsjeblieft. Hoi, hoi. Tot snel.

0: Ik weet niet of het is opgevallen, maar ik heb zojuist twee platen gedraaid speciaal voor de Feyenoord vrouwen.
1: Oh ja?
0: Every Little Thing She Does.
1: Oh.
0: Magic.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Van de Police.
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden we direct met Oh My God, It's Happening.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, en zij hebben natuurlijk ook furoren gemaakt in de Kuip. Dus ja,
0: ja nou,
1: oké. Okay.
0: En dat doen we natuurlijk allemaal omdat het vanavond een historische avond gaat worden op Varkenoord. Want de vrouwen van Feyenoord die spelen daar voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese thuiswedstrijd.
1: Hoera!
0: Tegenstander is Anderlecht. Vorige week was in Anderlecht de eerste wedstrijd in België. Werd een 2-1 nederlaag, mede door een rode kaart.
1: Vrij vroeg in de wedstrijd
0: ook. Precies, dat was best wel lastig. Maar goed, 2-1 nederlaag is natuurlijk nog wel recht te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Maar iemand die daar veel meer van weet is onze eigen Feyenoordvrouw. Want die heb je inmiddels ook bij Rijnmond. Dat is Mara Olieman. Mara, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jij gaat zo meteen naar die wedstrijd, hè?
2: Klopt, klopt.
0: Kijk het ernaar uit.
1: Klinkt alsof je er heel veel zin in hebt, Mara.
2: Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk een hartstikke historisch moment. De eerste Europese thuiswedstrijd. En ze hebben inderdaad iets recht te zetten. Dus ik verwacht veel.
0: Ja, even terug naar vorige week in België. Hoe ging die wedstrijd tegen Anderlecht?
2: Ja, het begon eigenlijk niet goed. In de derde minuut maakte Anderlecht eigenlijk al de 1-0. Begin je eigenlijk de wedstrijd al met een 1-0 achterstand. En in de 18e minuut kreeg, zoals je inderdaad al zei, de speelster van Feyenoord een rode kaart. Ja, dan moet je 70 minuten lang met één vrouw minder spelen. Ja, dat is lastig.
0: Ja, dan valt 2-1 eigenlijk nog best mee.
2: Ja, zeker. Ja, ze zijn met 10 man zelfs eerst nog gelijk gekomen. En helaas later in de wedstrijd toch die 2-1 tegengekregen. Maar ja, het laat veel open voor vandaag.
1: Maar het klinkt alsof jij er eigenlijk wel vertrouwen in hebt.
2: Nou, ik denk, dat zien we ook bij de Feyenoord mannen, dat is dan wel de Kuip. Maar ik denk dat er ook wel echt iets speciaals kan gebeuren op Varkenoord vandaag. Met supporters erbij, eigen publiek, de eerste thuiswedstrijd. Ja, dan kan er van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Zijn er nog tickets eigenlijk?
2: Ja, zeker. Er zijn nog tickets. €10 is dat op Varkenoord en we beginnen om 7 uur.
1: €10 voor een historische gebeurtenis op Varkenoord. Hallo. Wanneer maak je dat nog mee, zou ik zeggen? Ja, het hoort niet helemaal bij No Spend September. Maar in dit geval is het noodzakelijk om de dames natuurlijk even aan te moedigen.
2: Zeker, zeker. Als je wil dat ze doorgaan in het Europese avontuur.
0: Ja,
1: moet deze wedstrijd dus echt gewonnen worden?
2: Ja, want het is een wedstrijd die bepaald wordt eigenlijk over twee wedstrijden. Dus uit en thuis. Nou, ze hebben dus 2-1 uit verloren. Dus ze moeten minimaal met 2 doelpunten verschil moeten ze winnen om dat ook recht te trekken. En dat kan natuurlijk in verschillende uitslagen, maar ze moeten aan de bak.
0: Ja, en merk jij, Mara, dat het vrouwenvoetbal een beetje leeft hier in Rotterdam en onder de Feyenoord supporters?
2: Nou ja, het leeft steeds meer, maar ja, ik moet ook eerlijk zijn, het is natuurlijk niet te vergelijken met mannenvoetbal. En ik denk dat we dat ook niet moeten doen, want het is een hele andere soort tak van sport. Maar je merkt wel dat het groeit. Ik was zondag ook in de Kuip bij de Feyenoord mannen. En na de wedstrijd werd daar ook omgeroepen dat je kaartjes kon kopen voor deze wedstrijd. Dus vanuit Feyenoord wordt het ook zeker aangemoedigd.
1: Nou, dat vind ik ook sympathiek. En zo hoort het ook, toch?
2: Zeker.
0: Nou,
2: zeker.
0: Laten we hopen dat er veel mensen vanavond te komen kijken en de vrouwen komen aanmoedigen. De 12e man is dan vanavond de 12e vrouw, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Nee, de trainer is een man.
0: Ja, de trainer is...
1: Ja, dus die hebben we. Ja, het kan gewoon.
0: Nou,
1: ja.
0: Mara, veel plezier vanavond. En jij gaat ons op de hoogte houden. Hè?
2: Helemaal goed, zal ik doen.
0: Dankjewel. Mara Olieman was dat. Bijna 6 uur, je luistert naar Afslag Rijnmond. Misschien nog even over dat tapijt waar je het over had.
1: Ja, ik vind dat zo grappig, hè? Want we hebben natuurlijk gewoon hele leuke luisteraars. En wij zaten elkaar echt aan te kijken. Ja, dat tapijt van Bayeux, wat is dat dan? Nou, ik heb het nog even opgezocht. Dat is van rondom 1068 is dat gemaakt. 70 meter lang, een borduurwerk. Het is eigenlijk een beetje het historische kunstwerk wat je maar kunt zeggen. En dan krijg ik een heel leuk appje binnen van Annette, die zegt, ja, wil jij dichter bij huis blijven om toch die sfeer van dat tapijt te zien? Kom dan naar Vlaardingen, gratis en voor niets. Kom kijken bij het tapijt van Vlaardingen. En dan laat ze daar een klein stukje van zien. Ik denk, nou, dat is behoorlijk indrukwekkend. Dus ik ga morgen eens eventjes bellen met Annette, want die zegt dus, ja, vanaf december komen we te hangen in het Rijksmuseum van Oudheidkunde in Leiden.
0: Hier gaan we nog
1: daar
0: op,
1: wil ik alles over weten.
0: Ja, precies, het tapijt van Vlaardingen. Zometeen het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R. verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Het is 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur afslag Rijnmond te gaan, maar nu eerst het nieuws met Aris van Meteren.
17: Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt. Ook de boodschap op de borden wordt simpeler. Ook dat moet allemaal begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor betalingsherinneringen. Die bedragen 9 euro. Karremans laat dat bedrag onveranderd. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. En dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, door slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'ers. Nederland, Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben afspraken gemaakt over een betere aanpak van natuurbranden. Zo is geregeld dat brandweerlieden sneller over de grens kunnen worden ingezet als er een natuurbrand in de grensgebieden uitbreekt. En ook de informatieuitwisseling tussen de landen moet beter. Verder komen er slimme camera's die brandhaarden sneller moeten opsporen. Door klimaatverandering komen natuurbranden vaker voor en ze zijn moeilijker te bestrijden. België overweegt kentekenplaten in te voeren voor elektrische stepjes. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken denkt dat dat nodig is omdat drugsbendes de stepjes nu veel gebruiken bij schietpartijen. De elektrische steps zijn nu nergens aan te herkennen, wat de opsporing haast onmogelijk maakt, ook als ze zijn gefilmd door bewakingscamera's. Dat moet anders, vindt de minister. Sommige Brusselse gemeenten kampen met veel overlast door rivaliserende drugsbendes. De soms jonge schutters vluchten vaak weg op hun snelle en lichte stepjes. Het weer vanavond en vannacht is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Het koelt niet verder af dan een graad of 17. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe ook lichte regen. Morgen loopt de temperatuur op tot een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Wat nog opvalt op de weg, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. 12 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en Woerden. 15 kilometer, 20 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht. Daar staat 11 kilometer, een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. En de A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam. 9 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Zometeen een afslag Rijnmond, een van de beste disco-hits uit de jaren 80. Onder het motto, The Sound of Music.
18: Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
20: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
19: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
21: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
22: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
23: En hoe was het bij het ING servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond.
2: met Rijntjan Potsen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Dayton was dat. Een band die kwam uit, je raadt het wel, Dayton in Ohio. En wat een heerlijke plaat. Een van de top disco funk platen uit de jaren.
1: Ik vond dit ook wel P-funk.
0: P-funk.
1: Ja.
0: Allemaal goed. Genieten. The Sound of Music, in ieder geval tot 7 uur nog in afslag Rijnmond. Je kunt zo meteen zelf ook weer meestemmen over bepaalde platen. Je weet het wel hoe dat gaat, afslag 1, afslag 2. Doen we zo meteen. Eerst nog even achterom kijken naar het nieuws van deze dag. En de dingen die we allemaal hebben besproken in deze uitzending. Van een tapijt tot aan No Spend September. Wat is het meest bijgebleven?
1: Nou, ik vind toch die nieuwe vaarroute die de Speedo vanaf dit weekend gaat nemen erg interessant, want ik denk toch dat ik binnenkort even een kaartje ga kopen. Want even mooi naar de stad kijken vanaf het water vind ik echt heel leuk. Ze gaan iets meer van de stad laten zien. Hè. Dus, de tour krijgt ook een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Vinden we leuk.
0: De havenrondvaart, de 60 jaar lang bestaande havenrondvaart van 5 kwartier... wordt veranderd in een rondje Rotterdam, heet het nou geloof ik. De stadsrondvaart, hoe heet het?
1: Ja, dat zou ik even op moeten zoeken. Maar het gaat in ieder geval dat je mooi de skyline kan zien. Gaat onder de Willemsbrug door, dan naar de Hef.
0: Ja, precies. Eva, die weet er meer van.
2: Ja, nou, we gaan dus starten aan het Willemsplein, waar wij altijd starten, onder de Erasmusbrug. En vroeger draaiden we dan al heel snel stroomafwaarts richting de havens, waar we nu dus met de nieuwe route stroomopwaarts gaan. En dan gaan we langs het Noordereiland, onder de Willemsbrug door. En dan maken we een hele mooie draai voor de Hef eigenlijk. En dan kan je dus van alle kanten van het schip kan je een doorkijkje kijken richting de Erasmusbrug. En dan gaan we daarna weer terug stroomafwaarts. En dan heb je dus meer zicht op onder andere Markthal, Koederswoningen, Maasboulevard.
0: Meer aandacht voor de stad en net een tikje minder aandacht voor de haven. Dat is het idee. Je hoorde Eva Struis van de Speedo. Ja, wat nog meer?
1: Ja, Feyenoord. Feyenoord voor en Feyenoord achter. Hè? Het is natuurlijk deadline. Hoe noemde jij dat nou?
0: Ja, deadline day. Nog een paar uur te gaan. We hebben nog een spits nodig. Die is er nog steeds niet.
1: Nou, ik ben benieuwd. Hou het in de gaten. En vanavond een historisch moment op Varkenoord. De vrouwen van Feyenoord gaan hun eerste Europese wedstrijd spelen.
0: Ja, die wedstrijd begint over 3 kwartier op Varkenoord.
1: En er zijn nog kaartjes.
0: Tegen de dames van Anderlecht. En het goede nieuws is wel, om nog even terug te komen op deadline day van Dennis van Eersel, wat we net hoorden. Er komt wel een linksbuiten. Reece Nelson komt terug naar Rotterdam. Dus ja, het is nog even afwachten hoe het gaat met de spits. Maar voorlopig is er wel een linksbuiten. En nog een paar uur te gaan. Wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afstand.

0: Damiano David. Werd bekend met zijn band Maneskin. Hier in Rotterdam, notabene. Maar als soloartiest doet dit eigenlijk nog veel beter. Het is de ene hit na de andere voor Damiano David. Dit was The First Time. Het is 6:45. Hoog tijd voor de eerste afslag in Afslag Rijnmond. Jij kunt meekiezen met de Rijnmond app welke plaat we zo meteen gaan draaien. Ik heb twee planeten voor je meegenomen. Jupiter en Mars.
1: Nemen we afslag 1. That she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. Of nemen we afslag 2.

dat zijn weer twee fantastische platen, maar we kunnen er maar eentje draaien, jongens. En jullie moeten bepalen welke het gaat worden via afslag 1, afslag 2. Afslag 1 is dus Jupiter, afslag 2 is Mars. Wordt het Train met Drops of Jupiter, afslag 1? Of wordt het David Bowie met Life on Mars? Ja, kom maar door. App ons met de Rijnmond App. Afslag 1, Train. Afslag 2, David Bowie. Wordt het Jupiter

0: James Bond. De titelsong van de James Bond film uit 1995. Tina Turner. GoldenEye. En dan nu nog één keer de afslag. Wordt het Jupiter of wordt het Mars?
1: Nemen we afslag 1. That she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her hair. Of nemen we afslag 2?

Je hebt nog een paar minuten om te stemmen met de Rijnmond-app. Afslag 1 is dus The Drops of Jupiter van Train. Afslag 2 is Live on Mars van David Bowie. En na deze plaat van The Captain en Tennille hoor je de uitslag.

0: en Tenniel. Wat een lekkere feel-good plaat is dit.
1: Ja.
0: Wel lang geleden, maar zo leuk. Love will keep us together. En dat is nou precies de reden waarom wij altijd zoveel liefde in ons programma stoppen, toch?
1: Ja. Dat kun je wel zeggen, inderdaad.
0: Zeg, afslag 1, afslag 2. Daar gaat het over dan wel Jupiter, dan wel Mars.
1: Ja.
0: En, wat heeft de voorkeur van onze lieve luisteraars?
1: Het is altijd een nek-aan-nek race. Okay. Maar als je je naam hoort, dan gaan we jouw favoriet draaien. Dus Astrid, Rien, Martin, Hans, René, Barry, Nora, Raymond, Ron, Jeroen, Sandra, Guido, Ron. Nog een keer Ron, ja. Nee, Ronald is dit, sorry. Evelyn, Richard, Anne en Kevin. We gaan luisteren naar de onovertroffen David Bowie.
2: We nemen...

0: David Bowie. Wat heeft hij ons toch veel moois nagelaten. Live on Mars, afslag 2. Zometeen de volgende afslag, na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
7: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is 2 minuten over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Hebben we nog files?
9: Ja, we hebben nog files. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. Er staat 10 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Alblasserdam. 7 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 8 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Het is eerst nog droog vanavond, maar later in de avond en vannacht af en toe lichte regen en motregen. De temperatuur niet lager dan 17 graden vannacht. Morgen veel bewolking, weinig zon, af en toe weer wat lichte regen of motregen. Het wordt 22 of 23 graden. Vrijdag krijgen we buien en veel wind. 22 graden wordt het vrijdag. In het weekend gaan we over naar droog weer met meer zon. Zaterdag 21 graden. Op zondag kan het wel 25 graden worden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
10: De havenrondvaart van de Speedo in Rotterdam verdwijnt. Dat wil zeggen, de rondvaart verandert van route en daarmee van naam. Want vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad, zegt Eva Struis van de Speedo.
11: We noemen hem dus nu, gaan we hem de rondvaart Rotterdam noemen, en dan is het Harbor and Highlights. Dus het is toch wat meer focus ook op de stad, maar daarin vergeten we de haven zeker niet. En daarin is het dus ook juist aan de Rotterdammers voor jou een uitnodiging om de stad weer eens vanaf het water te komen ervaren. Iedereen kent ons al jaren, maar we gaan het toch net anders doen.
10: De rondvaart begint net als altijd bij het Willemsplein, maar de boot vaart dan niet meteen richting haven, maar eerst oostwaarts naar de Willemsbrug. Daar volgt een draai en dan vaart de boot langs highlights zoals de Markthal, de Kubuswoning en de Maasboulevard. De man die heeft bekend dat hij in maart een man heeft neergeschoten in Schoonhoven zegt nu dat hij hem niet wilde doden. En ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie geloofde niks van. Volgens de officier van justitie zou de verdachte een tijd lang het slachtoffer hebben gevolgd en de buurt hebben verkend. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. En het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel vorig jaar. Met de leningen kunnen mensen hun huis isoleren of zonnepanelen installeren. De toename heeft volgens het fonds alles te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. Daardoor ging de straat van Hormuz op slot en stegen de energieprijzen fors. Het warmtefonds denkt dat het aantal aanvragen nog wel even hoog blijft.
0: Dankjewel, Aris.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Had ik nou al gezegd dat wij zoveel liefde in ons programma stoppen?
14: Nee, ik ben niet opgevallen.
12: Radio met een grote R.
0: Komt er weer een.

0: And love goes on and on and on
1: and on
0: and on
1: and on.
0: Gelukkig maar. Earth, Wind and Fire op Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en we zijn nog lang niet klaar met Afslag Rijnmond, want we stoppen pas als het bijna 7 uur is en dan eindigen we altijd met...
1: De lekker lange laatste.
0: Wat zou het vandaag weer zijn? Ik heb twee lekker lange platen meegenomen over het onderwerp beloftes. Beloftes die al dan niet gebroken worden natuurlijk.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: I promise I'll wait for you.
2: Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: I promised myself is afslag 1.
3: Ik mag niet stemmen, hè?
2: Jij mag niet stemmen.
3: Oh, ja, maar ja, ik wilde toch nog even checken.
2: Had je een duidelijke voorkeur?
3: Ja, maar dat ga ik natuurlijk dan ook niet zeggen.
2: Nee,
3: want
2: wij
3: dan,
2: zijn volstrekt neutraal.
3: Ja. Oké, jammer. Ja,
2: in theorie.
3: Ik dacht ik vraag het.
2: Afslag 2 is The Promise You Made van Cock Robin. Welke heb jij het liefste? Nick Kamen, afslag 1. En Cock Robin is afslag 2. Laat het even weten met de Rijnmond app.

0: En daarvoor hoorde je Chef Special, C'est la vie. Het is al 6:45 geweest. Er wordt nog druk gestemd voor de lekker lange laatste. En het gaat akelig gelijk op, dus ja, moeilijk.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: I promise I'll wait you.
1: Afslag 1.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke belofte heeft jouw voorkeur? Die belofte van Nick Kamen, I Promised Myself, afslag 1. Of de belofte van Cock Robin, The Promise You Made, afslag 2. Gaat hij akelig gelijk op, zei ik al. Dus wie weet geeft jouw stem net de doorslag. Dus, laat het nog even weten met de Rijnmond-app. Afslag 1, Nick Kamen.

0: Waddy Waddy als één en laatste in afslag Rijnmond. Maar wat wordt de lekker lange laatste? Wordt het Nick Kamen of wordt het Cock Robin? Wordt het I Promise Myself of The Promise You Made?
1: Nou, dat was echt een nek aan nek race. Maar op het allerlaatste moment kwamen er ineens heel veel extra stemmen binnen. Dus als je je naam hoort, dan mag je blij zijn. Astrid, Danny, René, Phil, Anja, Guido, Raymond, Hans, Barry, Jeroen, Sandra, Nora, Frans, Glenn. Jullie gaan luisteren naar afslag 2.
0: Afslag 2?
1: Ja. Dit is er komt er nog eentje binnen, ja. Annette.
0: Ja. Ook afslag 2?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan is het duidelijk afslag 2.
1: Duidelijk.
0: De lekker lange versie van The Promise You Made. Hier is Cock Robin.

0: Lekker. Lange laatste.
1: Vandaag van Cock Robin, The Promise You Made. In een versie zoals je nooit eerder hebt gehoord, denk ik.
2: Nee, inderdaad.
1: Leuk, hè? Dit was hem alweer voor vandaag, Afslag Rijnmond. Nog een paar uur te gaan op Deadline Day. Morgenochtend hoor je daar alles over bij Peter en Milou. Vanaf 6 uur natuurlijk. De hele avond en nacht natuurlijk non-stop muziek op Radio Rijnmond. Wij zijn er morgen weer tussen 4 en 7.
2: Reken maar. Nu al zin in.
1: Nog meer liefde.
2: Zo is het.
1: Dank voor het luisteren. Hele fijne avond. En tot morgen.
2: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven, de Maashaven, voert de boot eerst langs de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
16: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak, dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om terug te gaan kijken hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
15: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. En de naam verandert dan ook in stadsrondvaart. Wie toch zijn hart wil ophalen aan de grote bedrijven in de Europoort, de Botlek en de Maasvlakte, die kan een uitgebreide havenrondvaart boeken. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verkend. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder, nadat de verdachte psychisch is onderzocht. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt, zoals altijd, de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september officieel openbaar, nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht kan het licht gaan regenen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via ons app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
17: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
0: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
19: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma-verf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De Nationale Ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. Ook is het voor veel weggebruikers nog steeds niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender wordt en de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet begin volgend jaar voor elkaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor betalingsherinneringen. Die bedragen 9 euro. Karremans laat dat bedrag onveranderd. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verkend. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder nadat de verdachte psychisch is onderzocht. Een hartleerse nephulpverlener in Groningen mag pas weer in de zorg aan de slag als hij zijn diploma's haalt. Als hij voor die tijd weer gaat rondrijden met zijn nepambulance, moet hij een dwangsom betalen. Dat is niet voor het eerst. De studentverpleegkunde deed zich de afgelopen jaren meermaals voor als hulpverlener. Nu weer zei hij dat hij een ambulancebroeder was, dan weer een brandweerman of een agent. Afgelopen april werd hij al veroordeeld tot 10 maanden voorwaardelijk met een beroepsverbod van 3 jaar. Daartegen ging hij in hoger beroep. Ondertussen had hij als nepdeskundige het EHBO-plan geschreven voor de marathon van Sneek. Nu heeft hij in afwachting van het hoger beroep alvast een verbod gekregen op het verlenen van zorg. Wanneer het hoger beroep dient, is niet bekend. Het weer, het is eerst overal droog. Later vanavond en vannacht gaat het licht regenen. Minimum temperatuur een graad of 17. Morgen hebben we een grijze dag, af en toe wat lichte regen. Dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
10: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip. Daar klom hij aan boord. De schipper alarmeerde de politie. Die had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag ging als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof onder het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt die man tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt, zoals altijd, de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar, nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. Rijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22, het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, er valt af en toe wat lichte regen en morgen loopt de temperatuur op tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Funk It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De gealarmeerde politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 112 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat, vaart de boot eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
3: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om terug te gaan kijken van, joh, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
2: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. De naam verandert dan ook in Rondvaart Rotterdam. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander versloeg de Brit Jan Chojnski in 3 sets. Het werd 6-4, 6-1 en 7-6. Het is de 5e keer in 6 jaar dat Van de Zandschulp de tweede ronde weet te bereiken op de US Open. Van de Zandschulp speelt in de volgende ronde tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australier Alex de Minaur. Het weer in de loop van de avond en vannacht kan er nog wat lichte regen vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen een grijze dag, kans op wat lichte regen. En dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

0: 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
2: Hey Bruno.
3: Say what's

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Now this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.